0: De Noren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt, soms stevige buien met kans op onweer. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens een telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt een nieuwe ministerploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier van Denemarken. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. En voor alles zijn 2 mannen opgepakt. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er zijn zeker 14 gewonden daar. En ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie hem heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nog niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten daar ook al asielzoekers. En diergaarde Blijdorp heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin in Rotterdam waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er is gekeken naar een andere oplossing, maar dat dat niets heeft opgeleverd. Het weer dan nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag is het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer en windstoten tot wel 75 km per uur. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Strak 2 minuten. Heel goed. Michel Koenen, dankjewel.

Om 17:50 laat het zonnetje zich zien. Maar ik heb er net even naar staan kijken. Het begint dus gewoon al iets licht te worden. Om 4:02, tussen de wolken, zie je heel langzaam al een beetje lichtblauwe lucht opdoemen. Het loopt een mooie dag te worden. Al is het alleen maar omdat ik nu alweer naar huis ga. En dat mag jij ook, want het is 2 juni 2026 en dat is International Leave the Office Early Day. En de gedachte daarachter is, hoe langer de werkdag, hoe lager de productiviteit. En vooral, hoe groter de kans op afleiding. En de boodschap is dus eigenlijk, maak de werkdag zo kort mogelijk, want dan is de kans op productiviteit het hoogst. Nou, tot volgende week.

0: Overseas.
1: Overseas?
0: Maakt mooi.
2: Nou, dat is het niet op Texel, hè? Dat is het on Texel als we overseas gaan. Lekker Arno, ook Marco Nijs is wakker trouwens. We zijn weer op de goede weg naar het weekend. Dat is positief gedacht op dinsdagochtend 12 over 4. Als het weer een beetje mee zit, wil ik gaan fietsen. Van Weert naar Maastricht, zegt hij. En terug. Dat is ver, hoor. Dat is ver. Fietsen van weer naar Maastricht en terug. Plan B is weer naar Hilversum. Nou, Marco, we zullen de koffie weer klaarzetten en de beveiliging opschroeven. Want Marco Nijssen, hij komt eraan. Zo.
3: De dag nachtplaat.
2: Vandaag lekker thematisch ingestoken, al zeg ik het zelf. Je kunt meestemmen op de dag of de nachtplaat. Dat doe je via de NPO Luisterapp. Het is vandaag namelijk 30 jaar geleden dat de hoge snelheidstrein de Thalys tussen Amsterdam en Parijs ging rijden. Voordat de Thalys er was, duurde dat 6 uur.

0: live uit 79. Goedemorgen. 12 minuten over 4 op het begin van 2 juni 2026. Het wordt een voorzichtige 20 graden vandaag. Dus ik heb voor het eerst in tijden een lange broek aangetrokken. Desalniettemin laat het zonnetje zich met een dikke uurtje al zien. En ik zei het net al. Het begint dus, hoe gek ook, nu al een beetje licht te worden. Dat licht dat schijnt al in de NPO Luister-app. Bijvoorbeeld door Marco. Hij is onderweg naar Groningen. Rijdt het zonnetje tegemoet. Ingelogd op Radio 2, zegt hij. Net als Judith, is present in de sportschool. Manuela is wakker. Stuurt goedemorgen Gijs en Jarno. Fijne huid. En denk chefkok Jarno, hij is er gewoon hoor. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wat zit je een eind weg, joh.
1: Zo?
0: Ah ja, kijk, ik heb je nu wat harder gezet.
1: Oh.
0: Oh, wacht, ik had je op min 4 staan. Dat is ook onsympathiek.
1: Hallo.
0: Hé, hey, daar is hij. Heel goed.
1: Hallo.
0: Erik is erbij. Die zegt, goedemorgen, zijn we klaar om te knallen? Nou, dat kan ik toch wel zeggen, Erik. We doen ons best. Halleer, stuurt hij. Net als Arno, die is ook vroeg.
2: Goedemorgen, guys. Ja, Arno, denk toch dat je erbij bent?
1: Ja.
2: Inderdaad, de zon komt alweer op.
0: Ja.
2: Hier rijdt het zonnetje. Het zonnetje in de cabine.
0: Oh.
2: Ja. Maar in ieder geval, we gaan weer richting Amsterdam. Dus als ze blij zijn zo vroeg, zijn we vrachtwagen in de straat. En dan gewoon een keer naar Texel.

zo schitterend wel. Michel Fugain en Une Belle Histoire staat ter plek van de nachtplaat. Kun je dus ook op stemmen. Pak de NPO Luister-app erbij en laat het maar weten. Michel Delpech, dan stuur je dag Michel Fugain. Dan stuur je nacht. Dit is dag nacht.

0: Radio 2. Popsong.
1: Deze week is Something Good van Ilse de Lange. NPO Radio 2. Popsong.

30 jaar geleden is dat de hoge snelheidstrein de Thalys is gaan rijden tussen Amsterdam en Parijs. Daarom had je de keuze om te stemmen op Michel Delpech, Pour un Flirt of Michel Fugain en Une Belle Histoire. Nou, voordat het zover is, even nog Bianca erbij pakken. Heeft zich gemeld in de NPO Luisterapp. Ze is present na een nachtoproepdienst van 23 uur, als ik het goed begrijp. Ga er maar aan staan, Bianca. Ze is nu aan het

0: van het hele tafereel gisteren daar in de tuin. Dat ziet er allemaal goed uit, maar Mieneke. Martina Henriette Carina Dolores is gewoon er weer bij. Ze kan niet kiezen, ze vindt het alle twee mooi. Dus ze geeft aan beide een stem. Hou je daar rekening mee, Jarno? Ja. Dat ze, dan moet je in percentages natuurlijk even...
1: Twee muntjes naar links.
0: Ja, heel goed. En dit is ironisch, want François laat weten... ik heb helemaal niks met Franstalige muziek. What's in the name, François? Dus, hou je daar rekening mee, Arno? Dat François niks heeft met Franstalige muziek? Nee. Hou je geen rekening mee? Nee. Oké, akkoord, heel goed. De dagplaat dus, Michel Delpech, Pour un flirt. Slow Yo Movo, mooi. Bonjour, stuurt hij. Die stemt erop, net als Mieneke, Arno. Ik zie ook Tim, Sandra en Saskia. En ik krijg een appje van... Arno is die weer, hoor.
2: Bonjour, ça va? Ja, de rusten. De dagplaat, hè?
0: Ja.
2: Ja, doe die maar. Mooi.
0: Ja, is machtig mooi, Arno. Absoluut. Michel Fugger is op de plek van de nachtplaat. Ik zie Stefan, Marco, Lika, Christian. En even kijken, ook Nico.
3: De nachtplaat graag. Michel Fugger met une belle histoire.
4: De dag nachtplaat.
0: Maar eens even kijken hoe de vlag erbij hangt bij Tjerk. Tjerk, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Gijs.
0: Wat is er waar van het gerucht dat jij wakker bent omdat je moest plassen?
5: Dat klopt. Ik ben herstelende van weer twee keer ziekenhuisopnames. En ik heb een ileus gehad wat inhoudt dat je darmen niet meer werken. En ik gebruik prednison en nog meer medicijnen.
0: Oh jee.
5: Moet veel drinken en dat houdt in dat je s'nachts er extra uit moet om te plassen.
0: Ja, maar dan heb je al heel wat achter de rug, Jack. En dan zit je er ondertussen ook nog middenin.
5: Ja, dat klopt.
0: Ja.
5: Maar we gaan weer langzaam de goede kant op.
0: Heel goed, de zon gaat weer schijnen.
5: Juist hem.
0: Blijkt te horen. Maar ik vind het dan wel bewonderenswaardig, Jack, dat je dan inderdaad even uit bed moet om te gaan plassen, maar dan de radio aanzet.
5: Ja, nou, dan lig ik, dan loop ik en denk ik van, nou, het is tijd om even naar muziek te luisteren. En dat vind ik altijd wel gezellig, als jullie er weer bij zijn.
0: Ja, nou, blij te horen. Wij zijn ook blij dat jij erbij bent, Jack. Dat is gezellig. Begrijp ik dan wel goed dat je nu thuis bent? Dat je niet meer in het ziekenhuis bent?
5: Nee, ik ben nu weer thuis.
0: Heel goed. Heel goed.
5: En de vorige keer duurde het 2 weken voordat ik weer het ziekenhuis mocht bezoeken.
0: Voordat je het ziekenhuis weer mocht bezoeken?
5: Ja, ik was 12 dagen in het ziekenhuis. Toen mocht ik naar huis toe. Toen mocht ik 2 weken later weer opgenomen worden met dezelfde klachten.
0: Jeetje! En had je toen het bonnetje nog? Want toen hebben ze dus niet...
5: Ja, dat zou je bijna denken, hè. Dat er nog een iets op zat. Nee, dat was niet het geval.
0: Ja. Maar ja. Je bent dus aan de beterende hand, Jack. Je voelt je nu beter dan de vorige keer dat je uit het ziekenhuis kwam.
5: Ja, beter.
0: Heel goed. Dan duimen en hopen wij met jou mee, Jack, dat het allemaal goed de goede kant op gaat. Na het plassen, jij zegt dan heb ik altijd zin in een gezellig muziekje. Wat mag het dan wezen? Michel Fugain of Michel Delpech?
5: De nachtplaat.
0: De nachtplaat. Dat is dus Michel Fugain, une belle histoire.
5: Ja, vind ik een prachtig mooi nummer.
0: Nou, dat is het ook. Ik zie Jarno met zijn telraam er weer eentje bij schuiven. Dus ik ga nog meer voor je mee hopen, Jack.
5: Oké.
0: Dankjewel en ik wens jou een fijne nacht.
5: En ik wens jou een heel mooi programma.
0: Nou, dankjewel, Jack. Ik vind jou een mooi mens.
5: Oh, jij ook.
0: Heel goed. Dankjewel, Jack.
5: Tot ziens.
0: Joe, hoi. Over mooi mens gesproken, chef-kok Jarno.
1: Merci beaucoup.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met l'utelleram nu?
1: Ik heb geteld.
0: Ja.
1: Met 57,14% is het geworden une belle histoire.
0: Ach, wat een mooi verhaal.
1: Magnifique.
0: Très,
1: très bien.
0: Pourquoi?

naam is Olivia Dean. Ze leek uit het niets te komen. Op wonderbaarlijke wijze wist ze de Ziggo Dome 2 keer uit te verkopen. Maar deze superster, want dat is ze inmiddels, had voor dit album, waar wij haar massaal leren kennen, al een fanbase die nou ja, eigenlijk hondstrouw was. Die er misschien wel voor heeft gezorgd dat wij allemaal als groot publiek haar wel moest omarmen. Maar haar vorige album is net zo'n groot meesterwerk. Misschien is het zelfs wel beter. Een album dat, als je het mij vraagt, je echt even moet checken als je wat tijd over hebt. Er staan fantastische platen op. Noem een Hardest Parton, Ladies Room, Danger. En de volgende die ik ga draaien staat er ook op. Door diezelfde fanbase al de top 2000 ingestemd. Olivia Dean.

0: Bakkert.
1: NPO Radio 2.
2: Hey, goedemorgen, Snappen. Goedemorgen, Gijs.
3: Goedemorgen, Gijs.
4: Hey, morgen, Gijs.

0: titel van de plaat. En dat is een ingewikkeld spelletje, daarom ook altijd chef-kok Jarno erbij.
1: Hallo.
0: Hallo, Jarno. Om te helpen mee te denken. Alvorens wij aan het rad gaan draaien, zeg ik, pak de NPO Luister app er vast bij. Want dit is de eentje die moeten we met z'n allen doen in de vroege ochtend. Daar gaan we, de eerste draai aan het rad. De artiest moet beginnen met de G. Is dat positief of niet?
1: Dat is niet vaak gehad, volgens mij.
0: Dat is niet nog heel vaak. Ik heb het rad ook plat gelegd. Dat doe ik nu voor de zekerheid, om te voorkomen dat er hetzelfde uitkomt. Ik ga nog een keer een flinke draai geven. En de plaat moet beginnen met de letter K. Dus we zijn op zoek naar een artiest met de G en een plaat die begint met de K.
1: Een Goldband, Kinderwens.
0: Dat ken ik niet. Heeft Guus Meeuwis iets met een K? Kom, we gaan. Van Guus Meeuwis.
1: Is dat deze?
0: Nou, ik heb hem al, hoor.
1: Oh.
0: Gordon. Kon ik maar even bij je zijn.
1: Oh, god.
0: Dat is toch schitterend.
1: Hey.
0: Uit de Pim van Plaat. Goedemorgen.
2: Kon ik nog maar bij je zijn.
0: Schuwelijk, zeg. Nou, denk mee, de artiest met de G. En wil je nog een gooi doen trouwens, Jarno? Ik zie je nog druk denken.
1: Nee.
0: Nee. Oké, pak hem erbij. De NPO luistert.

0: namelijk met de K. En George Michael begint met een G. Ernst, die laat nog weten, het ging net over Kinderwens van Goldband. Als je dat niet kent, ga luisteren. Die ga je zeker mooi vinden. Die heeft Chef Cocciano me net laten horen. Ik wil een junior.
1: Ja,
0: ja, wat gaat, een ja. Legendarische tekst.
1: Dit is mijn kinderwens.
0: Dat is mijn kinderwens.
1: Een kleine minimens.
0: En, ja, echt, nou, ik ga daar een tatoeage van nemen, absoluut. Nog veel vaker kwam binnen onder andere François, Marco, Tjerk en ook Remco. Allemaal met dezelfde. Ook Robert trouwens. Robert, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Oh, je hebt helemaal zin in, Robert.
2: Ja, ja, zeker. Ik was er vroeg al. Ik ben alweer aan het werk en lekker aan het luisteren.
0: Wat doe je voor leuks?
2: Ik werk bij de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht. En
0: dan ga
2: ik
0: vandaag nog heen.
2: Nee, normaal niet. Nee, maar ik ben een vroege vogel.
0: Ah, maar controleer jij dan horeca?
2: Dat heb ik wel gedaan, maar ik zit nu bij, bij het uitgeven van exportcertificaten.
0: Het uitgeven van exportcertificaten?
2: Ja, ja, ja. Als er een export is van diervoeder of levensmiddelen naar derde landen, heet dat, buiten Europa, dan hebben ze daar certificaten voor nodig.
0: Ah, en maar moet jij dat dan testen of proeven, dat voeren?
2: Nee, wij geven dat uit. En als we eraan twijfelen, dan sturen we er wel een inspecteur naartoe. Die kan dan een steekproef doen.
0: Ah, precies. En is het dan omdat je dus vandaag gewoon de zin in had en lekker vroeg was, dat je denkt, ik begin vast?
2: Ja, maar als het een beetje warm is, dan heb ik niet zoveel slaap nodig. Dus dan ga ik er lekker vroeg uit.
0: Nou, dat klinkt allemaal, dat klinkt allemaal dan best wel logisch als je het allemaal zo opsomt.
2: Ja.
0: Robert, jij hebt ook nog parate muziekkennis, want jij kwam met een plaat en je bent dus niet alleen. Ik zei al, François, Marco, Jack, Remco, allemaal met dezelfde. Wat is de suggestie? Wat mag ik voor je draaien?
2: Nou, dit is van Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
0: Ja, begint met een G en met een K. Vind je het ook een leuke plaat of zeg je nou, het was puur, hij kwam in me op omdat de letters waren?
2: Ja, ik vind het wel grappig, want Knocking, je hoort de K niet eens, maar daarom vond ik het ook wel grappig. En ja. Het is een superplaat.
0: Het is een superplaat, nou dat kunnen we toch inderdaad wel zeggen. Robert, ik wens jou heel veel succes vandaag bij het NVWA en ik ga hem voor je draaien.
2: Hey, dankjewel en een fijne

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in de Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Ook is een gebouw ingestort. En ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. En er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. En voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu die had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. En Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen van de militante organisatie dat er geen aanvallen meer komen. En op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. En of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertragingen oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nou ja, poppen,

6 in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Calvin Harris ervoor samen met Rihanna. Uit 2016, This Is What You Came For. Goedemorgen, begin van dinsdag 2 juni 2026. Heel langzaam, of nog niet eens zo heel langzaam, maar eigenlijk best wel vlotjes. Begint het licht te worden in Nederland, maar wel slecht nieuws. Je hoorde het Michel van de NOS net al zeggen. Vandaag stevige buien, kans op onweer. Veel regen, veel windstoten tot 75 km per uur. Het is lang geleden, hè? Na dagen zweten met temperaturen boven de 25 graden... is het vandaag voor het eerst weer de ramen van de auto dicht. Gewoon het kapje er weer op.

in de vroege ochtend van NPO Radio 2. Calvin Harris ervoor samen met Rihanna. Uit 2016, This Is What You Came For. Goedemorgen, begin van dinsdag 2 juni 2026. Heel langzaam, of nog niet eens zo heel langzaam, maar eigenlijk best wel vlotjes. Begint het licht te worden in Nederland, maar wel slecht nieuws. Je hoorde het Michel van de NOS net al zeggen. Vandaag stevige buien, kans op onweer. Veel regen, veel windstoten tot 75 km per uur. Het is lang geleden, hè? Na dagen zweten met temperaturen boven de 25 graden... is het vandaag voor het eerst weer de ramen van de auto dicht. Gewoon het kappie er weer op. En de regenjas mag mee op de fiets. Maar hopelijk kan ik dat slechte nieuws dan weer iets verlichten met wat fijne muziek. Sheryl Crow zometeen, ik heb Kansas meegenomen. Coldplay, misschien zelfs nog Bluff en Accounting Folks. Nou... En verder eens even kijken wat 2 juni te bieden heeft. Het is vandaag spannend in Breskens. Sommigen zeggen Braskens. Ik zeg gewoon Breskens. Daar ligt namelijk een 200 kilo zware Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd afgelopen maart aangetroffen. Die wordt vandaag onschadelijk gemaakt en hij wordt ook afgevoerd. Het is toch fijn voor de bewoners uit het dorp dat ze na maanden met een bom in de voortuin vanavond eindelijk rustig kunnen slapen. Onze koning ontvangt vandaag 10 Nederlanders die het koningspaar afgelopen jaar een brief hebben gestuurd. Zij zijn er gelukkig uit vele inzendingen, want onze koning ontvangt jaarlijks tienduizenden brieven. Die leest hij allemaal persoonlijk, stuk voor stuk. En die 10 mensen die zijn uitgenodigd gaan het samen met de koning over de leefwereld en de zorgen hebben. En dan hoop ik ook dat ze de koning gaan vragen naar zijn leefwereld. Hoeveel hij heeft gedronken afgelopen weekend, wat hij heeft gedaan, dat soort dingen. Ben ik dan weer benieuwd naar. En tot slot geeft bondscoach Ronald Koeman vandaag een persconferentie... waarin hij het gaat hebben over de uitzwaaiwedstrijd van morgen tegen Algerije. En dat is wel een ding, want het gerucht gaat... dat hij het bij die uitzwaaiwedstrijd compleet anders wil gaan aanpakken. Hij gaat spelers op plekken zetten waar ze nog nooit eerder hebben gestaan. En dat idee ontstond... toen Koeman die ene plaat, 7 Seconds, weer een keer voorbij hoorde komen op Spotify. En ineens dacht Ronald

eigenlijk een groepje samengestelde alleskunners, deze One Republic met Runaway. Want de zanger, Ryan Tedder, is naast zanger ook songwriter voor bijvoorbeeld Beyoncé en Ed Sheeran. De bassist, Brent, die is ook acteur. Die speelt in menig sportje en film. En de gitarist, Zach, is onderbroekmodel. En weet dus ook daar

0: Lady Gaga en Alejandro.
1: Kansas daarvoor en Dust in the Wind. Het is dag en nacht op NPO Radio 2. Goedemorgen, waar ik nieuwe muziek heb meegenomen van een nieuw talent. Waar je misschien nog nooit van hebt gehoord, maar wij van dag en nacht zijn helemaal om. Het wordt iemand die we in de gaten moeten houden. Haar naam is Jasmine. Vooral Sam zit daar achteraan, als ik niet achter Jasmine.

Cornelissen verplaatst. En wat een grappig detail is, Tony Cornelissen, die heeft meegeholpen aan de nieuwe plaat van Jasmine. Maar schreef ook deze plaat. Ik weet niet of je dit nog weet. Ik denk dat het begin Zero's was.

Tony Cornelissen heeft dus meegeholpen aan die nieuwe plaat van Jasmine. En dan moet ik zeggen, als je dat begin van Chips hoort, dit. En je hoort dan het begin van Jasmine. Ja, dat is onmiskenbaar. Dat herken je meteen. Dat herken je meteen. Het is de nieuwe Jasmine. Hij heet Feathers en je hoort hem op 2.

is de nieuwe Jasmine. De plaat heet Feathers en die hoor je de hele week hier in Dagnacht op NPO Radio 2. Mooie plaat, absoluut. Over mooie plaat gesproken. Bluff, over een week of 3, 4 zijn we weer met NPO Radio 2 op concertie. Dat doen ze deze ook ongetwijfeld. Ik denk zonder de Counting Crows. Holiday.

Bluff en de Counting Crows. Ik zei net heel vet dat Bluff hem ongetwijfeld gaat spelen op Concert XC over een week of 3-4, maar dan zonder de Counting Crows. Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want de Counting Crows zijn er ook. Die staan zaterdagavond tussen 7:30 en 8:30 op het podium. Nou, dan denk ik dat ze wel iets langer blijven hangen, hoor. Denk ik dat ze dat nummer wel samen doen. Bluff en de Counting Crows. De Bengals zijn er niet, dat weet ik vrij zeker. Manic

de Trouble van Coldplay. De Bengals daarvoor en Manic Monday. En zometeen ga ik iets van vinyl voor je draaien. Dat heb ik op de platenspeler liggen, zoals ik dat elke dinsdagochtend probeer als ik hier zit. Maar het is een beetje, het is een warrig verhaal vandaag. Het is een plaat die ik heb gescoord op de braderie. Alleen de hoes is dus, de voor- en de achterkant is ook hetzelfde. En op de plaat staat niet zo heel veel informatie. Dit is het ene kantje. Kijk of jij al weet te herkennen wat het is. Het zou een speciale dub-versie moeten zijn van het ene.

0: Ik vind dit de mooiste minuut van de plaat. Ze stopt met zingen. Kate Bush, Wuthering Heights. Ook nog direct en Wonderful daarvoor. En daarvoor liet ik je een dub versie horen van iets van vinyl. En de vraag aan jou was, nou, wat ga ik draaien? Heel veel luistervrienden hebben meegedacht. Heel veel luistervrienden hebben het goed ook noemen. Richard, Patrick, Mark, Robert, Willem, François, Chris, Martijn, Patrick, John, Pim, Guido, Stefan, Erik, Christian, Mike, Peter. En ook via de audio-app Steve.
1: Vamos a la playa. Van
0: Rigio. Ja, Rigerio, reken het goed. Gunther.
2: Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa.
0: En Julian.
3: Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
0: Ja, goed hoor. Vanaf vinyl, een van de vrolijkst klinkende zomerhits van de jaren 80. Maar er zit dus onder de oppervlakte een heel ander verhaal. Dat wist ik helemaal niet tot kort geleden. Want inderdaad, vandaag op de platenspeler Rigiera. Vamos a la playa, de lange versie van 5 minuten 8... Hij verscheen in 83, het werd een enorme hit in Europa. Dat is wel een opvallend detail natuurlijk. Rigiera, een Italiaans duo dat in het Spaans zong, om het wat verwarrender te maken. En de combinatie van de aanstekelijke synthesizer-melodie, een eenvoudig refrein en de zomerse sfeer was onweerstaanbaar. Ook in Nederland werd het een grote hit. Maar waar ik dus altijd dacht dat Vamos a la Playa gewoon een simpel liedje over zon, zee en strand is, is niks minder waar, want de tekst verwijst namelijk naar de gevolgen van een nucleaire explosie. Het strand is leeg, de zee ligt op en de lucht heeft vreemde kleuren gekregen. Het is verpakt als een zomers popliedje, maar eigenlijk een nummer met een hele serieuze donkere ondertoon. Iets wat je in de Koude Oorlog in de begin jaren 80 vaker zag. En in die 5 minuut 8 versie laten ze nog wat beter horen hoe slim die plaat in elkaar zit. De synthesizer krijgt een iets grotere rol, de ritme blijft iets langer doorgaan. En de opbouw van het nummer komt wat meer naar voren dan die bekende korte hitversie van 3 minuutjes. Het is een zonnige plaat over dus een alles behalve zonnig onderwerp, maar wel lekker. Vanaf vinyl in het opkomende zonnetje, Rigiera, Vamos a la Playa. De versie van 5 minuten 8.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd om de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is daar 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies die omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer nu. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Michel, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie, hij is er weer hoor. Robert Vriesen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Willem. En goedemorgen.
5: Hey Robert.
6: Hallo, hallo.
4: Ochtendspits voor vanochtend. Nou, we verwachten weer een druk spits. Het is immers dinsdag en dan verloopt de spits vaak druk. En later dus die buien die je net ook al hoorde in het nieuws. Eerst in het zuiden van het land en later ook in het noorden. En er is al een ongeluk gebeurd vanochtend op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Bunnik. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. De vertraging is momenteel 10 minuten in de vorm van 5 kilometer file.
3: Robert, dank je.
7: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Zo.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
18: Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.

0: 2002.
1: Je moest nadenken, hè?
0: Ja, ik moest eventjes nadenken. Ja. Ik denk wel,
2: hoor,
0: de dag leven we ook alweer. Ja. Twee... Toen ben ik een beetje de dagen kwijt. Heb je dat ook niet? Heb je dat wel eens? Dat je dan een beetje de dagen kwijt en dat je denkt, hé, wat voor dag is het nou eigenlijk?
1: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Hoewel ik wel vanochtend op de snelweg dacht, oh ja, het is dinsdag.
0: Ja, nou ja, dat scheelt. Ja, ik kwam er net achter. Ik stond de krant op en ik denk, hé, het is dinsdag. Nee, dat is wel het voordeel van een ochtendshow presenteren. Dat je iedere dag wel begint met te weten welke dag het is.
1: Ja, precies.
0: En dan kun je dan even lekker een beetje uitrollen die dag. Ja, even de rode loper uitleggen voor deze dinsdag. Met vandaag, ja, ik kan zeggen, de koningin van de Nederlandse popmuziek, Ilse de Lange. Something good. Ja, noem het maar iets goeds. Het is de topsong deze week. Een hoofdletter T en een randje goud. En zij komt deze spelen. Dat wordt ergens rond 8:50 deze ochtend. Dus je zal er nog wel even op moeten wachten. En nou ja, je boft dat je mooi op tijd wakker bent deze ochtend. Want het is nog prachtig op heel veel plekken in Nederland. Ik vond de rit vanochtend ook weer schitterend. Ja. De horizon vurig oranje.
1: Ja, nou, dat is wel. Het was wel morgen rood water in de sloot.
0: Water in de sloot. Ja. En het is ook echt zo, want we gaan een onstuimige dinsdag tegemoet, is de voorspelling van het KNMI. Daar merk je nu nog heel weinig van. Hevige onweersbuien. Behalve in Zeeland, de rest van het land is code geel. De buien trekken dan van het zuidwesten naar het noordoosten over het land. Kan gepaard gaan met de klap onweer en dikke hagelbuien. Dus dan ben je vast gewaarschuwd.
1: Ze zijn sowieso druk bij het KNMI, want vandaag presenteren ze dan daar een nieuwe index, de hittekracht. Daarmee moet je de impact van hitte beter kunnen inschatten. Er wordt gekeken naar temperatuur in combinatie met luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. En op die manier zou je dus beter moeten kunnen weten wat de hitte voor effect heeft op je lichaam en je hele welzijn, zeg maar. Oh ja. En welke maatregelen je zelf zou kunnen nemen op warme dagen. Weet je, hetzelfde als wat je al had met gevoelstemperatuur. Wat natuurlijk ook een combinatie is van de daadwerkelijke
0: dat
1: temperatuur.
0: Dat is dit dan eigenlijk, toch?
1: Gecombineerd met wind en... ja, op die manier. Alleen die gevoelstemperatuur geldt natuurlijk voornamelijk met kou. Omdat dat dan is, dan kan het... Die veel plus 2 zijn, maar als het dan heel hard waait, dan kan het als min 10 aanvoelen.
0: En nu gaan ze dat ook bij hitte doen.
1: Bij warmte doen.
0: Dat is lekker voor marathonlopers natuurlijk.
1: Nou, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen.
0: Ja, maar kijk, de gevoelstemperatuur is natuurlijk heel, moet je zeggen, het is ook een beetje particulier natuurlijk. Want de ene die denkt dan van, oh, dit is 20 graden, maar het voelt als 24. En de ander denkt dan van, oh, 35 graden.
1: Ja, oké, okay, maar daar zijn wel formules op los te laten natuurlijk, als je dingen met elkaar combineert.
0: Nou,
1: maar
0: goed, precies, en met de juiste muziek voelt het wel gelijk een stuk heter.
1: Ja, kijk,
0: het loopt alweer op richting 45 graden.
1: Heerlijk.
0: En het Nederlands elftal is druk bezig met de voorbereidingen op het WK voetbal. Vandaag trainen ze in Zeist. En daarna geeft Ronald Koeman, onze bondscoach, ik zeg het nog maar even, een persconferentie om te vertellen hoe het tot nu toe gaat. Nou ja, we weten inmiddels wel een beetje hoe het gaat. En vorige week was hij nog niet echt positief toen hij de vraag kreeg of hij denkt dat we wereldkampioen kunnen worden.
3: Nou ja, we doen mee om te winnen. Niets is onmogelijk. Nee. En daar gaan we voor. Maar om een aantal keer tegen een groot land te winnen, dat is nog ver weg.
1: Ik heb het gevoel dat hij toch heel erg de boel een beetje aan het temperen is. En dat hij dan daarna...
0: kan het alleen maar meevallen.
1: Komt en dat hij dan denkt van nou, zie.
0: Ja. Volgende week donderdag begint het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Nederland speelt morgen nog een uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije.

0: En vandaag wordt een Engelse vliegtuigbom van ongeveer 226 kilo... dat is 500 Engelse ponden, schrijft u even mee... uit de Tweede Wereldoorlog geruimd. Die bom die werd gevonden bij werkzaamheden in Breskens in Zeeuws-Vlaanderen. De explosieve opruimingsdienst van Defensie die gaat de bom weghalen en onschadelijk maken. Er zit ongeveer 100 kilo aan springstof in.
1: En dan was er gisteren ook nog nieuws over Serena Williams, de tennister. Die is met pensioen. Die is 2 jaar geleden met pensioen gegaan.
0: Oh.
1: Of niet? Nee, zelfs langer geleden. Oh. 4 jaar geleden al, 2022. Inmiddels is ze 44 en nu heeft ze gezegd van... nou, ik wil niet meer pensioen, ik wil weer gaan tennissen. Oh. Ja, ze gaat meedoen aan Queens. Dat is een toernooi dat vaak wordt gezien als een mooie voorbereiding op Wimbledon.
0: Queens?
1: Ja, ze maakte dat bekend op haar socials. Dus dan zie je een filmpje en dan gaat de telefoon continu. En dan staat er de tekst bij, goed nieuws gaat snel. En dan neemt ze op een gegeven moment. Nou ja, ze neemt
2: niet
1: eens op. Ze zegt gewoon, ik moet mijn nummer wijzigen. Dat is dan het filmpje. En daarmee weten we dat het gaat gebeuren.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja, en de grote vraag is natuurlijk of dit een voorloper is op het Wimbledon toernooi. Dat ze zegt, nou, als dit lekker gaat, het dubbelspel, dan ga ik ook op Wimbledon.
0: We gunnen Serena natuurlijk de wereld.
3: Jouw startnummer.
0: Heerlijk is eerlijk.
1: We gunnen iedereen de wereld. Jou ook. Sterker nog, ik gun je ook een wereldplaat. Een lekker startnummer. Gewoon een lekker liedje om je dag mee te beginnen. Als je denkt, nou, doe mij maar iets van Justin Timberlake. Nou, dan zou ik nog even doordenken, want die ga ik nu wel draaien.
0: Oh!
1: Ja, dat is zonde. 2 keer Justin Timberlake kan wel, maar hoeft natuurlijk niet. Maar als je denkt van, nou, jongen, je draait Rock Your Body, maar ik wil ook Mirrors. Dan mag je me aanvragen als startnummer.
0: Ja, of Kopen Cabana van Barry Manilow.
1: Dat is of I Go To Rio. Of Thunderclap Newman in het kader van Code G.

song. Have you naked by the end of this song? Nou, je hebt nog 50 seconden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zoiets hebt van... jongens, ik ben net wakker, ik ben net aangekleed. Ik doe niet mee aan die ongeheim. Want zo blijf ik bezig. Ik moet ook op een gegeven moment op tijd op mijn werk zijn. Ja.

0: begint ineens te lijken op het wereldrecord striptease in de vroege ochtend. Zou dat al bestaan?
1: Het wereldrecord striptease?
0: Ja, dat je, met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd tijdens Justin Timberlake en in de ochtendshow jezelf van je kleding ontdoet.
1: Wat een wilde fantasie heb
0: jij. Ja, dat komt allemaal door Justin Timberlake.
1: Maar we zullen het even opschrijven.
0: Het is toch het hitteplan, hè? Het is de gevoelstemperatuur. Je had het er net al over. Code geel. Rock Your Body van Justin Timberlake was het. Goedemorgen.
1: Wat zou ik nou alweer zeggen? Oh ja, verkeersinformatie.
0: Heb ik je nou van je apropos gebracht?
1: Supergezellig.
0: Dat is ook voor het eerst in 8 jaar.
1: Ik zit even na te denken, what has gotten into you? Maar dat maakt niet uit.
0: Helemaal niks.
1: Nee, heel goed. De A12. Nee, er is weinig gekkigheid te melden nog. De A12 wel eventjes de moeite waard van Arnhem naar Utrecht. Want er was bij Bunnik een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Vanaf Maarsbergen sta je nog wel steeds in de file met een kwartiertje vertraging.
2: Jan Willem, start op.
3: NPO Radio 2.

0: volg je eigen weg, maar kom veilig aan. Miles Smith en Drive Safe.
1: Jouw startnummer.
0: Leo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Danny, bedankt voor je appje.
1: Ja.
0: Wat een bijzondere week gaan jullie in, zeg.
1: Nou ja, het is een hele bijzondere periode.
0: Ja. Ja, want waar zullen we eens beginnen met je verhaal? Want je vraagt een startnummer aan voor je vrouw. Dat is denk ik even belangrijk om daarmee te beginnen. En wat is de aanleiding?
1: Nou, mijn zoon heeft ernstig nierfalen. En hij zit op de grens van dialyseren. En mijn vrouw die heeft gewoon gezegd, ik doneer nier.
0: Ja, je zegt het alsof ze daar niet lang over na hoeft te denken.
1: Dat heeft ze ook niet gedaan.
0: Nee. Hoe oud is je zoon?
1: 49.
0: Ja, en heeft hij er veel last van? Of hij zit tegen die fase aan dat hij dat echt gaat ondervinden, die hinder in het dagelijks leven?
1: Nou ja, hij slaapt 14 uur per dag. En dan daarbij houdt hij zijn eigen bedrijf nog in de lucht.
2: Weet je, ongelooflijk zeg.
1: Ja.
0: En morgen gaat het gebeuren. Hoe ziet zo'n dag er dan uit?
1: Nou, ze gaan morgen in de loop van de dag. Dan ga ik ze brengen. En dan zijn ze er allebei. En dan worden ze de eer nog een nacht ter observatie gehouden. En dan donderdag worden ze geopereerd. En dan eind van de dag is de operatie voltooid. Nou, en dan met een klein weekje komen ze weer naar huis.
0: Ongelooflijk, joh. En wat, wat vind je het spannendst aan het hele gebeuren?
1: Nou ja, het is gewoon... de artsen zeggen ook... We gaan normaal opereren zieke mensen.
0: Ja.
1: En nu gaan ze in een gezond mens opereren. En dat, ook voor de artsen is het ook bijzonder. En dat is wel... Dat maakt het ook spannend.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Dat voelt als een heel tegennatuurlijk proces.
1: Het is meer dan 100% gezond. Dus dat is wel mooi als je 72 jaar bent.
0: Ja.
3: Ja. Dat de kans van slagen waarschijnlijk ook weer groter maakt.
1: Ja,
0: en geweldig dat ze dat doet voor jullie zoon Leo. Nou, ik wil jullie allemaal heel veel sterkte wensen. In het bijzonder je vrouw en je zoon natuurlijk. Maar ook voor jou. Want ik bedoel, het zijn twee mensen waarvan je onwijs veel houdt. Hè, die dan zoiets ondergaan. Dat lijkt me ook niet niks.
1: Zonder meer.
0: Dus Leo, hij is ook voor jou. Je vraagt hem aan voor je vrouw, maar hij is ook voor jou.
1: Oké, dankjewel.
0: Sterkte deze week, hè.
1: Dankjewel.
0: En geef ze een dikke knuffel van ons.
1: Doei. Oké, doei.
0: En ook voor jou, dag Leo.
2: Hoi.

0: en zo. Dankjewel Leo voor het aanvragen van Kloks van Coldplay. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Vandaag begint op de meeste plekken nog droog. Maar vanmiddag code geel vanwege hagel. Sorry. Ja, maar het is even wat. Als je het zo leest. Hagelbuien, onweer, hevige buien en zware windstoten. Het wordt een graad of 23. Gelukkig hebben we Robert Vriesen nog.
1: Jazeker. En die kan je vertellen dat het... wat de ochtendspits op gang komt, 80 kilometer file bij elkaar. Her en der wat vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Afrit Kerkdriel 10 minuten. Op de A12 gebeurde al een ongeluk vanuit Arnhem naar Utrecht bij Driebergen. Nu nog 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 11 kilometer file en 10 minuten vertraging. En er wordt aan de weg gewerkt al een tijdje op de A9. Daar heeft het verkeer op de N242 flink last van. Ook vanochtend vanuit Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. Het nieuws van 6:30, Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar steeds vaker moeten ze wachten omdat volgens Liander het stroomnet te vol is.
3: We zien dat het nu ook de huishoudens gaat raken. En daar doen we veel voor. We breiden de netten uit. We willen de netten zwaarder belasten, maar ook flexibeler gebruiken. En dat kost tijd. En dat betekent dus inderdaad dat in sommige gevallen klanten echt langer moeten wachten. In de ene situatie kunnen we u snel helpen. En in de andere situatie moet u soms 1 en misschien wel 3 jaar wachten voordat u uw verzwaring heeft.
2: Volgens de netbeheerder willen ruim 7000 mensen meer stroom, maar krijgen ze het niet. Bij een bedrijf in Heer Hugo Waard is gisteravond iemand doodgestoken. 2 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heer Hugo Waard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. President Trump is volgens Amerikaanse media flink tekeer gegaan tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die kondigde grote aanvallen aan op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Maar Trump zou hem hebben teruggefloten omdat Iran anders niet verder wil praten over het einde van de oorlog, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Het is niet de eerste keer dat Trump Netanyahu probeert terug te fluiten uit Zuid-Libanon. Want de aanvallen daar zitten zijn onderhandelingen met Iran behoorlijk in de weg. Toch oogt hij ontspannen. Hij zegt totaal geen politieke of electorale druk te voelen om die onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen. Houdt zijn pokerface strak in de plooi en claimt dat de onderhandelingen met Iran nog in volle vaart doorgaan.
2: En vlak voordat het WK begint heeft de Canadese politie voor miljoenen dollars aan vervalste voetbalspullen in beslag genomen. Het gaat onder meer om ruim 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken. Ook werden 2 nagemaakte wereldbekers gevonden. Het is volgens de politie van Toronto de grootste vondst van neppe voetbalshirts in de geschiedenis van het land. En de waarde van die spullen is ongeveer 3,5 miljoen Canadese dollars.
5: De Na 2000 collectie. Nu bij aflevering
0: 2002. Ja, we tellen lekker door tot in 2026 zijn we land. Ik ben vandaag aan de beurt, hè? We doen het om de beurt.
6: Jij bent vandaag aan de beurt.
0: Ja, ik ben als Carmen. Ja,
6: zeker.
0: Ja, ik hink een beetje op 2 gedachten. Het ene liedje is van Madonna. En dan moest ik denken aan een vroege Jeroen Kijkendevecht herinnering. Want ik kan me herinneren dat ik weet niet waarom ik me dat dan zo specifiek herinner. Maar het was een winteravond in december. Ik ging nasi halen bij de Chinees.
6: In 2002.
0: Ja. En ik kan me dat nog herinneren. Omdat ik langer op de parkeerplaats ben blijven staan. Omdat jij met Ruud de Wild dit nummer draaide. Ik vond het zo'n spannend nummer. Dat ging om Die Another Day van Madonna. Deze. Oh. 2002. Ken je die nog?
6: Ja, ik ken die.
0: Uit de James Bond film?
6: Ja, zeker. Zeker. Maar waar was het zo speciaal dan? Omdat het was een nieuwe plaat.
0: Nou, het was donker, het was regenachtig. En dit voelde zo mysterieus en meeslepend. En het klonk vooral erg lekker op de radio.
6: Ja.
2: Die mensen thuis maar honger hebben. Waar blijft die nou?
0: Ja, precies. Waar blijft die nou? Ja, inderdaad. Ja, zit hij daar gewoon lekker Madonna te luisteren op de parkeerplaats. Ja. Maar goed, ik zei al, ik hink op 2 gedachten. De andere gedachte, en ja, ik vind ook dat Alfred van der Weetjes ook al een keer aan zijn trekken mag komen in de collectie.
6: In het leven?
0: Ja. Is het nummer van PPK, Resurrection.
6: Oh, daar kan ik me wel in vinden.
0: Ja, dat dacht ik al.
6: Wat is dat ook alweer?
0: Het is van oorsprong een Russische melodie. Wist je dat?
6: Ja, zeker.
0: Dat kwam uit een film 1979, gecomponeerd door Eduard Artemayev. Ik zal het even laten horen. Misschien herken je dan de melodie.
6: Oh,
7: Oh, dit, ja.
0: Dit komt uit een Russische film uit 1979. En die gasten van PPK die hebben dat gehoord en dachten van... we maken daar een lekkere trendsplaat van.
7: Oh, ja. Dus, oh, god, ja, maar dit is ook wel heel erg 2002, inderdaad.
0: Ja, met volgens mij ook de stem van die astronaut, die Russische astronaut, Gagarin. Of hoe heette die ook alweer? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin zit er ook in. Alfred, jij mag het zeggen. Wordt het Die Another Day van Madonna PPK of Resurrection? Natuurlijk. Ja, PPK, ik dacht het al. Niet te lang over piepen, dat doen ze in het nummer wel.
8: Dan ga ik even koffie halen.
0: Hou je er niet van?

0: gaan spelen. En ja, mooi.
1: Het allereerste nummer, allereerste live nummer in Jan Willem ruimt op vrijdagavond 1 mei. Danny Vera en Marlon Pichel. Prachtig nummer. Je hoort het Try Again. Maaike die was erbij trouwens afgelopen vrijdag.
2: Oh.
1: Ja.
2: Hi Maaike.
1: Ja. Ze zegt, wat hebben we genoten? We waren helemaal blij toen we eerder die week hoorden dat Ilse zou komen. Maar het hele programma en de ontspannen sfeer vonden we echt top. We hopen op een vervolg. Groetjes van Erik en Maaike. Nou, super lief. Nou, dan val je met je neus in de boter, Maaike. Want Ilse is

0: Blijft onverwoestbaar goed. Ik heb nog nooit gehad dat ik Take On Me van AH hoorde.
1: En hoe vaak... Nou, ik ben zat.
0: Nee, maar inderdaad, maar hoe vaak heb je hem al gehoord?
1: Nou, vaak.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, ik zou niet weten hoeveel. Ja, als ik een inschatting zou moeten maken, wat zou het zijn? Wat denk jij, Alfred, dan weet je? Kun je zoiets opzoeken of niet?
2: Hoe vaak jij hem hebt gehoord? Ja hoor, dat kan ik opzoeken.
0: De man die alles weet, zal ik niet maar kunnen opzoeken. Nou ja, wat zal het zijn? 5-6 keer per jaar?
2: Ja. Nou, ja, denk er maar uit.
0: Vaker, denk je, ja?
2: Ik denk wel vaker. Ik denk dat wij hem alleen in de ochtendshow 5-6 keer per jaar draaien.
0: Nee, zo vaak draai ik hem niet, denk ik.
2: Wacht, dit ga ik zeggen.
0: Ja, dat kun je wel opzoeken. Aha, en Take On Me. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Nou, de ochtendspits komt langzaam op gang. Met weinig bijzonderheden. Als je in de file staat, ben je nooit meer dan een minuut of 5 tot 10 kwijt. Dus wij zeggen, goede reis.
3: Lekker. Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hi, Edith.
3: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Colina.
3: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Safira Kamiz uit Zeewolde, die doet aan snel puzzelen. Ja, en hoe meer je oefent, hoe sneller je wordt natuurlijk.
4: De recordtijd op 500 stukken is volgens mij momenteel 39 minuten.
0: Dus een legpuzzel van 500 stukken in 39 minuten. Voor haar is het vooral ontspanning. Ja, anderen die denken wat stressvol. Komend weekend moet ze serieus aan de bak. Dan zijn de Dutch Jigsaw, oftewel Legpuzzel Nationals 2026. Het nationaal kampioenschap, zeg maar.
1: Ja, mooi. Een grote droom is uitgekomen voor Rosalie de Graaf uit Doesburg in Gelderland. Zij kreeg een uitnodiging om een muurschildering te komen maken in Dallas in Amerika. Want dat zat helemaal in het teken van het WK voetbal natuurlijk dat er aankomt. En dat is niet zomaar een muurschildering, maar eentje van, hou je vast, 45 bij 75 meter. Moet je je heel even voorstellen, hè? 45 bij 75 meter. Even de vergelijking, een voetbalveld is 100 meter bij 64 meter. Nou, hè?
0: Ja, dan is
1: nu
0: dat
1: weet,
0: ja,
1: heb je even heel groot.
0: Ja, oké,
1: okay, nu jij weer.
0: Rosalie, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Nou, we moeten je eigenlijk even uitnodigen voor ons tv-programma vrijdag. Kunnen we het laten zien?
5: Ja, wellicht. Ja.
0: Want dit vraagt even iets van ons voorstellingsvermogen. Ik heb de foto gezien. Ja, je kan zeggen, het is de zijkant van een flatgebouw of de achterkant van een kantoorgebouw. Wat is het?
5: Ja, het is eigenlijk een oude gevangenis, maar het gebouw staat al 8 jaar leeg.
0: Ja, en dan heb je dus een hele grote een muur. En wat heb jij daarop gemaakt?
5: Ja, ik heb dus echt één van de grootste muurschilderingen gemaakt van Texas. Echt de grootste van Dallas daar in Texas. En het thema was WK voetbal. En ik heb daar eigenlijk allemaal spelende kinderen gemaakt die voetbal spelen. En uiteraard heb ik Nederland helemaal voorop gedaan met de bal in de handen.
0: Ja, heel goed, ik zie het. Ja.
5: Dus dan.
0: Maar het serieus, die kinderen, ze zien er levens echt uit. Alsof ze gewoon uit die muur poppen. Hoe krijg je dat voor elkaar?
5: Ja, het was echt mega klus. Ik heb echt nog nooit zo hard gewerkt in mijn leven. Het moest namelijk in 2 weken af. Dus dat is echt niet te doen. En ja, we hebben echt dag en nacht gewerkt. Ik had 5 assistenten met grote spraymachines die de achtergronden voor me inkleurden. En ik heb alles gemaakt met spuitbussen.
0: Ja, maar het is niet te geloven. Kijk, je staat er natuurlijk op die hoogwerkers met je neus bovenop. Terwijl ik me kan voorstellen dat je wilt natuurlijk het overzicht bewaren. Maar daarvoor moet je misschien wel 100 meter verderop staan. Hoe zorg je ervoor dat als je dan met je neus op die muur staat, dat je nog steeds weet welke details je moet spuiten?
5: Ja, je hebt eigenlijk geen idee, dus ik doe maar wat.
0: Oké, okay, zo ziet het er niet uit hoor.
5: Ik verdeel alles in vakjes. En ik heb mijn plaatje op mijn telefoon ook verdeeld in vakjes. Dus dan is het gewoon het goede vakje op de goede plek schilderen. En we werken veel met drones. En dan mensen die foto's maken van de afstandjes, dan hoef je niet elke keer naar beneden om te checken of het goed
1: is. Dus iedereen kan schilderen van Ravensburger.
0: Ja, inderdaad. Ja. Oh, maar goed, nee. Dan kunnen wij het ook. Nee, maar dit is niet te geloven. Hé, hey, en dan in de hitte?
5: Ja, het was echt elke dag sowieso 30 graden. Dus ja, ik heb echt flink lopen tanken daar.
0: Ja, dat geloof ik graag, ja. Maar het is toch zo dat als je daar met het vliegtuig aankomt, dat je hem eigenlijk ook al vanuit het vliegtuig kan spotten?
5: Ja, dat is dus echt het lijf eraan. Hij is zo groot inderdaad dat je vanuit Dallas kan hem gewoon zien uit het vliegtuig.
0: Mooi, hè? Ja, maar dat weet iedereen die daar nu dus binnenkort gaat landen voor een WK-wedstrijd of om een andere reden. En daar die grote muurschildering ziet van vrolijke kinderen die blij zijn omdat het voetbal...
1: Dit is van Rosalie.
0: Dit is van Rosalie uit Nederland. Het is onze muurschildering.
5: Hey. Yes.
0: Ja, dan zijn we sowieso ergens kampioen in. Het is echt prachtig gedaan. Nogmaals, ja, iedereen die luistert en nieuwsgierig is, gewoon even googlen op Rosalie en muurschildering Texas, dan kom je er wel.
5: Ja.
0: Rust lekker uit zou ik zeggen. Of heb je je volgende project alweer op stapel staan?
5: We beginnen weer gelijk in Nederland, dus geen rust.
0: Geen rust. Oh. Nou ja, je zal wel ergens heel goed in zijn, denk ik. Mooie dag vandaag, hè?
5: Dankjewel,
0: Rosalie.
5: Hoi.
0: Dan maar iets van Graffiti 6.

0: 46, Staring to the Sun. Ben de AH-statistiek gedoken?
1: Ja.
0: En had je een AH-erlevenis, Alfred?
1: Ja, nou, het gevoel klopte wel redelijk. De afgelopen 8 maanden, ik kan niet super verder veel terugkijken, AVG, hè,
0: ja.
1: Hebben we hem 6 keer gedraaid.
0: 6 keer? Oké, dus dat is gemiddeld iets minder dan 1 keer per maand dat Take On Me voorbij komt in de ochtendshow. Oh, dat vind ik nog best veel eigenlijk.
1: Ja. Maar het was eigenlijk wat we wel verwacht hadden,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, nee, ja, jij zei het al. Maar ja. Ik dacht van, nou, als het 3 keer per jaar is, dan houdt het daar wel mee op. Ja. Nou ja. Hier is Carman. Met een raadsel. Maar goed, het bewijst nog eens extra hoe onverwoestbaar goed dat nummer is.
2: Dat hij nog niet vervelend is.
0: Ja, precies. Zometeen het nieuws van 7 uur, Carmen. Goedemorgen.
2: Wat kijk je ernstig, Carmen?
3: Oh, nee hoor. Oh. Ik ben er klaar voor, jullie ook.
0: Ja, zeker.
3: Komt ie aan.
4: Ik heb er echt moeite mee. Ik moet echt klaarstaan. Want ik kan niet een paar meter van tevoren zeggen van ik ga even een sprintje trekken.
0: Ja, dit is natuurlijk uiteindelijk het naar de wc gaan naarmate je ouder wordt. Wordt dat steeds ingewikkelder. Vroeger kon je nog wel eens een sprintje trekken. Maar nu moet je regeren is vooruitzien. Dat is denk ik wat deze man bedoelt, ja.
3: Leuk bedacht, maar niet goed.
0: Niet goed, hè? Nee.
2: Oh, deze man, waarvoor moet hij een sprintje trekken? Er is iets in de aanbieding in de supermarkt en dat hij wil er als de kippen bij zijn.
3: Je kunt ook een sprintje trekken.
5: Dit is NPO Radio 2.
2: Oh, jouw bruggetjes.
0: Zal ik gaan rennen dan?
3: Ja.
2: Legendarisch.
6: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
14: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
20: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
21: De vriendelijke specialist. DA.
0: 1 minuut over 7 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal. Gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Oekraïne heeft een zware nacht achter de rug vanwege een grote Russische aanval met drones en raketten. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven en raakten tientallen burgers gewond. De aanval in de hoofdstad Kiev duurde uren. Duizenden mensen schuilden in metrostations. Een gebouw van de regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken zouden zijn geraakt. En naast Kiev werden andere grote Oekraïnse steden aangevallen, zoals Dnipro. Daar viel Rusland appartementencomplexen aan, waarvan er zeker 1 instortte. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als ze de tijd tussen de injecties verlengden.
23: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat dat heel goed ging.
22: In Nederland hebben ongeveer 500.000 mensen psoriasis. Ze hebben dan last van rode, schilferende plekken op hun huid en die jeuken en doen ook pijn. Het leven in Nederland is de afgelopen maand 3,5% duurder geworden. Dat blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het CBS. De grootste prijsstijging zat in energie en daar vallen ook de brandstofprijzen onder. Het komt allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Dan een berucht stoplicht in Dordrecht. Als dat op groen sprong, dan moest je rennen, want voor je het wist was het alweer rood. En daarom deden vooral ouderen een oproep aan de gemeente om hier iets aan te doen. Want ze haalden het winkelcentrum aan de overkant lang niet altijd. En dat leverde gevaarlijke situaties op, zag ook RTV Dordrecht.
24: U werd net bijna over uw hakken heen gereden. Het levert problemen op, hè?
25: Ja, inderdaad.
4: Ik heb er echt moeite mee. Ik moet echt klaarstaan. Want ik kan niet een paar meter van tevoren zeggen van ik ga even een sprintje trekken.
25: Veel te kort is het voor ons, voor ouderen.
24: Ja.
25: Het zijn allemaal oudjes.
26: De oplossing is dat hem iets langer op groen laat.
24: Ja, maar ik denk een iets langere afsteltijd.
22: Ja, en dat is volgens de gemeente inmiddels ook gebeurd. En het 15 jaar oude stoplicht wordt binnenkort ook vervangen. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Daarna breekt de zon door, maar later opnieuw buien. En dat zijn stevige, met kans op onweer, veel regen en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.
0: En de verkeersinformatie krijg je van Robert Vriesen. Goedemorgen.
27: Goedemorgen. We zitten nog aan het begin van de ochtendspits. 120 kilometer file bij elkaar. Toch rijdt het al langzaam over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 13 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg met een kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud op de N9 vanuit Den Helder naar Amstelveen. Door 2 kilometer file tussen afrit Egmond en Akersloot. En we blijven in Noord-Holland, want er wordt ook aan de weg gewerkt op de A9. Daardoor file op de N242 Middenmeer Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 5 kilometer en een kwartier tijdsverlies.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Zometeen gaat hij op.
28: De dobbelsteen.
0: De dobbelsteen. 6 verzoekjes kunnen erop. En die van jou mag erbij. Moet je wel even doorappen. Als je nu denkt van, nou, ik heb eigenlijk geen idee. Wat zou ik moeten appen? Even een rondje.
22: Ja, dan kun je bijvoorbeeld doen Running with the Night van Lionel Richie.
0: Leuk. Oh ja, er zit ook onweer in natuurlijk.
22: En
0: ja.
22: Vanwege het rennen.
0: Eindig met code geel.
29: Oh ja. Ja. Jeetje, nou dan advice for the young at heart zou ik dan willen voorstellen van Tears for Fears.
28: Een dobbelsteen.
29: Dat is even heel wat anders.
0: Ja, hè? Zeker, maar wel mooi. Jij mag het zeggen. Plek voor 6 liedjes. Tot zo.
30: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
31: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt

0: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, dat gaat zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
2: Medicijn? Het is maar een neusspray.
3: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.

0: dopingcontrole te komen. En die is streng, hoor. Ik zag je vanochtend ook weer. Hoe lang stond je er wel niet?
1: Bij de dopingcontrole? Nou, ja, nee, ja, alles moet alles uittrekken.
0: Ja, het is passie inleveren en zo. Man, maar het is een wonder dat het gelukt is. Maar ze waren de liquido narcotic. Goedemorgen. De dag begint op de meeste plekken nog droog vandaag. Je zou kunnen zeggen, mooi zelfs. Maar vanmiddag is het code geel vanwege hagelbuien, onweer en zware windstoten bij

0: Ja, op Paleis Noordeinde, het werkpaleis in Den Haag. Ze schreven eerder dit jaar een brief aan de koning en de koningin en ze werden zwaar uitgenodigd. Ze gaan met elkaar in gesprek over hun leefwereld en de mogelijkheden die zij zien om de samenleving te versterken. Het is ook een leuk gesprek als je iemand tegenkomt in de kroeg. Vertel eens, wat voor mogelijkheden ziet u om de samenleving te versterken?
1: Ja, we krijgen een heel gezellig gesprek waarschijnlijk.
0: Ja, denk ik ook wel, ja. Nou, hartstikke leuk. Veel plezier.
1: En als je vandaag net als Jeroen lekker in de stemming wil komen voor het WK voetbal... Ja. Dan kun je natuurlijk lekker in je WK-kamerjas of je pilsjama... Ja, toch weer leuke inhakers die zijn bedacht in de supermarkt, hè?
0: Ja.
1: Lekker luisteren naar de NOS Voetbalpodcast. Die bestaat natuurlijk al, maar vanaf nu is hij hier dagelijks. Jeroen Elshoff en Jeroen Stekelenburg die bespreken dan iedere dag het laatste nieuws rondom het WK. En dan kijken ze vast vooruit op de wedstrijden van het Nederlands elftal. En misschien zijn ze dan vanmiddag ook wel bij die eerste 15 minuten van de training van Oranje. Want die eerste, die zijn openbaar, hè? De eerste 15 minuten, daar mag je gewoon bij zijn. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: En een staatsbezoek is over het algemeen natuurlijk vrij serieuze bedoeling. Maar bij een bezoek van de Filipijnse president Marcos aan Japan werd het heel gezellig. Tijdens het afsluitende diner zongen de president en de Japanse premier Takaichi samen met het orkestje dat speelde.
1: Die Takaichi, dat is ook een leuke.
0: Is dat zo?
1: Ja, dan moet je echt. Het zou mooi zijn als je er beeld bij had. Hè? Want dat betreft zou het lekker zijn als het een tv-programma was. Dan konden we dat laten zien, maar ik kan wel even een stukje laten horen.
0: Oh, dit is Hey Jude.
1: Ja, ik doe ze Hey Jude.
0: Oh.
1: Maar het is toch geweldig, bij een staatsbezoek.
0: Ja, nou, dat tekent dat ze goede relaties hebben.
1: Ja, maar de vrolijkheid die spat er echt van af.
0: Ja.
1: Dit is een verhaal, dat kan zomaar eens uit een Hollywoodfilm komen. Het is in ieder geval een mooi verhaal om later aan je kinderen te vertellen. We gaan naar Sydney, Australië. Daar speelt een orkest. Het orkest speelt de muziek uit de film La La Land. Maar tijdens de pauze voelt de pianist zich niet goed. Kan natuurlijk altijd gebeuren, hè? Dat je denkt, oh jongens, het gaat echt goed, ik moet naar huis. Ja. Maar ja, dan zit je daar gewoon als dirigent. Dan heb je geen pianist. Dus die dirigent die staat op en zegt tegen het publiek... jongens, ja, onze pianist is onwel geworden. Maar ja, zonder pianist kunnen we eigenlijk niet verder. Is er iemand die misschien in kan vallen?
2: A keyboard. Anybody like an amazing sight reader? You can sight read.
0: Oh, ja. Toen ging iemand zijn hand opsteken. Van, nou, dat wil ik wel. Ja, dat kan ik wel.
1: Het ging niet, in eerste instantie niet van harte. Een 21-jarige man zat daar in het publiek en zijn vriendin zat naast me. En die stoot hem aan. Zei, joh, maar jij kan toch best wel leuk keyboard spelen?
0: Ja.
1: Dus doe dat nou gewoon. Dan heb je later een leuk verhaal voor je kinderen.
0: Voor de kinderen.
1: Dus nou ja, hij staat op. Sterling Nasai zijn naam. En zei van, nou, ik wil het wel doen. Ja. Kreeg wat uitleg. En toen op een gegeven moment was er zelfs een nummer waarbij hij een solo had. Hij ging echt lekker los. Moet je even luisteren. Het is wel met een telefoon opgenomen. Dus kwaliteit laten we het zo over, maar hier gaat hij. Deze gast, die Sterling. Ja, maar die komt daar dus als bezoeker en eindigt in het orkest. Wat een geweldige avond heb je dan. Hoe stond de weg?
0: Nou, weinig gekkigheid. Ik kan er niet heel veel anders van maken. Het is een dinsdagochtendspits met op dit moment 193 kilometer aan files. Geen ongelukken of andere narigheid gemeld. Mocht je onderweg toch onverhoopt iets tegenkomen, je weet het maar nooit, aarzel niet en laat het gewoon weten via de NPO Radio 2-app. En kan je er zomaar de rest van...

0: op dinsdag 2 juni. Weet jij nog waar je was gisteren? Tijdens de oefening van het NL Alert?
1: Ja, ik weet het nog. Als de dag van gisteren. Ja, alsof het net gebeurd is. Ik was bijna thuis.
0: Je was bijna thuis?
1: Terwijl ik in de auto zat.
0: Oh, oké, dus dat viel nog mee. Of hing je in de vangrail van dit geluid?
1: Nee. Want ik heb ontdekt dat als je je geluid uit hebt staan... tenminste, als ik mijn geluid van mijn telefoon uit heb staan... dan krijg ik wel... zeg maar een melding.
0: Dan gaat hij knipperen, maar dan hoor
1: maar
0: je het
1: niet. Ik hoor hem niet.
0: Ik zat te bellen, dus ik had hem in mijn oortjes. Ja, echt, ik zat tegen het plafond. Dus dan denk je wel van, hé, wat is er aan de hand?
1: Ja.
0: Ja, maar gaat dit werken? Is dit een goede vervanger van de sirenes? Want die moeten eruit, hè?
1: Nou,
0: 22,
1: vind ik wel, want ik krijg het wel mee. En dat is met die sirenes, schort het daar nog wel eens aan, zeg maar. Dat je hem dan net niet hoort.
0: Stel je voor dat je in jouw geval je mobiel in je tas had zitten. Dan had je het niet gezien.
1: Ja, ik heb het scherm in de auto, krijg ik dan ook zo'n melding. Maar ook als ik gebeld word.
0: Dus stel je voor dat je net even koffie was halen bij de benzinepomp en contant wilde afrekenen.
1: Nee, dan had ik het niet mee.
0: Dan had je het niet geweten.
1: Misschien iemand anders een telefoon gehoord dan.
0: Nou ja, ze zeggen dat 92% van de mensen het wel meekrijgt. Als het echt alleen NL Alert is, dus niet via de sirenes.
1: Nou, vind ik 92% marktaandeel, zou ik het voor doen.
0: Nou, daar zou je het wel voor doen. Ja. Maar ja, het is toch 8% die zit dan toch mooi te koekeloeren van is wat aan de hand. Maar wat gebeurt er allemaal? Waarom rent iedereen? Dat was de test, hè? Maar dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Goedemorgen, de dinsdag begint lekker met live muziek vandaag. Wij hebben een topsong. En die is van Ilse de Lange, Something Good. Ze gaat hem spelen over, een dik uurtje. En anderhalf uur ongeveer, dan is ze hier live. De spullen zijn inmiddels binnen, dus dat is mooi. Dus alles wordt opgebouwd.
1: De spanning mooi op.
0: Prachtige ochtend.
1: Ja, koning Willem-Alexander en koningin Maxima, die krijgen vandaag bezoek.
2: Visite, een huis vol visite.
0: Nou, dan kunnen ze heel wat visite hebben, als ze het huis vol krijgen.
1: 10 mensen mogen langskomen.

0: nog wel een lekker nummer, dan mag je ons bellen. Gratis nummer 0800-1122. Krijg je een plekje op de dobbelsteen, plekje 5 of 6. Want 1 tot en met 4 hebben we ingevuld via de app. Betsy, plekje 1 is voor jou. Morgen, Knock on Wood van Amy Stewart. Dat is al een mooi voorproefje voor vanmiddag. Thunder, Lightning op de dobbelsteen. Fijne dag, groetjes van Betsy.
1: Twee is Valentijn, graag voor de dobbelsteen. Het geweldige nieuwe nummer van Roxanne Hazes. Tranen in de gift shop. Groet V uit 's-Hertogenbosch.
0: We gaan naar plekje 3. Nicole, goedemorgen. Mag ik vanwege het onweer Thunder van E17 op de dobbelsteen? Groetjes van Nicole.
1: 4 is Henry. Goedemorgen, Jan-Willem, Jeroen en Carmen. Graag voor de dobbelsteen. Jaren 80 klapper, Small Town Boy van Bronski Beat. Lekker voor onderweg naar het werk. Fijne dag gewenst. Geniet van jullie uitzending. En dan stuur ik je allemaal sterretjes erachteraan. Ja, zo is Henry.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Rogier.
0: Hey Rogier, hey. Goedemorgen, met Jan-Willem.
1: Zonnestraaltje.
2: Hoi hoi.
0: Hoi. Wat mag het zijn?
2: Ik zat te denken aan Robert Miles met One and One.
0: Hey, even geen Children.
2: Nee, die komt altijd meestal wel voor. En dit is een wat minder bekend nummer.
1: Ja, hij is
2: minder
1: bekend. Ik vind hem eigenlijk wel heel goed.
0: Ja. Nou, hij is wel wat saaier dan Children, toch?
2: Nou, er doet ook een zangeressie mee, dus het maakt het wel wat sjeuwiger.
0: Oh, dat is waar. Ja. Maar het gekke is, ik heb met heel veel van de jaren 90 nummers, ze zijn eigenlijk allemaal heel erg leuk, maar mogen best een minuut korter.
2: Ja, wel als het instrumentaal is, dan duurt het inderdaad wel wat te lang.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: ja.
1: Deze niet, deze kan.
0: Nee,
1: kan,
0: zeker.
1: Kan
0: het gaat niet om dit specifieke nummer, Rogier. Je belt niet voor niks natuurlijk. Plekje 5 is voor jou, One and One van Robert Miles.
2: Top, dankjewel.
0: Jij bedankt, hè. Mooie dag vandaag.
2: Hetzelfde. Hoi, hoi.
0: Hoi. We gaan naar plekje 6, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, met Jolanda.
0: Hey, Jolanda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Was je emotioneel?
3: Ja, ik word een beetje zenuwachtig. Nou, ik denk gewoon dat ik het eens proberen.
0: Maar waarom dan? Wij bijten niet, hè? Nou, tenminste, niet altijd. Meestal wel, maar oké. Ik begrijp eigenlijk wel waarom je stondnerveus bent. Want dit is natuurlijk ook doodeng, hè? Ja.
3: Nee, ik weet dat jullie heel aardig zijn. Jeroen heb ik zelfs een keer ontmoet.
1: Oh, echt?
0: Ja, maar goed.
1: En hoe was hij in het echt?
3: Ja, hij was heel aardig, maar ik was zo aan het ratelen. Misschien weet je het nog wel. Een leuk restaurant in je woonplaats, bladibla. Ik zat te ratelen over wilde varkens en de Veluwe. Je kent het allemaal.
0: Oh, echt waar. Dus Jeroen zat daar rustig te eten en jij liep naar zijn tafeltje en begon over wilde varkens.
3: Zoiets.
1: Toen heb ik mijn dubbelganger gestuurd. En die heeft het gesprek afgemaakt.
0: Ja. Nee, maar Jeroen vindt dat helemaal niet erg, hoor. Sterker nog, het is echt aan te raden als je Jeroen tegenkomt in het wild... om dan lekker naar hem toe te gaan en te ratelen over wilde varkens.
1: Eerlijk gezegd, ik heb liever dat je me aanspreekt en ratelt over varkens... dan dat je zeg maar later zegt... oh ja, ik zag je, maar ik heb maar niks gezegd... want ik dacht dat je het heel vervelend zou vinden.
0: Ja, precies.
3: Oké, okay, nou, goed.
0: Dus je hebt het goed gedaan, Jolanda.
3: Oké, okay, dankjewel.
0: Heb je nog wat wilde varkens voor ons in petto... of zat je aan andere dingen te denken?
3: Oh, nou, er is een ene wild varken uit, hij is geboren in Bent. Hij is ontdekt toen hij speelde op de boulevard in Santa Monica en heet Max McNown. Hij is afgelopen 5 december in de Melkweg gestaan. Amsterdam was 5 uitverkocht en hij is steeds populairder aan het worden. Volgens mij in Duitsland, maar in Amerika ook. En zijn liedje Same Questions vind ik gewoon heel erg lekker.
0: Jeetje, maar ik heb hem nog niet... Maar je lijkt wel een plugger van de platenmaatschappij. Ja, weet je wat interessant is? Maar het is echt waar.
1: Praten over wilde varkens.
0: Ja, want je begint met wild varkens. Ik denk, nou, dat kan niet veel worden. Maar het is gewoon één groot promotieverhaal. En je hebt geen aandelen in deze Max.
3: Nee, helemaal niks. Nee. Maar hij komt uit Bent, Oregon. Nou ja, Jeroen, dat is toch altijd goed.
1: Bent in Oregon, ja zeker.
0: Maar,
1: ja,
0: maar doe zijn achternaam nog eens.
3: Max McNown.
0: Max McNown. Ja, en is het dan A Lot More Free die jij mooi vindt? Of
4: Same Question.
0: Of Same Question?
3: Nee, Same Question. Ja, nou, die andere, A Lot More Free is ook leuk.
0: Nee, maar die andere die vind ik ook wel, hoor. Dat is geen enkel probleem. Wij zoeken dat gewoon op. Ja, weet je wat het is? Ik heb het idee dat iedereen nu heel nieuwsgierig is naar deze man. Weet je wat? Dat je denkt van, oké, maar als hij de zalen uitverkoopt... en als jij zo enthousiast bent, dan wil ik ook wel even een stukje horen. Zal ik even een klein stukje laten horen voordat ik ga gooien?
3: Ja, leuk.
0: Hoe heb jij dit ontdekt dan?
3: Via TikTok of Instagram, sorry.
0: Oh, zo gaat dat, hè? Choosing venues. Even kijken of we nog een refreintje kunnen vinden.

0: als hij dat doet.
1: Max McNown, MCNOWN. Same questions is het liedje dat je aanvraagt. Moet ik wel even 6 gooien, dan krijg je hem helemaal.
2: Oké, nou succes.
1: Bedankt hè, mooie dag vandaag.
3: Succes,
2: Jolanda. Oké, jullie ook.
1: Hoi. Hoi. Hoi. Kijk, ze is fan, maar ze noemde er wel een wildvarken.
0: Appetit.
1: Jeroen?
3: Ja?
1: Hij rolt over de vloer op dit moment. Oh jongens, wat hebben we lang zitten lullen? Het is al 1 minuut over 7:30. Carmen, sorry.
4: Ja, ik heb bijna oud nieuws, joh.
1: Ja, ik snap het. Wat is het geworden?
5: Dat zeg ik niet.
1: Oh, oké. Okay.
3: Het is nummer 1 geworden.
1: Gaan we eerst naar het nieuws of gaan we dan eerst de plaat
3: draaien? Ja, ik denk dat dat voor het schema wel fijn is.
1: Ja, echt waar. Okay, nou, dan vertel ik heel even wat het weer doet. De dag begint op de meeste plekken nog droog. Vanmiddag code geel vanwege hagel, onweer, hevige buien, zware windstoten. En dat alles bij een graad of 23. Verkeersupdate van Robert Vriesen. Goedemorgen.
6: Het zijn oude files geworden. Ja, helaas. 330 kilometer file staat er in het land. Weinig bijzonderheden gelukkig nog. Wel kapotte vrachtauto's. Er staat er eentje op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Hoorn 6 kilometer en 10 minuutjes vertraging. Want de rijstroken zijn weer vrij. Rechte rijstrook van de A12 is nog wel dicht. Vanuit Arnhem naar de Duitse grens bij knooppunt Oudijk. Daar 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Ook door een kapotte vrachtauto.
1: Robert, dankjewel. Het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten moet je lang wachten.
7: Dat heeft natuurlijk te maken met onze westerse levensstijl. Minder bewegen, toenemen in gewicht, minder vezels. Roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft. En met die toenemende zorgvraag is eigenlijk qua capaciteit lopen een beetje achter. Dus qua opleidingsplekken zijn we echt de afgelopen 10 jaar gehalveerd.
4: En ook bij oogheelkunde zijn er lange wachttijden. In sommige ziekenhuizen moet je voor een bezoek meer dan 150 dagen wachten. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is gisteravond uit de hand gelopen. Relschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken dan moet de noodopvang in een sporthal voor 50 tot 75 asielzoekers opengaan. Het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,5%. In april was het nog 2,8%. De stijging komt met name door hogere energieprijzen, zegt het CBS. Vooral van benzine en diesel.
8: Ja, die waren toch zo'n 10% duurder dan een jaar geleden. April ook al 8%. Maar we zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Vooral prijzen van vakanties en ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
4: In Breskens worden vanochtend ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Er is daar een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een Britse 500 ponder. De EOD gaat hem onschadelijk maken en afvoeren. En een bijzondere taak voor medewerkers van de Albert Heijn in Schipluiden. Naast vakken vullen en achter de kassa staan, moeten ze ook geregeld naar buiten om de historische ophaalbrug in het dorp open te takelen. Als de supermarkt een telefoontje krijgt, dan halen ze de blauwe hesjes en de klomp voor het bruggeld uit de kast en dan op naar die brug, tientallen meters verderop.
9: Goedemiddag, Albert Heijn Schipluiden. Zeker, dan komt er nu iemand aan om de brug open te doen.
10: Ja, hoe vaak gebeurt het nou op een dag dat jullie zo naar buiten moeten? Nou,
11: ik denk om en nabij nu, zeker in de vakantie, wel een stuk of 9 keer, 10 keer.
10: Is het leuk om er even zo tussenuit te gaan?
11: Nou, als je kijkt naar het weer, heb ik er absoluut geen bezwaar tegen.
12: En uiteindelijk zien we allemaal vrolijke gezichten van onze medewerkers die het doen. Dus win-win situatie.
0: Dat is toch leuk?
3: Ja, heel leuk. Toch?
4: Dat is weer eens wat anders. Ja, vroeger had de ijssalon in Schipluiden de taak om die brug open te doen. Maar die vroeg toen de supermarkt om het over te nemen.
1: En dat deden ze met plezier, hebben we net gehoord.
4: Absoluut.
1: Blijven we nog even zitten voor de knappe kop dan, Carmen?
4: Tuurlijk.
1: Dan gaan we zo nog even raden. Maar eerst, wat was het ook weer van de dobbelsteen plekje 1?
3: Nummer 1, ja.
1: Dan heb ik toch de goede gepakt.

0: op de dobbelsteen. Aangevraagd door Betsy. Knock on Wood van Amy Stewart. Daar gaan we. Van zo'n veranderende volgorde. Maar jij niet, hè? Nee, ik zie het.
1: Nee, joh, ben je gek? Nee.
0: De Telegraaf.
1: Nee, het AD heb ik hier. Met daarin een kop. En de vraag is, waar gaat het over? Highway to Hell maakt comeback.
0: Is dit toevallig een weg die dan het nummer 666 heeft? De A666?
1: Nee.
0: Groningen-Heerenveen.
2: Nee, maar... Ik heb er wel iets over gelezen, ja, over hel. Dat was het ook alweer. Maar dat ging inderdaad over een Route 66666.
0: Route 66666.
1: Nee, ik zal je zeggen waar het over gaat. Hel is een badplaats in Polen.
2: Ja, dat heb ik dus gelezen.
1: En daar is een buslijn en die was daar vroeger altijd al. En toen dachten ze, oh, welk nummer zouden we die buslijn nou eens geven? De buslijn naar hel. Laten we dat bus 666 maken.
0: Dat is toch grappig.
1: Dat vond ik ook enig bedacht. Want ze zeiden, ja, het is natuurlijk ideaal als de naam van een lijn iets zegt over de bestemming. Maar dan had je niet met allerlei religieuze fanatiekelingen gerekend in Polen natuurlijk. Die dan zeggen, ah, dat kan niet. Je zit van het satanisme te promoten. Dus toen heeft de busmaatschappij gezegd, nou weet je, dan maken we wel 663 van of zo. Maar toen is die hele lijn opgeheven. En toen kwam Flixbus. En Flixbus is natuurlijk een commercieel bedrijf die dat soort buslijnen exploiteert. En die heeft, het is best wel een stukje hoor. Het gaat over wel echt een paar honderd kilometer buslijn. Heeft die buslijn weer in bedrijf genomen. En die zei, we gaan gewoon weer buslijn 666 ervan maken. Dus de Highway to Hell, de badplaats. Een hele leuke badplaats, daar is van alles te beleven.
0: Wel bloedheet waarschijnlijk.
1: Wat zeg je?
0: Ze zijn wel bloedheet waarschijnlijk.
1: Nee, nou, zandstranden, historische architectuur.
0: Was op dat u niet verbrand.
1: Zeehondenopvang.
0: Goed smeren.
1: Ik geef even een stukje. Ja, nee,

0: Gala en Freed from Desire.
1: Nieuwe muziek op Rob Beens Radar.
0: Nou, we kwamen daarvoor, hè? Six Season. Ik snap Bart wel van Raccoon. Je denkt natuurlijk waarover dan. Het kan natuurlijk over heel veel gaan.
2: Ik heb heel gezellig zijn kletsen met Bart nog even vrijdag.
0: Nou, vorige week waren ze inderdaad hier op vrijdag. Ja. Maar ik bedoel dat hij dat liedje heeft gedaan met Vela. Vela is 18 en heeft het nummer Daffodils gedaan van Raccoon. En dat had ze op haar social media geplaatst. Ze had ze verder niet getagd, de mannen van Raccoon. Ze dachten, ach ja, die vinden dat
2: die
0: allemaal...
2: Die hebben wel wat beter te doen.
0: Wat beter doen, vinden dat
2: ook niet interessant. Maar niet aanspreken, vinden ze vast vervelend.
0: Precies, maar dat ging zo hard dat uiteindelijk toch terecht kwam bij Bart van Raccoon. En hij dacht, jeetje, wat een mooie stem heeft Vela. Dus ik wil dat met haar doen. En dat is gebeurd. Vrijdag waren ze hier. Het is een nieuwe single, Raccoon en Vela. Het is meer dan schitterend. Nummer 1, Daffodils.

0: Daffodils van Raccoon en Fela. Aan de vrijdag zijn ze bij ons in onze tv-show. 5:30 NPO 1.
1: Nou,
0: Jan Willem ruimt op.
1: Maar dan is hij er ook bij.
0: Ja, zij komt ook. Ja, en we hebben Caro. Die gaat de dobbelsteen doen. En we hebben Direct. En, en nog wat verrassingen.
2: Jan Willem, start op. Intro rally.
3: Dat het allemaal in één programma past.
0: Ja,
3: is het normaal?
0: Ja, dus als je kaartjes hebt voor de show van 5 juni, je bent echt een bofkont. Dus dat wordt echt alleen up. Ja, fantastisch. We gaan de intro rally doen. En dat doen we vandaag met Desiree. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hoe gaat het?
4: Nou, ja, gezonde spanning, denk ik.
0: Ja, dat is mooi. Oh. Ja, want ongezonde spanning, dat willen we niet.
4: Nee.
0: Dan hadden we de verbinding verbroken. Dan hadden we gezegd, nee, daar beginnen we niet aan. Maar gezonde spanning is prima, want dan sta je scherp.
4: Ja.
0: Gitaarintro's uit de jaren 90 en de jaren 0.
4: Ja.
0: Moeten het speciaal stevige gitaren zijn, of mogen het ook rustige gitaren zijn?
4: Ik hou wel van stevige gitaar.
3: Okay. Amor de mis amores.
0: Dan, je houdt van stevige gitaar. Dat is misschien ook...
2: Ronde 1.
0: Ik had het misschien beter niet kunnen vragen. Maar goed, ja, het is maar net wat je stevig vindt. Hè. Wat de een stevig vindt, vindt de ander rustig en andersom. Dus goed. De eerste is 10 seconden. Ben je er klaar voor, Desiree?
4: Ja.
0: Ik hoef alleen de titel te weten.
4: Ja.
0: Komt-ie aan, succes, hè.

0: Ah, ik ken hem wel. Je hebt iets privé, maar ik weet de titel niet.
1: Het is privé, ja, want daar rijmt het op. De titel rijmt erop.
2: Ja.
1: Dat is grappig.

0: heb allemaal hints in mijn mouw zitten.
1: Ja, ik heb ook... Oh, het is een, het stikt van hints. Ja.
2: Is het such a shame?
0: Nee.
2: Nee, ik weet het
0: alle rijmwoorden.
1: Nee. Gaan we dan de mokstuk gooien?
2: Ja.
1: Dat wil jullie nou niet, hè? Ja, dat
0: nou,
1: wil
0: ja,
1: niet.
0: Het is idee.
1: Ja, ik voel me nu ook schuldig dat ik het heb gevraagd van die stevige gitaar. Want ik kijk Alfred van der Weetjes al met de schuin.
0: Ja, dit is wel stevige gitaar.
1: Nee, dit zijn geen stevige gitaar.
0: Nee, Alfred is niet alleen maar met de troubadour.
1: Maar Alfred zijn het hele stevige gitaar, maar ik denk ook van ja. Nou goed, we gooien hem stuk. Komt hij nog een keertje?

0: Ja, nee, ik kom niet verder dan Satje, Sjeem, Itzeveen, weet ik het. Nee.
1: Nee. Wij zoeken No Rain van Blind Melon. No Rain.
0: Oh, dat zingt hij, oké. Okay.
1: Oh, nooit geweten. Nou, heb je in ieder geval wat geleerd. Blind Melon. Oké, we hadden ook nog een intro van 8 seconden. Was deze geweest?
0: Ja, There She Goes.
1: There She Goes, ja. Van 6 seconden was deze.
0: Oei, nou daar had ik ook gestrand hoor.
1: Slow Dancing in the Burning Room van John Mayer. 4 seconden was deze.
0: Ja.
1: Maar goed, tegen die tijd was ze aan de slaap gevallen. Waarschijnlijk deze reisje van wilde gitaar intro's houdt. Keep Your Head Up van Ben Howard. En de laatste, maar die weet je dan. Heb je waarschijnlijk aan een milliseconde genoeg. Zullen we eens even kijken? Even.
0: Ja. Thunderstruck.
1: Ja, zie je wel. Welke zou je willen horen van deze?
0: Ja, Thunderstruck.
1: Ja, dan maar wel Thunderstruck, hè. Nou, dan gaan we die voor je draaien. Het mooie nieuws, Desiree, is dat je natuurlijk eigenlijk... door te falen in de intro-rally wel iets heel moois krijgt van ons.
2: Ja, want hij komt naar Zevenbergen, hoor. Prachtige Zevenbergen bij Zwartenbergen natuurlijk. Omdat je het toch... Ja, het is binnen toch wel sneu. Dus je krijgt die extra veldigeren. Jan Willem start op sneutelhanger.
1: Zo is het. Desiree, bedankt voor het meespelen.
0: Dank u wel.
3: En een mooie dag vandaag.

0: gitaar intro's.
1: Ja, jij vroeg het net op het laatst.
0: Ik vroeg het op het laatst. Het was mijn schuld.
1: Ja,
0: ik heb de kuil gegraven waar Alfred dan vervolgens inviel. Dat is mijn schuld. Want als ik niet had gevraagd, dan was het gewoon ware gitaar intro's.
1: Ja, precies.
0: Maar, dus dat geeft wel aan, als je je opgeeft voor de intro, wees zo specifiek mogelijk. Hè. Dat is natuurlijk alleen maar handig. En dan geven we deze binnenkort een herkansing met lekkere stevige gitaar. Want Thunderstruck had ze aan 1 milliseconde genoeg. Als ze dan alsnog die mok pakt, dan heeft ze allebei. Dan heeft ze en de sneutel hangen in de thermomok. Dus dan
2: Ja,
0: Carmen, zometeen het nieuws van 8 uur. Goedemorgen.
3: Ja, raad eens waar dit over gaat.
4: Oké, komen we eten?
0: Dit is volgens mij iemand die kookt voor de hele buurt. Dit lijkt me echt zo'n vrolijke vrouw die dan voor de hele buurt kookt. En zegt van jongens, weet je wat, komen jullie gezellig? En dan nu roept ze iedereen.
3: Koken voor de hele buurt?
0: Ja, voor de straat.
3: Nee, reken ik even niet.
0: Voor de buren?
3: Nee.
0: Voor de kinderen?
3: Nee.
0: Oké.
1: Deze mevrouw heeft iets met dieren. Dit is een kinderboerderij met varkentjes of met...
3: Als je nou eerder was gestopt, dan...
0: Ja, kinderboerderij.
5: Dit is NPO Radio 2.
1: Kinderdieren.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Ice Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
9: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja?
16: Serieus?
15: Wat
16: een geld!
17: 18.000, godverdikke.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
21: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
23: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
24: We love you, president.
23: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
25: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen?
2: Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
0: Het is 8:02 op dinsdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Duizenden Nederlanders staan op de wachtlijst voor een zwaardere stroomaansluiting. Ze willen bijvoorbeeld thuis een warmtepomp of een laadpaal. Maar die aansluiting krijgen ze niet omdat het stroomnet te vol zit. En ook spelen nieuwe regels mee die op 1 juli ingaan. Dan krijgt veiligheid prioriteit. En dat betekent bijvoorbeeld dat een brandweerkazerne voorrang krijgt op iemand die thuis een zwaardere stroomaansluiting wil. Er komen waarschijnlijk uitzetcentra buiten Europa voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Die worden daarheen gestuurd als ze niet in Europa mogen blijven. Italië bouwde eerder zo'n centrum in Albanië. En de EU wil zoiets nu ook, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
4: Plekken zijn dat dan buiten de EU waar asielzoekers naartoe gestuurd kunnen worden en waar ze moeten wachten tot ze dan kunnen terugkeren naar het land waar ze vandaan komen. En in het oorspronkelijke plan was er nog een uitzondering voor kinderen. Maar Europese landen en het Europese parlement hebben nu afgesproken dat ook kinderen naar die uitzetcentra gestuurd kunnen worden. Alleen als kinderen helemaal alleen zijn, hoeven ze niet naar dit soort plekken toe.
3: Het idee is dat hierdoor meer uitgeprocedeerde asielzoekers zo de EU verlaten. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen dat dit in de praktijk gevangenissen worden. Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, dan moet het niet meer automatisch de naam van de vader krijgen, zoals nu het geval is. Dat is een voorstel van D66 en GroenLinks PvdA.
16: En wat wij willen doen is dat het eerlijker gaat en dat wanneer ouders er niet uitkomen, dat dan automatisch de achternaam van beide ouders geldt.
3: En dat voorstel krijgt vandaag waarschijnlijk steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Waar moeten meer dan 600 katten heen die nergens anders terecht kunnen? Naar Anja in Goudenrak. Ze runt al ruim 10 jaar een stichting voor de dieren die bij haar vrij kunnen rondlopen op ruim een kilometer aan land- en bosgebied. En als het etenstijd is, dan strooit ze van alles op de grond en dan komen de katten van alle kanten aangerend.
24: Mankjes! Kom maar! Kom maar mee, gaan we eten! Nou, we gaan voeren. Ze krijgen 2 keer per dag natvoer. Oké, komen we eten? We zorgen dat de straat goed schoon is en dat ze zo kunnen eten. Want ja, als we bakjes moeten neerzetten, zijn we volgend jaar nog bezig. Ik ben begonnen met een paar zwerfkatten op te nemen. Maar ja, dat is op een gegeven moment is dat zo gegroeid. Nou, daar gaat hij hoor.
3: Ja, ze heeft ook 2 dierenartsen en kattenknuffelaars. En hoewel ze dus honderden katten verzorgt, kent Anja ze stuk voor stuk bijnaam. Het weer vanmiddag onweersbuien van zuid naar noord. Er is ook kans op wateroverlast en zware windstoten. Kan maximaal 23 graden worden.
0: En de verkeersinformatie is voor Robert Vriesen. Goedemorgen.
25: Goedemorgen. Het is behoorlijk druk op de weg. Maar een paar bijzonderheden. Tussen de 540 kilometer die er momenteel staat, zo heb je een kwartier vertraging op de A7. Vanuit Zaanstad naar Hoorn rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Purmerend Noord en Hoorn. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Ongeluk met een motorrijder op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Moergestel. Vanaf Tilburg Centrum West 5 kilometer file en een uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Wil je toch richting Eindhoven, rijd dan om via Den Bosch over de A65 en de A2. Op de N246 vanuit Westgraafdijk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de N514, 5 kilometer file, maar wel met 40 minuten vertraging.
26: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
27: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
28: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
29: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose.
1: Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
28: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
5: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

0: En nu speelt ze op haar 44ste op het toernooi van Queens. Ja, dat is toch een soort voorprogramma van Wimbledon.
1: Ja, het toernooi van Queens ben ik heel benieuwd. En dat zijn allemaal drag queens.
0: Nou ja, dat zou kunnen. Dat is, misschien moet je erheen om het te onderzoeken. Ja. En ze hoopt op een wildcard voor Wimbledon. En dat begint dan eind deze maand. Hmm. Dus dan is ze gewoon weer terug.
2: Nummer 2.
1: Op 2 vandaag de hittekrachtindex. Gaat veel over het weer vandaag. Want het KNMI komt vandaag met een nieuwe index. De hittekrachtindex dus. Naast de windkracht en de zonnekracht hebben we dit dus nu ook. En die hittekrachtindex zegt meer dan over dan alleen maar de temperatuur. Want de ene hitte is de andere niet. Dat zei mijn oma vroeger ook altijd. De hittekracht geeft eigenlijk de zwaarte van de temperatuur aan. Dus hoe hoog de hittekracht is hangt dan af van de combinatie van de temperatuur, de luchtvochtigheid, de wind en de zonnestraling. En aan de hand daarvan kan je dus inschatten wat die hitte voor invloed kan hebben op je lichaam. Als je dus van plan bent om in de brandende zon een marathon te lopen.
0: Wat voor de ene heet is, is voor de ander lauw. Dat is natuurlijk ook zo.
1: Nee, tuurlijk. Maar dan moet je dat voor jezelf gaan inschatten. Van, kan ik dat aan? Of ben ik, ben ik gevoelig?
0: Dan moet je ook de hittekrachtindex weer gaan interpreteren.
1: Gaan interpreteren aan de hand van je eigen. Dat je voor de ene, wat voor de ene 6 is, voor de andere 8.
0: Je bent tegenwoordig natuurlijk hartstikke druk met al die hulpmiddelen.
1: Maar zo is het ook.
2: Dit zijn de 3 van vandaag. Met op nummer 1...
0: 10 brieven aan de koning. 10 briefschrijvers mogen vandaag op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima Paleis Noordeinde. Het koningspaar nodigt ze uit omdat ze een brief hebben geschreven. En ieder jaar krijgen zij er ongeveer zo'n 10.000.
1: Zo.
0: Niet normaal, hè?
1: Ja.
0: En ze lezen ze allemaal, denk ik. Nee, denk ik niet. Maar goed, een klein groepje mag nu langskomen. Ik denk dat ze die brieven sowieso wel even gelezen hebben ter voorbereiding op de
1: gesprekken. Dat lijkt me wel, ja.
0: Gespreksonderwerp staat al vast. Ja, ik hoop niet dat de 10 briefschrijvers luisteren. Want die denken nu van, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Want ze gaan het hebben over, hou je vast, hun leefwereld, zorgen en de mogelijkheden die ze zien om de samenleving te versterken.
1: Het kan natuurlijk ook heel interessant zijn.
0: Maar zeg je dat ook tegen je visite?
1: Voordat
0: ze komen.
1: Zeg, ja, dat is een beetje...

0: Ach, ach, wat mooi, hè? Ik zat gisteren in de intro-redding. En toen dacht ik al van, oh, zo mooi. Dan draai ik hem zelf niet.
1: Dus dan draai ik hem zelf niet,
0: ja. Even een Got You van Alicia Keys. Goedemorgen.
2: De dag begint op de meeste plekken nog droog en zelfs zonnig. Maar vanmiddag code geel vanwege hagel, onweer, stevige buien en zware weer.

0: We zitten al ongeveer 10 minuten hier live doen. En code geel vanmiddag, behalve in Zeist, want daar is het code oranje.
1: Ja, dat is prima.
2: Het Nederlands elftal traint in Zeist om zich voor te bereiden op het WK. Morgen spelen ze een uitwaaiswedstrijd. En overmorgen vertrekken ze dan richting Amerika. Ronald Koeman die geeft ook nog een persconferentie. Dus als je nog kritische vragen hebt, mailen naar ronald@knvb.nl.
3: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Ja, die zal met dit weerbericht ook al gedacht hebben. Ik wilde een uitzwaaiwedstrijd, geen uitwaaiwedstrijd.
2: Uitwaaiswedstrijd, ja, nee, ja. God, ja, het is een code geel, hè.
0: Drie dingen waar het vandaag over gaat.
3: Nummer 3.
0: Serena Williams, die staat op plekje 3. De succesvolste tennister ooit. Die maakt haar comeback. Ze was met pensioen. En nu denkt ze, oh nee, toch niet. Huh? 23 keer heeft ze een Grand Slam gewonnen. 4 keer Olympisch goud. En ze stond maar liefst 319 weken op nummer 1 van de wereldranglijst van vrouwelijke tennissers.

0: Blur en Song 2 vandaag in het voorprogramma van Ilse de Lange. Ilse, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat is eigenlijk jouw gedroomde voorprogramma?
1: Oh.
0: Nu had je Blur in je voorprogramma. Zou dat wat zijn?
1: Nou, dat denk ik niet eigenlijk.
0: Oké, maar?
1: Hoewel het wel heerlijk is om wakker mee te worden. Moet ik
0: dat is waar, je bent wel echt wakker dan, hè?
1: Goh, dan vraag je me wat.
0: Ja, of andersom, dat je zelf in het voorprogramma staat van een artiest. Maar, zou je het leuk vinden? Is er nog een droom of zo? Ja, mag iedereen zijn, hè? We zijn zelfs,
1: Chris Stapleton bijvoorbeeld zou ik het gek vinden.
2: Dolly.
1: De ultimate. Ja, dat is eigenlijk het beste antwoord.
0: Dolly Parton.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: maar Chris Stapleton
1: wil ik voorprogramma, middenprogramma, naprogramma, aftershow, de dag erna, maakt me niet uit.
2: En koffie.
1: Schoenen poetsen, prima.
0: Ja. Oh, maar een duet met Chris Stapleton, zeg hij. Dat zou moeten gaan
1: en
0: eet worden.
1: Die mensen die mensen kennen.
0: Ik ken wel mensen die mensen kennen, maar ik weet niet of zij dan Chris Stapleton ook weer kennen.
2: Maar wij kennen Ilse de Lange, dus die kunnen we even bellen.
0: Ja. En als wij zeggen dat we jou kennen, dan hebben we al een ingang bij Chris Stapleton, denk ik. Weet je wat ik nou zo leuk vind, Ilse?
1: Ja.
0: Dat als jij er bent, voelt het heel erg als een thuiswedstrijd voor ons. Omdat drie van jouw bandleden zitten ook in onze huisband van het tv-programma.
1: Ja.
0: En ik zie ze inmiddels vaker dan mijn eigen vrouw. Dus dat is ook.
1: Nou, ik heb geluk dat mijn man in de band zit. Dan zag ik anderen ook vaker dan
0: zo,
1: mijn man.
0: Maar dat is fijn, maar die heb ik nu ook beter leren kennen. Maar wat een leuke vent is dat.
1: Ja, dat hebben we goed gekozen.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar dat wist ik altijd al. Maar Bart, serieus, echt waar. Bart verdient een standbeeld op het Mediapark. Want op donderdag, dan kom ik vaak eventjes kijken. Dan hebben we met de redactie al overleg over de uitzending van de vrijdag erna, weet je wel. En dan, vaak is het dan meestal wel rond, maar nog niet altijd. Maar Bart is dan als eerste vaak in de studio aanwezig om de boel klaar te zetten. En iedere keer zegt hij, oh jongen, ik vind het zo leuk om dit te doen.
1: Ja, dat vindt hij ook echt.
0: Ja, maar dan heb ik soms, want soms denk ik wel zo, oh jeetje, we moeten nog zoveel doen vanmorgen. En dan kom ik Bart tegen en dan kan ik er gewoon weer voor de rest van de dag tegenaan.
1: Nou, dat gevoel heb ik dus ook.
0: Ja, maar dat snap ik, ja. Ja, het is dat hij bezet is. Ja, wel een feest. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heerlijk praktisch is ook om dit samen te doen.
1: Ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk gaaf. Ja.
0: Lekker hoor.
1: Nou
0: ja, we hadden jou vrijdag natuurlijk ook te gast in ons tv-programma. En daar liet je ook een foto zien dat je al posters aan het plakken was voor de tour van volgend jaar.
1: In april.
0: Volgend jaar april. Nu ook weer druk bezig. Wat vind je het allerleukste van de artiest zijn?
1: Nou, het leukste is dat het zo divers is. Dat is eigenlijk het beste antwoord. Want als ik in de studio zit, vind ik dat op dat moment het leukste. Of aan het songwriten, dat je 's ochtends denkt van, ik heb echt nog geen idee wat er vandaag gaat gebeuren. En dat je aan het eind van de dag de studio uitloopt met iets waarvan je denkt dat het beste ooit is, ever. En het is al die verschillende aspecten. En als je dat dan gaat spelen voor een publiek die dat terugzinkt naar je, ja, dat is ook weer een onbeschrijfelijk gevoel. Dus voor mij is niet eigenlijk een van die aspecten die er echt bovenuit. Ik vind die combinatie, die houdt het juist spannend. Ja. Als het alleen maar één ding zou zijn, zou het ook weer saai worden, denk ik.
0: Ik vind het ook wel heel mooi dat er zit altijd wel een positieve lijn in je muziek. Maar die vorige was Get It Right. En dan hebben we de nieuwe single. En dat is ook alweer Something Good.
1: Ja. Het wordt een zeer positieve plaats.
0: Zeer positieve plaats, ja. Ja. Nou, maar lekker toch? Fijn dat het goed gaat. Ja, dat mogen we ook gewoon vieren.
1: Zo voel ik me ook. Nou, dus dan komt dat er ook uit, hè?
0: Ja, zo is het. En ik denk dat dit ook wel het moment is om het gewoon vol uit te laten knallen. Zo lekker uit de speakers van iedereen in Nederland op dit moment. Lekker in de auto. Of
1: mooi weer erbij hoop ik nog een beetje nu.
0: Inderdaad. Ja, inderdaad. Toch het randje van mooi weer, hè?
1: Het randje van mooi weer. Nou, we sturen gewoon mooi weer naar iedereen toe. Goed,
0: zo is het.
1: Via de muziek.
0: Ja. Lekker onderweg naar het werk of aan de ontbijttafel. Of misschien lig je nog wel in bed, weet je wel. Dat je denkt van, ik trek nog even die dekens over mijn oren. En laat Ilse maar gewoon knallen met Something Good.
1: Nou, gaan we dat maar gewoon doen, hè?
0: Ilse de Lange live.

0: Jeetje, wat een strot in de ochtend. Met een uitroepteken.
1: Dankjewel.
0: Ja, dank jullie wel.
1: Ach, wat willen
0: ja, topsong deze week. En iedereen heeft gehoord waarom. Wat is hier fijn. Wat staat er trouwens in de planning qua album? Wat is de datum? Waar mogen we een beetje op hopen?
1: Later dit jaar.
0: Later dit jaar. Is dat
1: nog een beetje mysterieus. Nog een beetje mysterieus.
0: Oké, maar zodra je er meer over kan zeggen, dan heb je het ons.
1: Ja, maar zeker weten.
0: Nou, gelukkig. Fijn dat je er was vandaag.
1: Heel erg fijn. Dankjewel. Fijne dag.
0: Doei. Ja, doei. En de rest van de band zeg ik tot vrijdag. Ja. En tot donderdag. Nou, tot straks eigenlijk.
2: Ja.
0: Ik heb het weerbericht voor je. Dat is nogal wat vandaag. Hou je vast, hè? De dag begint op veel plekken nog droog en best wel zonnig. Maar vanmiddag is het code geel vanwege hagel, onweer, hevige buien en zware windstoten. Een graad of 23. En de verkeersupdate is van Robert Vriesen. Goedemorgen.
3: Ja, ik zit net eventjes in de papiertjes te bladeren. Het is een redelijk normale ochtendspits. Tikkeltje drukker dan normaal, maar gelukkig met weinig bijzonderheden. Dus ook wat minder oponthoud. De A7 wel vanuit Zaanstad naar Hoorn. Want er stond een kapotte vrachtauto bij afrit Hoorn. Die wordt nu geborgen. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht een kwartier vertraging tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht bij Rotterdam Feyenoord. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file. En bijna een half uur tijdsverlies op de A28. Als je vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt, kom je in 10 kilometer file tussen het Harde en Zwolle-Zuid.
0: Dankjewel. Het nieuws van 8:30. Carmen is aangeschoven in Praatje Bij.
4: Rusland heeft vannacht opnieuw grote aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Met meer dan 650 drones en 70 raketten. In de hoofdstad Kiev vielen zeker 4 doden. 58 mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Een hoge flat stortte in. En gevreesd wordt dat er nog veel mensen vastzitten onder het puin. En ook de Dnipro lag zwaar onder vuur. Het was dus opnieuw een loodzware nacht voor de Oekraïner, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Ja, ik weet van Kiev dat ook na zo'n aanval men snel weer het leven oppakt. Maar ja, het is wel weer de zoveelste hele zware klap geweest voor de hoofdstad in korte tijd.
4: Ongeveer een week geleden voerde Rusland ook al een grote aanval uit. Patiënten moeten soms lang wachten voordat ze terecht kunnen bij een polykliniek. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat het wel een jaar of langer kan duren. Dat geldt soms ook voor ziekenhuizen in dezelfde regio. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang, net als bij de oogpoly. Maar het is niet overal zo, er zijn ook ziekenhuizen waar het weer meevalt en daar kunnen patiënten weer snel terecht. In Breskens worden vanochtend ongeveer 200 mensen geëvacueerd omdat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk wordt gemaakt, dat zegt de burgemeester.
6: Ja, er is een veiligheidscirkel rondom waar de bom gevonden is. En die mensen moeten hun huis uit. Nou, de meeste mensen gaan gewoon naar hun werk vanmorgen en komen vanavond weer terug. En dan is de bom weg. Maar een aantal mensen, ik geloof ongeveer 15, die worden opgevangen in een dorpshuis. En krijg je daar koffie en thee en lunch. Dus er is overal rekening mee gehouden.
4: De bom werd dit voorjaar gevonden bij graafwerkzaamheden. Dat is trouwens niet de eerste keer. In de Tweede Wereldoorlog werd Breskens zwaar gebombardeerd. Duizenden mensen fietsen, hardlopen en wandelen donderdag de Alpe d'Huez op om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ook Peter uit Voorthuizen gaat de Franse Berg samen met zijn vrouw Ria beklimmen. En dat doet hij niet op wandelschoenen, maar op houten klompen.
7: Eigenlijk loop ik altijd op houten klompen thuis. En als ik wegga, dan zegt mijn vrouw van ja, nu mag je echt geen houten klompen aan, nu moet je schoenen aan. Anders heb ik eigenlijk altijd houten klompen aan. Dit zijn de klompen waar ik mee de Alpe d'Huez op gelopen. Ik heb ze mooi opgeschilderd en de logo's erop, de teamnaam erop. We denken aan jullie tijdens de beklimming, heb ik erop gezet. Ik ben er klaar voor en we gaan het doen.
4: Ja, de ouders van Peter en die van zijn vrouw hebben kanker gehad. En daarom zamelen ze geld in voor KWF. En samen hebben ze tot nu toe al ruim 25.000 euro opgehaald.
0: Ja. Lijkt me op geen ballen heen toe, laat staan op klompen. Carmen, dankjewel. Hè. En iedereen die naar Alpe d'Huez onderweg is, heel veel succes en sterkte donderdag. Wij starten op met Man at Work. Niet omhoog, maar down under.

0: Is een feest met Afrojack en Aloe Black in My World of Man at Work and Down Under. Zometeen een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal. En de grote vraag is, wat zit erin?
1: Die is zo goed gevuld als grootmoeders erwtensoep. De lepel die blijft er rechtop in staan met Dave Roelvink en zijn fiets. Dave Roelvink en zijn fiets. Bente, een hele leuke verrassing voor Bente. Want dat is, dat hoor je zo meteen. En als je altijd al eens bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima op bezoek hebt willen gaan komen, dan moet je blijven luisteren. Want dan hoor je zo meteen hoe je dat moet doen.

0: gezicht van Elvis. Op Black Velvet. En bezongen Alana Maas. Onverwoestbaar goed. En dan kijk ik even met een schuin oog naar de klok. En dan zie ik dat we mooi op tijd zijn.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: En dat is ook wel eens lekker, toch? Even de boel, bakje koffie erbij.
2: Ja, glaasje tomatensap, flinke blikselderij. Maar lekker mee in te roeren en aan te knabbelen. En het belangrijkste van deze dinsdagochtend was weer raak bij Dave Roelvink. Voor de derde keer in korte tijd is zijn fiets gestolen. Nou, dat is een never-ending story natuurlijk. Dat is een fatbike waar een GPS-tracker in zit. En normaal gesproken had hij die fiets dus ook weer snel terug. Dat heeft hij ook al een paar keer gedaan. Hij is gewoon achteraan gegaan en kan niet live volgen. Maar dat was nu niet het geval, want hij had te maken met een lege accu.
3: Die GPS was niet afgegaan, want de accu was leeg. Maar die stomkop, die heb hem opgeladen. En nou krijg ik net een melding dat hij op de overtoom is, die fiets.
2: Maar dan ben je toch ook echt als dief ook gewoon te dom dat je denkt dat je dit fiets van Dave Roel, want dan weet je dat je een uur later een heel internet overgaat.
0: Ja, maar ja, hij wist dat waarschijnlijk niet dat hij van Dave was.
2: Nee, dat denk ik
0: ook. En hij dacht ook van ja, ik ga die accu opladen, want anders is het alsnog zwaar fietsen.
2: Ja, weet je, dan kan je net zo goed gewoon geen fiets jatten. Maar goed, eind goed, al goed. Dave heeft zijn fiets weer terug. Goed, Bente dan. Die heeft net haar nieuwe single 3-2-1 uitgebracht. Hebben we hier ook al een paar keer gedraaid. Hartstikke leuk liedje. Gisteravond was ze bij Eva Jinek om dat nummer live te spelen. Maar Eva had ook nog een verrassing voor haar.
4: En ik kan jou vertellen dat jouw liedje uit Beste Zangers meer dan 20 miljoen keer is gestreamd.
5: Oh, maar dat is
4: en
5: wij hebben een plaat.
4: Ja, kijk! Hey!
2: Onze lieve vriendin Bente. Kan je me zien? Dat is het nummer waar het om gaat. 20 miljoen streams, dus van harte gefeliciteerd. En het is een bijzondere dag vandaag in Den Haag. Want 10 mensen die mogen vandaag op bezoek bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Paleis Noordeinde is het allemaal. Zij zijn uitgekozen uit tienduizenden mensen die het afgelopen jaar een brief schreven aan het Koningshuis. Koningshuisdeskundige Josine Drogendijk, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Heb je zelf wel eens een brief geschreven aan de koning of koningin?
6: Nou, vroeger wel in mijn klas met een of ander project rondom het Koningshuis. Maar zelf nee, nee, daar zijn de lijntjes te kort voor.
0: De lijntjes te kort voor?
2: Voor.
0: Oh, nou ja, voor deus, je kan ze gewoon bellen. Ik heb ze wel.
6: Dat gaat sneller, hè?
0: Ja, oké. Okay, nee, maar echt serieus, ben je op Epping Terms met het Koninklijk Huis?
6: Nee, zeker niet. Nee, maar weet je, als je iets wil aankaarten en je stuurt een brief naar het officiële postadres, is de kans dat de koning die ook daadwerkelijk in handen krijgt wel heel erg klein.
2: Maar wat zijn de criteria dan dat hij het wel in handen krijgt? Want ik ga er heel even vanuit dat hij deze 10 brieven wel gelezen heeft.
6: Nou weet je, hij krijgt echt duizenden de brieven per jaar en ook vooral heel veel mails. En die mails die nemen gewoon steeds meer toe, want je kent het zelf wel, een mailtje is snel gestuurd. Dus om eigenlijk niet, ja, het werd zo'n enorme berg met werk om dat allemaal te beantwoorden.
2: Te
6: en daar heb je natuurlijk een heel secretariaat voor in een kabinet van de koning. En dan hebben ze nu eigenlijk besloten van oké, dat gaan we gewoon niet meer doen. We gaan niet meer iedereen apart een antwoord sturen, maar we kiezen gewoon 10 brieven uit met onderwerpen waar de koning ook echt daadwerkelijk wat mee kan. Echt problemen die worden aangegeven. En die brieven krijgt de koning dus in handen en met deze mensen gaat hij in gesprek. Dus vandaag zijn de 10 mensen welkom om over het onderwerp te praten uit hun brief. En ja, dat is een heel mooi initiatief, maar alle andere duizenden brieven en mails die gestuurd zijn,
0: die hebben dan pech.
6: Maar
0: om wat voor soort problemen gaat het dan? Zijn het echt praktische problemen die de koning kan oplossen? Bijvoorbeeld, nou, we willen heel graag meer speelruimte voor onze kinderen, dus een speeltuintje bij ons om de hoek zou heel fijn zijn. En dat de koning dan de burgemeester belt van, luister eens even, ik heb mevrouw Janne Jansen hier.
6: Nou, het is niet zo dat de mails en de brieven die je allemaal binnenkrijgt, dat die dan allemaal niet meer beantwoord worden. Die worden allemaal wel gewoon keurig doorgezet naar de ministeries bijvoorbeeld. Dus het heeft echt wel zin om de koning een brief te sturen.
0: Daar wordt ook wat mee gedaan dus.
6: Daar wordt ook zeker wat mee gedaan. Maar in het persbericht dat de Rijksvoorlichtingsdienst heeft vrijgegeven, staat ook opgezond welke onderwerpen vandaag aan bod gaan komen. En dat is bijvoorbeeld democratie. Nou, daar kan de koning natuurlijk echt wel wat mee. Omgangsvormen in de samenleving, de invloed van sociale media. Dus dat zijn denk ik wel hele brede onderwerpen waar meer mensen wel zorgen over hebben. En daar gaat hij dus over in gesprek.
2: Ik probeer me dan te bedenken, Josine, wat dan de motivatie zou zijn om te denken, ik maak me heel erg zorgen over sociale media. Laat ik de koning een brief sturen.
6: Nou, de koning kan natuurlijk wel onderwerpen op de kaart zetten. Dus als hij denkt van hey, dit is inderdaad een heel belangrijk onderwerp. Ik koppel dit eens terug naar tijdens mijn maandaggesprek met premier Jetten. Ik zet dit gewoon eens op de kaart. Kan natuurlijk invloed hebben, net zoals koningin Maxima bijvoorbeeld muziekonderwijs, het belang van muziekonderwijs ooit sterk op de kaart heeft gezet. Zo zou de koning dat natuurlijk ook kunnen doen. Dus ik snap op zich wel dat deze brieven gestuurd worden. Alleen de kans dat je wordt uitgekozen, die is vrij klein.
0: Weet je al wie de gelukkigen zijn? Welke 10 mensen zijn uitgenodigd?
6: Nee, dat wordt ook doorgaans niet gecommuniceerd. Oh. Maar er is bijvoorbeeld ook een brief bij die gaat over financiële gezondheid. Hè? Iemand die daar zorgen over heeft. Dus kan ik wel rondkomen? Hè? Dat zou dan de vraag kunnen zijn. Ja, dat ga je natuurlijk, daarvan ga je de naam dan natuurlijk niet delen.
2: Ze zijn vanmiddag vandaag allemaal welkom Paleis Noordeinde om allemaal dit soort onderwerpen te bespreken met de koning en de koningin. Josine, dankjewel.
6: Graag gedaan.
2: Mooi dag.

0: braces. De Beach Boys, wij gaan.
1: Wie is toch die man die zo lekker spelen kan?
0: Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk.
1: Reken maar.
0: Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik krijg nog steeds wat brieven van mensen die zeggen, wie is nou Bart Renkema?
2: Ja. Hij heet Bart, want dat mag. Ja, reken ook, maar. Ook een hele mooie vinding.
3: Ja, je moeder weer boos.
0: Ja. Reken maar. Ja. Heb je een brief gekregen?
3: Bijzondere
2: jingle vinden. Hij heet Bart en dat mag. Dat is de jingle tekst.
3: Ja, weet je wat dat is? Dat rijpt op aan de slag.
0: Ja, je moet op een gegeven moment iets. Hè?
3: En je kan ook zeggen, hij heet Bart, goeiedag. Of hij heet Bart, dat mag.
0: Bart, straks de eerste plaat, die onvermijdelijke eerste plaat eraan de slag.
2: Is deze.
0: Ja, dat mag. Dit is volgens mij een van de favorieten van Jeroen Kijker.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Dit was het leuke geweest in de intro-rally ook. Elektrische gitaar.
0: Ja, 100%. Ja, stevige gitaren.
3: Blijf het er nog maar eens in.
0: Ja, als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in. De artiest is bekend van de Reuzenschalom natuurlijk. Het onderdeel de Olympische Winterspelen. En dan
3: strakke buik.
0: Mag je misschien straks de show van Bart aftappen. Bart, mooi aan de slag.
3: Dankjewel.
0: Dit was Jan-Willem Zetop voor dinsdag 2 juni. Fijn dat je erbij was.
3: Geniet van deze dinsdag. Doe voorzichtig, want dat kan gaan we spoken qua weer. En anders dan spreken we elkaar morgen weer. Man.

0: is NPO Radio 2. Ja,
1: vlag had ook gekund. Vlag aan de slag.
2: Ik moet meteen weg, want ik moet nog naar...
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Score nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
13: Ja hoor.
12: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
18: Dames en heren, het is dinsdagochtend. We gaan heerlijk aan de slag zometeen met de lekkerste muziek van Nederland. Maar eerst luisteren naar het nieuws met Carmerville. Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie in België wil 3 Nederlanders alsnog vervolgen voor een poging tot gijzeling van een Belgische minister. Ze zouden in 2022 plannen hebben gemaakt om justitieminister Van Quickenborne te ontvoeren. Bij zijn huis stond een Nederlandse auto met achterin kalasjnikovs, snelbinders en flessen benzine. Van Quickenborne zat daarna wekenlang in een safehouse. Eerst was er niet genoeg bewijs, maar na een nieuw onderzoek wil het OM hen toch vervolgen. Er lijken voorlopig geen Israëlische aanvallen te komen op het zuiden van Beirut, de hoofdstad van Libanon. Israël was dat van plan, maar de Amerikaanse president Trump heeft dat in een telefoongesprek tegengehouden. In dat gesprek zou hij hebben geschreeuwd en de Israëlische premier Netanyahu hebben uitgescholden, zo zegt correspondent Lennart Zwolfs.
20: Hij zou Netanyahu knettergek hebben genoemd. Hij zou hebben gezegd, ja, als je deze aanvallen doorzet, dan isoleer je Israël eigenlijk alleen maar verder. Nou, en wat ook nog wel opmerkelijk is, is dat Trump heeft gezegd dat Netanyahu zonder zijn hulp nu in de gevangenis had gezeten. Netanyahu die wordt verdacht van corruptie, fraude, omkoping, zijn allemaal nog zaken die lopen. En Trump steunt hem daarin. Hij heeft zelfs de Israëlische president eens gevraagd om gratie te verlenen. Dus dat haalde Trump ook nog even aan om Netanyahu te overtuigen.
19: Er zijn weer meer gezinnen afhankelijk van de voedselbank, zo blijkt uit het jaarverslag. Op alle locaties samen hielpen de voedselbanken vorig jaar ruim 155.000 mensen, zo'n 11.000 meer dan een jaar eerder. En ook de armoede nam vorig jaar weer toe in Nederland, ook onder mensen die een baan hebben. En dat is zorgwekkend, zegt de voorzitter van Voedselbank Nederland. Een topwedstrijd op Roland Garros gisteravond. De nummer 1 van de wereld, Sabalenka, versloeg de voormalig nummer 1 van de wereld, Osaka, in 2 sets. Het was een wedstrijd van hoog niveau en na afloop zei Sabalenka dat ze vooral tevreden was over haar service die de druk bij haar tegenstander legde.
6: I'm mostly happy the way I serve and that I was able to, you know, put all of that pressure back on her and yeah, happy with the win. It was a very tough one and wow, it's amazing to play the night station in front of you all, you guys.
19: Sabalenka heeft nu de kwartfinales bereikt en dat was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. Het weer vanmiddag, onweersbuien van zuid naar noord en kans op wateroverlast en zware windstoten. Het kan maximaal 23 graden worden.
18: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Robert Vriesen. Goedemorgen. Ja,
8: dat is niks om te lachen hoor, Bart.
18: Nee, sorry, maar ik deed iets heel grappigs hier, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen.
8: Oh, wat leuk. Waar staan de files? Ga ik eens vertellen wat ik in mijn hoofd had bij het laatste bericht van Carmen. Want Daar ging het gisteren op televisie wel over. Ik heb even een flits van die wedstrijd gezien van Sabalenka en de Japanse. Die Japanse, dat leek wel alsof die naar een party ging. Joh. Die had een gouden glitterjurkje aan.
18: Oh,
8: ja, ik dat kan tegenwoordig op de tennisbaan.
19: Ja, inderdaad. Niet in het wit, maar in het goud zag ik.
8: Ja. Heel bijzonder. Ja.
18: Gaaf. En nou, waar staan de gouden files van Nederland van?
8: Ja, tot zover het intro inderdaad. Veel files nemen af in lengte. Een paar bijzonderheden nog tussen de 370 kilometer bij elkaar. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. Daardoor 15 kilometer file en 20 minuten vertraging. Dik 20 minuten vertraging heb je ook nog op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle-Zuid. 9 kilometer door de werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En 20 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij best de kop van 16 kilometer file. Vanaf Tilburg Centrum Oost rijdt het al langzaam.
18: Dankjewel.
13: My mama said that you'll always live alone. My mama said you keep your skin to the bone.
18: Nou ja, zeg, we hebben heel veel antwoorden binnengekregen met daarin Lenny Kravitz. Alleen vaak ook de verkeerde. Het is voor mij de goede. Dit is volgens mij Always on the Run. Lenny Kravitz komt eraan zo.
21: Ster. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
26: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozart's verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
27: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
26: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
28: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
29: Weet met wie je wel
0: of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast.

Bruno Mars. En I Just Might. Oké, ik ben benieuwd wat van de nu volgende opsomming overeenkomt met jouw leven. Het gaat over Bruno Mars. Let op. Op zijn 5e trad hij al een keer op voor 40.000 mensen. Op zijn 6e had hij een vaste rol in een tv-programma te pakken. Op zijn 7e speelde hij in een film met onder andere Nicolas Cage. En op zijn 10e had Bruno Mars al honderden shows gespeeld op het podium. Bij mij komt 0 van de 4 feitjes overeen. En bij jou? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Ik gok ook.

Ed Sheeran en Celestial en Elbow ervoor met het prachtige One Day Like This. The Rolling Stones met Peter Black ga ik nu draaien. En dat nummer gaat over de meest heftige periode die je maar kunt voorstellen. Namelijk de periode na het verlies van een dierbare. En er zitten allemaal verwijzingen in dat nummer over de donkere plek waar je dan terechtkomt. I see a red door and I want to paint it black. En nog veel meer gitzwarte voorbeelden. Maar het nummer is allesboven cliché opgebouwd qua sound. Geen zwaarmoedige piano, geen violen in mineurstemming. Eigenlijk is het, als je de tekst wegdenkt, helemaal niet zo'n zwaar nummer. En daarom is het ook tot op de dag vandaag zo prettig om te draaien, denk ik.

0: mooi, hè? De Rolling Stones maakte dit nummer in 1966, althans toen kwam het uit. En ze hebben in 2026 ook gewoon weer de topsong te pakken. Weet je wel, hoeveel tijd kan er tussen zitten? Hoe lang kan je succesvol blijven? Fantastisch. Het is 9:30, het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Nog veel gemeenten hebben geen lokaal hitteplan. Het zijn er nu 128, terwijl de overheid wil dat er minimaal er 180 worden. Een lokaal hitteplan is een draaiboek dat klaar ligt voor als het zo warm wordt dat vooral ouderen en kinderen bescherming nodig hebben. Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, dan moet het niet meer automatisch de naam van de vader krijgen, zoals nu het geval is. Een voorstel van GroenLinks, PvdA en D66 krijgt vandaag waarschijnlijk steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Nieuwe medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook goed bij een lagere dosering. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten hoeven daardoor minder vaak te worden geprikt. Ongeveer 500.000 Nederlanders hebben psoriasis en de ziekte zorgt voor pijnlijke en jeukende plekken op de huid. Vlak voordat het WK begint heeft de Canadese politie voor miljoenen dollars aan vervalste voetbalspullen in beslag genomen. Het gaat onder meer om ruim 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken. En ook werden twee nagemaakte wereldbekers gevonden.
0: Die dus zouden worden verkocht als echte wereldbekers van het...
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk het. Ze gaan ermee op de tribune zitten. En dat mensen denken, hoe kom je daar
0: nou? Is hij daar? Oké.
1: Het weer, vanmiddag onweersbuien van zuid naar noord en kans op wateroverlast en zware windstoten. Het kan maximaal 23 graden worden.
0: Dankjewel. Robert Vriezen, hoe is het op de weg?
2: Nou, er staan nog 145 kilometer file op de Nederlandse wegen, Bart. Dus het is nog voor het tijdstip behoorlijk druk. Het is 9:30, zie ik. Maar de meeste files nemen nu wel af in lengte. Al is het nog file rijden op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag, bij Den Haag-Ippenburg. De kop van 12 kilometer. Vanaf knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging daardoor. Kapotte vrachtauto nog steeds op de rechte rijstrook van de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. 12 kilometer file en een kwartier oponthoud. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht is het file rijden over 6 kilometer tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Vanaf het Harte tot aan Zwolle-Zuid 7 kilometer file met een kwartier vertraging door werkzaamheden.
0: Dankjewel. Ja, de Stones hadden dus de topsong in handen, maar deze week is het...
3: NPO Radio 2 Topsong.
4: Deze week is Something Good van Ilse de Lange.

al het geld opneemt dat ze verdiend heeft met muziek maken, dan kan ze een huis bouwen van de kwartjes. Het is echt niet normaal. Niet alleen haar eigen solo dingetjes, maar ook de dingen die ze allemaal gedaan heeft met David Guetta, die wereldwijd groot gescoord hebben. Dat doet ze niet onverdienstelijk. Liedjes schrijven, laat dat maar aan haar over. Geldt eigenlijk ook voor deze act. Metallica, Nothing Else Matters.

Ja, dat ging hard hoor, in de jaren 80. In 1984 kwam deze film uit. Gelijknamige film, Ghostbusters. En het was zo'n gigantisch succes. Er kwam een Ghostbusters 2. Er kwam een animatieserie. Er kwamen games. Een enorme hoeveelheid merchandise. En ja, dit bijbehorende liedje zingen nog steeds gewoon mee. Jaren later. Ray Parker Jr. was de uitvoerende van die Ghostbusters. En For Another en 55 Ultra. En Talk to You. Op deze dinsdagochtend wat minder lekker qua weer. Minder lekker dan de afgelopen dagen, maar we maken het goed met de lekkere muziek op EPU Radio 2. Zullen we dat afspreken?

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
3: Medicijn? Het is maar een neusspray.
4: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: David Bowie zit in de planning. China Girl ga ik straks draaien. Macklemore en Ryan Lewis ook. Maar eerst... het NOS-journaal met Carmerville. Goedemorgen, Carmer.
10: Goedemorgen. Weerkundigen waarschuwen voor de komst van El Niño komend najaar. Een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan flink op. En daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het gaat hard op het stroomnet. Steeds meer mensen willen thuis een zwaardere aansluiting vanwege een warmtepomp of een laadpaal. Maar ze moeten wachten omdat het stroomnet te vol is. En ook geldt daar volgens Liander vanaf 1 juli nieuwe regels voor de verdeling van stroom op het net.
11: We zien dat de veiligheid, of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving, voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
10: Bewoners van 120 huizen in Breskens moeten een dag hun huis uit. In hun buurt wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De EOD gaat de Britse 500 ponder daarna afvoeren. Deze inwoner maakt zich er niet zo druk om, zo hoorde verslaggever Vincent van Rijn vanochtend.
12: Nog even snel boodschappen gedaan voordat u uw huis uit moest?
13: Ja, voordat de bom valt, hè.
12: Hoe is het met de zenuwen?
13: Nou, zo zenuwachtig zijn we allemaal niet hier, hoor. Er zijn mensen die er 60 jaar op geslapen hebben, zonder dat ze het wisten, dus die hebben het ook overleefd.
12: Vindt u het een beetje overdreven dat iedereen het huis uit moet, of zegt u nee, het is toch wel goed?
13: Nee, voor de zekerheid toch wel goed. But you never know, hè.
10: Ja, en we hebben nog een leuk bericht opgesnord bij de lokale omroep Open Rotterdam over een bijeenkomst van 200 mannen met een snor. Het was een ontmoeting van Project Snor, een groepsapp met ongeveer 1500 snordragers. En dat idee begon met een geintje tussen vrienden.
14: Sam, die heeft, denk 3 jaar terug...
15: Bijna vier jaar geleden.
14: Voor de joke een snorgroep aangemaakt. Althans met ons eigenlijk, om de progressie van onze snor te laten zien. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu staan we hier met 200 snorren.
10: Ja, 200 snorren. Van tevoren is er natuurlijk even afwachten of dat werkt zo. 200 vreemden bij elkaar, maar je hoort het. Dat zat wel snor. Ja,
9: waar blijft die? De grappende baard. Het weer nog.
10: Vanmiddag onweersbuien van zuid naar noord en kans op wateroverlast en zware windstoten. Het kan maximaal 23 graden worden.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie, Robert Vriesen, hoe is het op de weg?
16: Nou, op de weg gaat het goed hoor. 50 kilometer file nog bij elkaar. En dat schoot me dan toch nog eventjes iets in de gedachte. Bart, dat weet je vast wel. Vroeger had je ook een drankje dat heette snor, weet je dat nog?
9: Nee, ik weet wel.
16: Als je dat inschonk, dan kwam daar schuim op en dan had je instant een snor. Net als die van melk.
10: is gewoon 50 bier, kilometer. Toch? Dat is toch gewoon bier?
9: Ja, bier heet dat, toch?
16: Nee, maar dat heette echt snor. Dat was dan frisdrank, maar daar zat zoveel chemicaliën in dat het ging schuimen.
9: Hey Robert, er rijden nu allemaal mensen files in ofzo, omdat snor. Ze jouw ding meer missen. Ja. Heb je verkeersinformatie?
16: Nou, het is bijna niks meer, dus daarom begin ik ook even over. 50 kilometer nog in het land. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk. En 10 minuten op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle door de werkzaamheden bij Zwolle-Zuid.
9: Dankjewel. Ik draaide straks China Girl van David Bowie, maar wie schreef dit nummer? En bracht hem ook uit eerder? Laat het weten via de NPO Luisterapp en speel zometeen mee met het 60-seconden-spel.
15: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een wijntje bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
22: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
23: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
22: Voor pallets van 100 kilo?
23: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
21: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
25: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
26: Ah, chips.
25: Maak er een potje van.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
6: Aan de slag.

David Bowie. A Little China Girl. Nou, Macklemore en Ryan Lewis en Ray Dalton en Ken Hollis. Als je nu naar foto's of optredens kijkt van Nina Persson, de zangeres van The Cardigans, dan zie je een hele zelfverzekerde vrouw. Maar dat was totaal anders toen ze auditie kwam doen in 1992. Auditie was in het appartementje van een van de bandleden. En daar was ook Nina op afgekomen. Met frisse tegenzin, want ze was namelijk gestuurd door haar vrienden. En ze had op dat moment nog nooit voor publiek gezongen. Sterker nog, ze vroeg tijdens de auditie of iedereen de kamer wilde verlaten en in de keuken wilde luisteren. Want ze was te zenuwachtig met al die mensen om haar heen. Dat deden ze ook. Ze gingen naar de keuken, maakten daar een kop koffie, hoorden Nina de eerste noten zingen en wisten het zeker. Dit was hun zangeres. Mits Nina een klein beetje zou werken aan haar podiumvrees. Dit is een van die Cardigans tracks, Erase and Rewind.

0: Bert.
1: Goedemorgen.
0: Present.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: We gaan een spelletje spelen, Gert.
1: Ja.
0: Althans, ik stel de vragen. Jij gaat vooral het spelelement voor je rekening nemen. En ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen. Heb je meegekregen wat de highscore tot vandaag is?
1: 10, begreep ik.
0: 10 is helemaal goed, ja. Angelique speelde gisteren het spel, die zette 10 neer. Dat is zeer zelden een taart

0: waard geweest. Meestal is het hoger. Dus ik raad je aan om iets beter te gaan zitten. Als je tenminste trek hebt in taart. Lus je taart?
1: Ja, uiteraard.
0: Kijk, heel goed. Vraag 1 heb je allemaal antwoord via de app, hè? Ik draaide China Girl van David Bowie. Maar wie schreef dit liedje en bracht hem ook uit?
1: Iggy Pop.
0: Iggy Pop is helemaal juist geantwoord. Ben jij klaar voor de rest van de vraag?
1: Helemaal.
0: Dan start ik de tijd. Here we go, vraag nummer 2. Hoe wordt een mannelijk paard ook wel genoemd?
1: Merrie.
0: Van welke zoete snack is een blondie de witte versie?
1: Brownie.
0: Maak de titel van U2 af. With or...
1: Without you.
0: Wat doet een pyromaan het allerliefst?
1: Maand, zeker.
0: Reken uit. 69 plus 50.
1: 119.
0: Zingt Sting over Fields of Silver of Gold?
1: Gold.
0: En waar zet je iemand spreekwoordelijk op als je iemand adoreert?
1: Voetstuk.
0: Is de hoofdstad van Italië Milaan of Rome?
1: Rome.
0: Welk liedje maakte de Bengals over lopen?
1: Sunshine.
0: Wat is de achternaam van presentatrice Oprah?
1: Winfrey.
0: En waarvan kun je er van 2 eten, volgens een gezegde?
1: Pas.
0: Wie staan in de top 2000 met Dancing Queen en Super Trooper?
1: Abba.
0: En welk festival is over een maand op de Brouwersdam in Zeeland?
1: Conservatie.
0: Hoe heet de schilder van de Mona Lisa?
1: Da Vinci.
0: En welke Parijse kathedraal stond in 2019 in brand?
1: Notre-Dame.
0: Ja, die ga ik goedkeuren. Oké. Dan heb je daarmee in ieder geval 16 vragen beantwoord. Maar je hebt er hier en daar misschien wat fout of hier en daar wat gepast.
1: Ja,
0: dit is het resultaat. Let op, vraag nummer 2. Ja, hoe wordt een mannelijk paard ook wel genoemd? Een hengst. Je zei het precies andersom.
1: Nee,
0: is het vrouwelijke paard.
1: Kon er niet op komen.
0: De Bengals maakten nummer Walk Like an Egyptian. Jij dacht aan Walking on Sunshine, denk ik. Van Katrina and the Waves is die.
1: Ja.
0: En waarvan kun je er van 2 eten, voor ze gezegd? Ja, walletjes. Van 2 walletjes eten. En dat is eigenlijk de enige die je fout had. Dus je komt op zich tot een hele nette 13 goed beantwoorde vragen.
1: Nee, netjes.
0: Dol enthousiast.
1: Ja.
0: Ja, je hebt in ieder geval 13 puntjes dus op het scorebord gezet hier. Als dat vrijdag nog zo is, dan bellen we terug voor de aan de slaghandtaart.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ik wens je nog een hele fijne week.
1: Top, dankjewel.
0: Hoi.

0: Wat een fijne nieuwe single van Bente. 3, 2, 1 heet hij. Gedraaid op Radio 2. Het is 1 over half 10, 11. En met Carmen Veul nu met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het leven is de afgelopen maand flink duurder geworden. De inflatie steeg naar 3,5%. En dat komt vooral door de hogere benzine- en dieselprijzen. Maar ook vakanties werden duurder. Aan de andere kant stegen de prijzen van voedsel en tabak minder hard dan verwacht. Bij een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. Op de muren van het restaurant zijn racistische teksten geschreven en woorden als oprotten. Van het restaurant is weinig meer over en het nablussen zal nog uren duren. Bij een bedrijf in Herugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Twee anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De dienst Speciale Interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Herugowaard. De politie roept getuigen op om zich te melden. En in Rotterdam was gisteren een grote rampenoefening. Hulpdiensten wilden weten waar ze tegenaan lopen als de stad 48 uur zonder stroom of telefoon zit. Er is geoefend met een noodsteunpunt waar mensen in zo'n situatie terecht kunnen voor allerlei soorten hulp. Het weer vanmiddag onweersbuien van zuid naar noord en kans op wateroverlast en zware windstoten kan maximaal 23 graden worden.
0: Dankjewel.

0: 4 en Freedom 90 op NPO Radio 2 in Aan de Slag. Ik werk hier in de studio samen met Liedeke, productie van de show. En
1: hallo.
0: Die roept echt al weken, ik ga naar Harry Styles.
1: Ja.
0: En elke dag vraag ik, en heb je ook al kaarten? Nee, dat niet.
1: Nee, dat niet. Nee, dat zijn anderen voor mij aan het regelen. En die wachten op het goede moment, zodat ze niet te duur zijn.
0: Maar je wilt donderdag?
1: Donderdag,
0: dat
1: ja.
0: Dat is heel snel al.
1: Ja, dat is overmorgen.
0: Maar je hebt nog geen kaart?
1: Nee, komt goed.
0: Weet je dat zeker?
1: Ja, komt goed. Ik weet nog niet voor welke prijs, maar het komt goed.
2: Okay. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wil je graag een keertje meespelen met de Top 2000 Shuffle als je altijd al vindt dat het anders zou moeten? Spelen we wel zometeen. En dat doe je door je naam eventjes te appen via de Radio 2 app. Het is 1 over 11. Dit zijn, is het nieuws met Carmen Verheul. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De chauffeur van de bus die vorige week verongelukte door een trein in België had al veel klachten aan zijn broek. Zoals agressief rijgedrag, telefoon in de hand en negeerde al eerder dichte slagbomen. Het provinciebestuur wilde hem zelfs van de lijn halen, zo meldt het laatste nieuws. Bij het ongeluk vorige week vielen 4 doden, 2 kinderen, een begeleidster en de chauffeur. Er zijn grote verschillen in de wachttijden bij ziekenhuizen, vooral bij oogheelkunde en bij de polyklinieken voor maag-, lever- en darmziektes. In de ene polykliniek ben je al in een week aan de beurt, in een ander ziekenhuis pas na een jaar. En dat kan in ziekenhuizen binnen 1 regio al verschillen, zegt deze arts.
16: Wel is het in Nederland zo dat als je echt een acuut probleem hebt of er een hoge verdenking is op een ernstige ziekte, dat je eigenlijk wel binnen 2 weken terecht kan. Maar het zijn hem je met name voor die patiënten met buikklachten, wat chronische klachten die niet direct spoed hebben, die lang moeten wachten. En dat is natuurlijk wel heel vervelend als je die klachten ervaart.
15: Artsen proberen de wachtlijsten te verkorten door niet noodzakelijke behandelingen over te slaan en online adviezen te geven over wat te doen bij klachten. Er wordt vandaag gestemd over een verbod op conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd. Stemt de Eerste Kamer voor, dan wordt het strafbaar om homoseksuele en transgender mensen onder druk therapie of gebedsgenezing te laten volgen. Deze man heeft er ook jarenlang mee te maken gehad.
17: Nou, ze hadden mij een vakantie aangeboden omdat ik wat hulp had gegeven in een koffiebar. En dat leek mij wel leuk. Maar in de tweede week hebben ze mij geestelijk helemaal naar de knoppen gepraat. En echt zodat ik niet meer wist wat ik moest doen. Toen ik bekend had dat ik homo was, werd ik zo ver de grond in gepraat dat ik op de duur van een happy camper naar een huilend hoopje mens in de hoek van de kamer zat.
15: Belangenvereniging COC overhandigde aan de Eerste Kamer een petitie om het verbod te steunen. In Amsterdam is een actie gestart voor een kroegbaas die noodgedwongen met pensioen gaat. Na 27 jaar als eigenaar van Café De Biecht wordt het pand verkocht. En dus moet het café ook dicht. Omdat de AOW van Jan de Barman pas over anderhalf jaar ingaat, heeft zijn zoon een plannetje bedacht.
18: De Biecht heeft altijd volgestaan met heel veel snuisterijen. En ik dacht, nou, dat is mooi om echt unieke dingen te gaan veilen die echt bij de Biecht passen, zodat iedereen een stukje Biecht mee kan nemen naar huis. En dat we zo ook de pensioenpot een beetje spekken.
19: Ik krijg zoveel liefde en mensen die zo genoten hebben van de tijd in de Biecht. Ja, dat doet mij heel erg goed. Het zal vanavond wel een traantje gelaten worden, denk ik, na sluitingstijd.
15: Het weer vanmiddag onweersbuien met kans op wateroverlast en zware windstoten. Het wordt maximaal 25 graden.
14: Dankjewel. Verwacht je daardoor nog iets meer drukte op de weg vanmiddag, Robert?
20: Ja, zeker. Dat gaat hand in hand natuurlijk. Het is niet maar net waar de buien vallen en hoe hevig ze zijn. Maar ja, dan gaat het verkeer toch al snel op de rem als er een flinke bui valt. Dus dat heeft gelijk files tot gevolg. Ja. Het zal ook wel druk zijn. Het was vanochtend ook redelijk druk op de Nederlandse wegen. En ja, de dinsdag staat daar wel bekend om. Op dit moment bijna geen files, moet ik zeggen. Want op de A12 rijden zij langzaam vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar door de grenscontroles. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
14: Dank je.
21: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
22: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores... of ga naar Kees-Smit.nl.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events... en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
10: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
14: Aan de

Snow Patrol en Chasing Cars. En om dit liedje goed te begrijpen had de titel eigenlijk wat langer moeten zijn, namelijk You're Like a Dog Chasing Cars. Je gedraagt je als een hond die een auto probeert te pakken. En de vader van de zanger van Snow Patrol gebruikte die metafoor vaak als Gary Lightbody, de zanger van Snow Patrol, weer verliefd was op een onbereikbare vrouw. Dan zei zijn vader achter de Chasing Cars uitdrukking ook nog: je krijgt de auto toch nooit te pakken. En als je het toch voor elkaar hebt, heb je geen idee wat je met die auto moet doen. Blijf

0: naar Alex Warren en The Fever Dream. Goedemorgen, Natasja.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt lang getwijfeld of je een berichtje ging sturen voor je deelname aan de Shuffle. En dat heb ik toch gedaan. Wat heeft je dan nu overtuigd om het vandaag op deze prachtige 2e juni te doen?
1: Voornamelijk. Ik zat lekker rustig te studeren en denk in een opwelling, ik doe het gewoon een keer.
0: Ja. En wat hoop je voor elkaar te krijgen in dit programma-item?
1: Ik ben op zoek naar rockmuziek. Of een beetje oudere rockmuziek, hou ik ook wel van.
0: Oké. Maar je houdt niet van hele rustige liedjes? Of van hip-hop? Of heb je nog een bepaalde categorie dat je denkt, dat verwacht je dan niet, maar dat vind ik ook leuk?
1: Ik hou ook van klassiek.
0: Oh, staat dus, niet heel veel in de top 2000.
1: Nee, precies. Brede smaak, maar zit vast iets tussen.
0: Wat vind je hiervan?
2: 973.
0: The Temptations.
1: Ja, het is wel oud.
0: Ja, dat wel.
1: Hier word ik niet echt warm van, nee.
0: Oké.
2: 64.
0: Het is dan wel een van de meest rocky of stoere hiphopplaten die er zijn.
1: Ja, precies. Ja. Dit is ook eentje die ik nog wel kan verdragen, maar ik ga er niet voor.
0: M&M Lose Yourself, laten we liggen.
2: 1017.
0: Zou dit een guilty pleasure kunnen zijn, Lady Gaga?
1: Nou, nee. Het is wel leuk om een keer te horen, maar nee, dit vind ik te gehyped.
0: Ja, we hebben er nu 3 gehad. Je hebt in totaal 5 platen waar je het kunt kiezen. We hebben er nog 2 te gaan, dus.
1: Ja?
0: Dit is de ene laatste.
2: 1649.

0: denkt er goed over na.
1: Ja, dat vind ik lastig. Ik vind het een heel mooi nummer.
0: Ja.
1: Maar ik hoop toch echt stiekem wel op iets meer power.
0: Oké, okay. Nou dat wordt dan een blinde gok. En ik hoop dat die een beetje goed uitvalt voor je. Dit is de laatste.
2: 23.
0: Plaats hier uw reactie. Vind je het wat?
1: Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik echt heel leuk.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Dan ga ik lekker meezingen.
0: Oké, okay. Of is dit een soort van damage control? Van oké, zorgen dat je het eigenlijk de teleurstelling een beetje... Vind je het echt leuk?
1: Nee, ik vind het echt leuk. Ja hoor, ik zing dit altijd uitgebreid mee.
0: Oh, nou heel goed. Dan vond je me inderdaad leuker dan Temptations, Eminem, Lady Gaga en Elton John. Toto Africa is voor jou.
1: Nou, super. Dankjewel.

0: uit de shuffle. De laatste optie was het. Toto, Africa. Het was daar smaak voor Natasja. Die vond hem eerlijk. Gedraaid dus in dit radioprogramma. Ik krijg een appje van Hugo. En die zegt, hebben jullie de alfabetische versie van Africa al eens geluisterd? En wij hebben dat... Ik heb hem wel een keer gehoord. Jij ook al, Carmen?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja. Voor de luisteraars die nog niet weten waar we het over hebben. Dit is dus het nummer Africa van Toto. Waarbij elk woord wat erin zit op alfabetische volgorde is gezet. Zijn we bij de B gebleven? Ja, de C. Nou ja, et cetera. Ik ben zo benieuwd wie dit helemaal uit heeft gezeten. Het is niet te doen zo, toch?
1: Dat is weer wat anders dan het ABC op een bruiloft.
0: Ja, precies. Ja. Om zo te doen, wel vet. Eens even kijken, het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het dodental na de grote Russische aanvallen vannacht op Oekraïne is opgelopen naar 14. Ook raakten meer dan 100 mensen gewond. In de hoofdstad Kiev zijn flats zwaar beschadigd. Ook brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Wie in Italië in de file komt, die krijgt sinds gisteren zijn tolgeld terug. Dat melden Italiaanse media. Compensatie geldt al vanaf een uur vertraging en bij 3 uur krijg je zelfs het hele bedrag terug. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde Telegraaf en ook VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt hij zijn eigen stafleden mee en Ajax wil ook nog een assistent toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. En de burgemeester van Culemborg heeft haar gestolen laarzen teruggekregen. Die werden begin dit jaar uit haar auto gestolen. En de politie vond vorige week bij een verdachte situatie een grote hoeveelheid vermoedelijk gestolen goederen. En daar zaten dus ook de zilverkleurige laarzen van de burgemeester bij. Ze roept andere gedupeerden op om ook de foto's van de politie te bekijken. Het weer nog, vanmiddag onweersbuien met kans op wateroverlast en zware windstoten. Het wordt maximaal 25 dit keer.
0: Wat
1: 25
0: is het?
1: Graden.
0: Wat is het?
1: 25 graden.
0: 25 graden.
1: 25 graden.
0: Dankjewel.
1: Maximaal.
0: Verkeersinformatie, Robert Vriesen, hoe is het op de weg?
2: Goed, Bart. Het rijdt hartstikke goed door. Alleen wat vertraging aan de grens. Vooral op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 5 kilometer, maar wel met 40 minuten vertraging.
0: We gaan weer aan de slag. Of zoals Chesto zou zeggen. Let's get down to business.

Red Rebel, Changes Coming Around the Band op NPO Radio 2. De zangeres die ik nu ga draaien werd eind jaren 70 door haar stiefvader het huis uitgezet. Ze had geen geld, ze had geen toekomst, maar ze had naar haar stiefvader geschreeuwd: ik word een grote ster. En dat wilde ze hoe dan ook waarmaken, al was het alleen maar om haar vader dat te bewijzen. En ze begon een punkbandje waar niemand in de band een instrument kon spelen. Je voelde het aankomen, dat klonk echt verschrikkelijk slecht, maar het was een groepje dat bestond uit alleen maar meiden. En dat was uniek in die tijd. En ze bleven geboekt worden voor optredens, omdat het zo uniek was op het podium. Ze bleven oefenen, uiteindelijk werden ze steeds beter. En uiteindelijk schoot één single van dat bandje, de Go-Go's heette ze, naar nummer 2 in Amerika. En dat was dit liedje. Yeah! Je hoort nog steeds wel een beetje dat het rammelt allemaal, maar ze waren mega populair. Een album kwam maar liefst op nummer 1 terecht. En dat was toen de allereerste meidenband die dat voor elkaar kreeg. Maar de allergrootste classic scoorde ze solo. Het gaat om Belinda Carlisle.

0: Dream On en The Rembrandts. Je hebt meegezongen, hè?
1: Ja, dat dacht ik al.
0: I'll Be There For You in Aan de Slag voor Avatros op NPO Radio 2. Het is bijna 12 uur, tijd voor de lunchshow. Tijd voor de lunchshow. Ik ben heel benieuwd wat je gaat eten. Het is wat ander weer dan de afgelopen dagen. Dus ik stel voor een erwtensoepje of een stampotje met draadjesvlees. Kluwijntje erbij, chocootje met slagroom. Wordt iets minder weer, maar trekt uiteindelijk vanzelf voorbij. Veel plezier met de lunchshow zometeen. Tim neemt honneurs waar. Graag tot morgen.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserlevengevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zoldergeluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog, met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pondmuseum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
5: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Jij bent mijn kampioen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het is 12 uur, tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Joeri Stubenitski. Dag Joeri.
12: Hey Tim, goedemiddag. GroenLinks PvdA Tweede Kamerlid Esme Lala verlaat Den Haag en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg in Amsterdam. Daar wil ze terug naar de plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zegt ze, zoals op scholen. Lala is al een tijd bezig om buiten Den Haag iets te vinden. Vorig jaar lekte uit dat ze had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond ophef omdat ze net hoog op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen was gezet. Ook had ze gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van Delft. Bij grote Russische aanvallen op Oekraïne zijn afgelopen nacht 14 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In de hoofdstad Kiev raakten meerdere flats beschadigd, zegt correspondent Christian Pauwen.
13: Je ziet onder meer dat aan de westkant van de stad een flatgebouw instortte. Een flatgebouw dat 2 keer werd geraakt. De burgemeester heeft het over een double tap. Oftewel dat er naar de eerste aanval een tweede inslag volgt. En ja, de kans is dan dus ook groot dat het dodental nog verder oploopt. En ook onder meer de centraal gelegen stad Dnipro werd hard geraakt. Op foto's is te zien dat er onder meer woningen daar volledig in puin liggen.
12: Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De reparatie van het lanceerplatform van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Blue Origin zal nog behoorlijk lang gaan duren, zegt de topman van NASA. Het platform in Florida raakte vorige week zwaar beschadigd door de ontploffing van een enorme raket. Mogelijk is het platform over 2 jaar pas gemaakt. En sport verbroedert en daarom geeft FC Groningen voetballes aan asielzoekers. Aan enthousiasme geen gebrek en dus is er een heel trainingsprogramma opgezet, hoorde RTV Noord.
14: Het zijn vooral de mensen die wachten op nog een vergunning. Dus die in deze tijd nog niet zo heel erg veel verder te doen hebben, die nog niet naar school mogen, niet mogen inburgeren.
15: Socialiseren, wat normen en waarden leren kennen van Groningen. Nederlandse taal wel een beetje meer gaan beheersen, want dat is natuurlijk ook nog redelijk nieuw. Als je dan wat voetbalse elementen erin brengt, dan gaat iedereen lachen.
12: En dan is voetbal de verbindende factor, zeggen ze bij FC Groningen. Het weer, er trekken flinke buien over het land, mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen een mix van wolken en zon, af en toe een buitje en ongeveer 21 graden.

0: Naar de ANWB, daar zit Robert Vriezer. Waar staat het stil in Nederland?
1: Aan de grens, Tim, op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Door de grenscontroles vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En zo ook file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 4 kilometer tot aan de grens met een klein kwartiertje vertraging.
0: Dankjewel, tot zometeen. Zo, straks ook muziek van Primal Scream, Mary J. Blige ga ik voor je draaien. En
2: 3 is voor jou.
0: Ja, de derde bepaal jij. We sturen je altijd een klein beetje en op 2 juni... 1996 reed de hoge snelheidstrein de Thalys voor het eerst tussen Amsterdam en Parijs. Dat was wat, hè. Oh, we stonden allemaal te zwaaien met onze zakdoekjes die trein voorbij ging. Weet het nog goed. Ja, liedjes over treinen. Ja, er is een hele traditie van trainsongs natuurlijk ook, hè. Uit de oudheid, het country en western muziek. Maar we zoeken iets moderners natuurlijk, maar liedjes over treinen.
3: Wat is de mooiste? Of de vetste.
0: Of de vetste.
3: Ja.
0: We willen de vetste trein.
3: Ja.
0: De geelste. Een andere kleur. Laat me weten met de NPO Luisterapp. Liedjes over treinen.
4: Ster.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Annemiekes, Ali.

0: plakken. Want 2 juli 2026 is de dag dat wij uitroepen tot Leave the Office Early Day. Dus, jaarlijks is dat op of rond 2 juni. En de gedachte erachter is dat hoe langer een werkdag duurt, hoe lager de productiviteit en kans op afleiding is. Dat was het.
1: Oké, doei.
0: Doei. Ik heb echt over nagedacht om gewoon nu te gaan. Ook gewoon. Zoek het maar uit. Ja. Leave the office early day. Maar je mag het gewoon zeggen tegen je baas. Het is vandaag nog helemaal zo. En verder is het kok in de klas. Ja, dat is. Het klinkt heel gek, maar dat is gaat als volgt. Koks die geven in meer dan 150 klassen een kookles op basisscholen en in het speciaal onderwijs. Ik had vroeger ook kookles. Dat was echt van het heel erg leuk altijd om te doen. Lekker knoeien met gehakt. Weet ik nog heel goed.
1: Ja, dan krijg je een beetje passie voor het vak. Dat is toch leuk?
0: Ja, toch? Ja, vind ik ook. Ja. En de Belgische koning Filip die reikt een prestigieuze wetenschapsprijs uit in België. Dat staat bekend als de Belgische Nobelprijs. En daar gaan wij geen grappen over maken. Verder is het ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen bij het spel Weer Wat Wijzers. En dat is natuurlijk heel veel muziek. Straks muziek van Davina Michel, bijvoorbeeld Roxy Music. Speciaal voor de moeder van Daniel Lippens. Hoe dat zit, vertel ik je straks. Maar eerst.
2: 3 is voor jou.
0: Yes. Liedjes over treinen, want vandaag in 19... was het 96, hè? Ja, 96 reed de hoge snelheidstrein Thalys voor het eerst tussen Amsterdam en Parijs. Ze zoeken liedjes over treinen. Caroline, of Caroline, die zei Albert Hammond met I'm a train, I'm a train, I'm a train. Yeah. Wat hadden we nog meer binnengekregen, Nathan?
1: Even kijken hoor, wij hadden nog natuurlijk... Timen kwam ermee per spoor.
0: Oké, denk. Ja, natuurlijk. Ja. En Leo, die had het over Long Train Running van de Doobie Brothers. Ja. Een hele goede inderdaad. Maar Jacco, jij bent het geworden.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jacco, waar zat jij aan te denken?
3: Ja, ik zat ook aan een hele snelle trein destijds te denken. Dat was de Arend tussen Haarlem en Amsterdam. En dan kom ik op Eagle van ABBA uit.
0: Wat goed zeg. Ik neem aan dat je dat niet meer kunt herinneren, hè, de Arend.
3: Nee, ik kan me niet herinneren. Nee, precies, alleen op de plaatjes staat hij nog heel mooi als een monsterbeest.
0: Ja, het was echt een monster. En mensen waren echt gewoon verbaasd toen ze dat ding voorbij zagen rijden. Van, dat dit kan überhaupt. Eagle van ABBA, ik vind hem fantastisch verzonnen. En ik ga hem draaien voor je. Dankjewel, Jacco. Anne-Mieke.

0: Davina Michel, Still Champagne.
1: Tijdens de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort gaan onder andere Martin Garrix en Davina Michel optreden. En dan is Still Champagne eigenlijk wel een hele treffende om te zingen, toch? Naast Wilhelmus.
2: Ja, wel doen.
1: Ik ga even iets draaien van Roxy Music. En dat doe ik speciaal voor de moeder van Daniel Lippens. En zij is groot fan namelijk. En ze verzucht ooit een keer tegen Daniel: Jonge, ik ben nou op Radio 2. Draai eens wat vaker Roxy Music.
2: En moet het van jou komen nu?
1: Nou, als hij die doet, dan doe ik het wel. Hi, mevrouw Lippens. Deze is voor jou. Same old scene.

0: met Brian Ferry, Roxy Music en Same Old Scene.
1: Verkeer.
0: Gaan we even terug naar de ANWB. Daar zit nu Tim Schaap. Tim, hoe staat het ermee?
2: Hey, goedemiddag. Ja, het wordt hier en daar wat drukker. Bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 5 kilometer en 20 minuten. Ook elders op de A12 file vanuit Arnhem naar Utrecht toe. Tussen Maarsbergen en Bunnik 10 minuten door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En helemaal dicht is de N302 richting Harderwijk. Bij Garderen. Daar ligt olie op de weg. En het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren.
0: Dankjewel. Gaan we naar de stand van de wereld. En dat hoor je van Juri Stubenitski.
3: De voormalig directeur van Milieudefensie, Donald Pols, is in zijn eerste week bij Tata Steel al ontslagen. Over zijn benoeming tot directeur duurzaamheid en communicatie was veel te doen, omdat hij van Milieudefensie kwam. Pols vertrekt omdat NRC erachter kwam dat hij in het verleden voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika.
0: Maar heel even, dit is toch een soap, jongens. Dit is toch ongelooflijk. Dus eerst kom je van een milieubeweging en je ga je naar Tata Steel. Ja. Dan front je al toch wel redelijk je wenkbrauwen. Als je die cv ziet en dan...
3: En dan dit.
0: En dan is je dit, ook nog eens een keer...
3: Dit zag niemand aankomen. We hebben dit ook met verbazing zitten lezen. En ik ben ook benieuwd naar het stuk van NRC.
0: Okay.
3: Ander nieuws. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is het de Deense premier Mette Frederiksen gelukt om een centrum-linkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een derde termijn als premier. Later vandaag worden de coalitieplannen bekendgemaakt. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerika opnieuw om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij doet de oproep naar de grote Russische aanvallen op Oekraïne van afgelopen nacht. En diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft ongeveer 7 stokstaartjes laten inslapen. Het gaat om gezonde mannetjes die erg dominant waren. Doel is om rust in de groep terug te krijgen. Blijdorp heeft nog gezocht naar andere dierentuinen om de ongeveer 7 stokstaartjes op te vangen, maar dat is niet gelukt. Het weer, vanmiddag onweersbuien met kans op wateroverlast en zware windstoten. Het wordt maximaal 25 graden. Morgen wolken en zon, af en toe een buitje en ongeveer 21 graden.
0: Dankjewel, Juri. We zijn op zoek naar een liedje dat je echt nooit meer op de radio hoort. Waarvan je denkt, maar dat is gewoon heel gek. Dat verdient gewoon een plek op de radio. Laat het nu even weten. Gaan we eerst even kijken of we hem überhaupt hebben in het archief natuurlijk. Hè? En anders dan draai hem gewoon meteen voor je. Laat weten met de NPO Luisteren welke tracks ze graag willen horen dat je al lang...

0: Pink en Runaway. NPO Radio 2 in de A-lunch. Vroeg je net een liedje waar je echt een tijdje niet meer hebt gehoord op de radio. Om dat aan mij door te geven, dank daarvoor. Japs heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Is dat je echte naam, Japs, of is het gewoon een verbastering van Jasper?
1: Dat is een verbastering van Jasper.
0: Dat hoopte ik eigenlijk al een klein beetje.
1: Ja.
0: Je zou hem op je geboortekaartje zien. We zijn blij met de geboorte van Japs. Nicky Naal.
1: Had ik best leuk gevonden.
0: Oh, toch wel? Dus,
1: Ja, zeker wel.
0: Hey, dan ga ik je ook gewoon Japs noemen. Japs, zou je graag willen horen wat je al lang niet meer op de radio hebt gehoord?
1: Ja, Lloyd Cole, Emotions en met Rattlesnakes.
0: Jeetje, hoe kom je hierbij?
1: Ja, het schoon me te winnen, want het was ooit Caro's speciale aanbieding. Dat is, hoe lang geleden? Het ook,
0: ja, het jaar Kruik kunnen we wel over spreken, denk ik.
1: Wat zei je, sorry?
0: Het jaar Kruik.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nee, inderdaad, Caro is een speciale aanbieding. Was het niet bij Peter van Brugge destijds?
1: God, zou best kunnen. Ja,
0: dat
1: was er in die tijd zeker.
0: Ja, ja. Toch zoiets, hè? Lloyd Cole en de Commotions, ik ga voor je draaien met heel veel liefde. Rattlesnakes, dankjewel, man.

0: 2000.
1: Ik heb zijn biografie een tijd geleden gelezen. Het is enerzijds een biografie en anderzijds een handboek voor golven.
2: Ja, dat klopt, jij.
1: Zo leuk! Maar hij legt heel vaak de link tussen golven en het rock'n'roll leven. Want hij is natuurlijk helemaal van de drank en de drugs afgestapt al jaren. En dat heeft dan te maken met discipline. Dat moet je ook leggen in het golven. Ja. Dus de bruggetjes zijn heel erg duidelijk. Maar het is wel heel grappig dat je een boek leest over Alice Cooper. En op een gegeven moment heb je over handicaps en over hole-in-one. Wat dan al. Ja, leuk is dat, hè? Ja,
3: weer wat wijzers.
1: Straks speel ik het spel Weer wat wijzers. Dan krijg je 3 vragen die overal over kunnen gaan. En die antwoorden die leiden je naar een band of naar een artiest. Nou, wil je meedoen voor de wandklok? Want dan kun je winnen. Dan moet je wel even een selectievraag beantwoorden. En die gaat Nathan nu stellen.
2: Oké. Okay. Ja. Hoe heette de boeven uit Lucky Luke?
1: Lucky Luke? Ja? Jij zegt Lucky Luke?
2: Ja, zo heet hij toch?
1: Goed. Hoe heette de boeven uit Lucky Luke?
2: Lucky Luke?
1: Ik zeg Lucky Luke.
2: Lucky
1: Luke.
2: Of is het Lucky Luck?
1: Oh, Lucky Luck. Lucky Lee. Nou, hoe heette de boeven uit Ricky Lee? Lucky Luck. Lucky Luke.
2: Is het trouwens Sybrand Nijssen of Sybrand Nijssen of Sybrand Nij?
1: Oh. Is het wasabi of wasabi?
2: Is het paprika of paprika? Paprika.
1: Oh. Goed. Hoe heette de boeven dus in Lucky Luke?
2: Oké, Lucky Luke.
1: Lucky Luke. Laat het weten met hem. Oh. Laat het weten met hem. Yo, luister. Dank je.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: Trost, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Het is 1 uur. Tijd voor het laatste wereldnieuws. Dat is allemaal voor je opgezocht door Juri Stubenitski. Dag Juri.
8: Hey Tim, goedemiddag. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is een onderzoek van NRC. Daaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Volgens Tata Steel heeft Pols daar niets over gezegd. Rond de overgang van Pols naar Tata was vorige maand al veel te doen. Hij was jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie dat zich juist inzet tegen grote milieuvervuilers. De bom uit de Tweede Wereldoorlog in Breskens is verplaatst. Bewoners van zo'n 120 huizen moesten vandaag hun huis verlaten. Zeeuwen die niet naar werk gingen, konden terecht in het buurthuis. Daar zag verslaggever Vincent van Rijn dat de sfeer er ondanks die bom goed in zat.
9: Nou, ik zie dat er lekker koffie wordt gedronken, maar geen taart of zo, hè? Van de gemeente.
10: Ja, had ik wel verwacht, eigenlijk. Ja, ik kan niet alles hebben, niet? Een bolus, ja, dat had ook nog gekund.
9: Misschien komen ze nog.
10: Dat denk ik niet, ik weet het niet.
8: Een bolus had ook nog gekund.
7: Oh, ik verstond een borrel.
8: Hey. Ja, misschien zit hij er al in, dat weten we niet. Die bom die zal op een afgelegen plek tot ontploffing worden gebracht. Het Openbaar Ministerie komt vanmiddag in hoger beroep met strafeisen tegen 13 verdachten in het liquidatieproces Marengo. In de eerste zaak eiste het OM 6 keer levenslang. De rechtbank legde die uiteindelijk 3 keer op aan Ridouan Taghi en aan 2 medeverdachten. De eis tegen Taghi volgt later. Olympisch shorttrack kampioen Itzhak de Laat stopt ermee. Afgelopen winterspelen was zijn hoogtepunt het goud op de aflossing. Het is nu wel mooi geweest, zegt hij bij Omroep Friesland.
11: Ja, heel simpel eigenlijk. Het is goed zo. Ik denk dat dat de mooiste omschrijving is.
8: De Laat is nu 31 en noemt die Olympische gouden plak een droom die uitkwam. En Ajax heeft een nieuwe trainer. Het is de Spanjaard Michel Sanchez. Dat meldde onder meer De Telegraaf en VI. AT5 vroeg een Spaanse verslaggever hoe je zijn naam nou eigenlijk moet uitspreken.
12: His full name is Miguel Ángel Sanchez, but we all say to him Michel.
13: Michel.
12: Michel.
8: Nou, Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona, maar degradeerde afgelopen seizoen.
7: Hi Girona.
8: Het weer, de handen vanmiddag wat hevige buien met onweer bij maximaal 25 graden. Morgen nog een enkele bui, wolken en zon en iets frisser.
7: Juri, dankjewel. Tot straks, hè. Gaan we naar verkeer, naar Tim Schaak bij de ANWB. Tim. Is er niet. Ga ik net door. Er is gewoon geen verkeer.
14: Nee.
7: Maar sinds wanneer is dit gewoon geen verkeer?
14: Nee.
7: Ja. Er is gewoon niks.
14: De laatste schapen is over de dam, zeg ik. Ja.
7: Nee, mensen. Wel wil ik een beetje hebben over een ongelooflijke mooie uitdrukking in het Frans. Ik leg hem ook even aan jou voor, Juri. Le petit mort. Een kleine dood.
8: Ja.
7: Ja. Waarvoor gebruiken ze dat, denk je? Voor welk woord? Voor welke beleving?
8: Een overleden huisdiertje.
7: Oh, maar ja. Nee, een orgasme.
8: Oh.
7: Ja. Ja, dat is toch poëtisch?
14: Heel mooi.
7: Je sterft een klein beetje.
14: Ja. Onder andere door De Dijk heel mooi gezongen in Onderuit.
7: Doe eens na.
14: Onderuit, dood in haar armen, doodgaan en opstaan in een t-shirt van haar.

0: Dank je wel. Ja.
1: Nou, daar hebben ze ook een Engelse versie van gemaakt.
0: Ja.
1: En die hoor je straks.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar
5: €6,49. Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
9: Medicijn? Het is maar een neusspray.
10: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Serieus?
11: Wat
12: een geld.
13: 18.000.
14: Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: Annemiekes Alens.

0: Dua Lipa en Illusions. Ze is getrouwd, hè, trouwens, Dua Lipa. Met Callum Turner.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, we hebben het erover gehad ook, Dua en ik. De avond daarvoor.
1: Ja, snap ik.
0: Dus, ik lukte nog aan een sigaret en ik zeg, ja joh, ik snap het, ga er maar. Ga er maar gewoon. Ja. Ga mijn bed uit en ga naar hem. Het is oké. En toen daar ging ze.
1: Nou, ik vind dat je nog mijn best mond erbij zit.
0: Ja,
1: dan,
0: dank je wel.
2: Weer wat wijzers.
0: Ja. We gaan weer wat wijzers spelen. 3 vragen. En dat leidt naar een artiest. Of een band, dat kan natuurlijk ook. En we hebben uiteraard ook een selectievraag gesteld. En die ging als volgt. Hoe heette de boeven in...
1: Lucky Luke.
0: Ja. Ik zeg altijd, ik zei vroeger ook altijd Lucky Luke. Ja. Ja, dat vind ik zo in Nederland.
1: Ik zeg die van snel dan mijn schaduw.
0: Dat is heel goed. En Natasha, die durft het aan. Dag Natasha.
3: Hallo.
0: Wat zeg jij trouwens? Lucky Luke of Lucky Luke of Lucky Luck?
3: Lucky Luke.
0: Lucky Luke. Ja, heel goed. Alles een beetje, heel goed. Maar hoe heet die boeven ook alweer?
3: De
0: Daltons. De Daltons! Dat is helemaal goed. En dat betekent dat we nog 3 vragen aan jou gaan stellen. Ben je er klaar voor?
3: Ik ga het proberen.
0: Heb je een hulplijn trouwens wel in de buurt?
3: Jazeker.
0: Ja?
3: Ja. Mijn dochter die komt me helpen.
0: Oh, heel goed. Oké. Okay. Ik word op wacht. Oké, daar gaat ie. Hoe heet het Mexicaanse drankje dat je als shotje kunt nemen met zout?

0: Dua Lipa en Illusions. Ze is getrouwd, hè, trouwens, Dua Lipa. Met Callum Turner.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, we hebben het erover gehad ook, Dua en ik. De avond daarvoor.
1: Ja, snap ik.
0: Dus, ik lurk er nog aan een sigaret en ik zeg, ja joh, ik snap het, ga er maar gewoon. Ja. Ga mijn bed uit en ga naar hem. Het is oké. Okay. En toen daar ging ze.
1: Nou, ik vind dat je nog best mond erbij zit.
0: Ja,
1: dan,
0: dank je wel.
2: Weer wat wijzers.
0: Ja. We gaan weer wat wijzers spelen. 3 vragen en dat leidt naar een artiest. Of een band, dat kan natuurlijk ook. En we hebben uiteraard ook een selectievraag gesteld. En die ging als volgt. Hoe heette de boeven in...
1: Lucky Luke.
0: Ja. Ik zeg altijd... Ja, ik zeg gewoon altijd Lucky Luke. Ja. Ja, dat vind ik zo Nederlands.
1: Ik zeg die van snel dan mijn schaduw.
0: Dat is... Hey, heel goed. En Natasha, die durft het aan. Dag Natasha.
3: Hallo.
0: Hallo. Wat zeg jij trouwens? Lucky Luke of Lucky Luke of Lucky Luck?
3: Lookie
0: Look. Ja, heel goed. Alles een beetje, heel goed. Maar hoe heette die boeven ook alweer?
3: De Daltons.
0: De Daltons! Dat is helemaal goed. En dat betekent dat we nog 3 vragen aan jou gaan stellen. Ben je er klaar voor?
3: Ik ga het proberen.
0: Heb je een hulplijn trouwens wel in de buurt?
3: Jazeker.
0: Ja?
3: Ja. Mijn dochter die komt me helpen.
0: Oh, heel goed, oké. Okay. Yo, ik word op pad. Okay. Daar gaat ie! Hoe heet het Mexicaanse drankje dat je als shotje kunt nemen met zout en een schijf citroen?

0: Dua Lipa en Illusions. Ze is getrouwd, hè, trouwens, Dua Lipa. Met Callum Turner.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Nou, we hebben het erover gehad ook, Dua en ik. De avond daarvoor.
1: Ja, snap ik.
0: Dus, ik lurk er nog aan een sigaret en ik zeg, ja joh, ik snap het, ga er maar. Ga er maar gewoon. Ja. Ga mijn bed uit en ga naar hem. Het is oké. En toen daar ging ze.
1: Nou, ik vind dat je nog een best mond erbij zit.
0: Ja,
1: dan,
0: dank je wel.
2: Weer wat wijzers.
0: Ja. We gaan weer wat wijzers spelen. 3 vragen. En dat leidt naar een artiest. Of een band, dat kan natuurlijk ook. En we hebben uiteraard ook een selectievraag gesteld. En die ging als volgt. Hoe heette de boeven in...
1: Lucky Luke.
0: Ja. Ik zeg altijd, ja, ik zei vooral altijd Lucky Luke. Ja. Ja, dat vind ik zo in Nederland.
1: Ik zeg die van snel dan mijn schaduw.
0: Dat is heel goed. En Natasha, die durft het aan. Dag Natasha.
3: Hallo.
0: Wat zeg jij trouwens? Lucky Luke of Lucky Luke of Lucky Luck?
3: Lucky Luke.
0: Lucky Luke, ja, heel goed. Alles een beetje, heel goed. Maar hoe heet die boeven ook alweer?
3: De Daltons.
0: De Daltons, dat is helemaal goed. En dat betekent dat we nog 3 vragen aan jou gaan stellen. Ben je er klaar voor?
3: Ik ga het proberen.
0: Heb je een hulplijn trouwens wel in de buurt?
3: Jazeker.
0: Ja?
3: Ja, mijn dochter die komt me helpen.
0: Oh, heel goed, oké. Okay. Yo, ik word op de achtergrond. Oké, okay, daar gaat hij. Hoe heet het Mexicaanse drankje dat je als shotje kunt nemen met zout en een schijf citroen?
3: Spinklein.
0: Wat zei je?
3: Tequila.
0: Of is het tequila?
3: Tequila.
0: Tequila. Goed. Dat is goed. Jij, die heb je.
3: Stoppertje.
0: Ja, dat is heel goed. Wat is de overeenkomst tussen Counting Crows, Common Linnets en de Flock of Seagulls? Dus nogmaals, wat is de overeenkomst tussen Counting Crows, a Common Linnets en a Flock of Seagulls? Zei hij.
3: Zullen we country doen?
0: Wat zegt ze?
3: Country? Doe je dat niet?
0: Nee. Gaan we even naar vraag 3, denk ik, hè? Toch? Ja, ga naar vraag 3. In welke Amerikaanse staat ligt de stad...
3: Fly, hoor ik hier.
0: Fly, hoor je. Oké. Okay. Ja, vraag 3. Okay. In welke Amerikaanse staat ligt de stad Los Angeles?
3: In welke staat...
1: Er ook overleg, hè? Ik hoor een echo,
3: Joost. Even denken, hoor. Echt, ja, het is wel een... Cacophonie, zo.
0: Oh, sorry.
3: Wat denk je, welke staat?
0: Ja, ik wil echt nu weten van je. Welke staat, Amerikaanse staat, ligt de stad Los Angeles?
3: Ah, dan zeg ik wat.
0: Californië. Californië is hartstikke goed. Ja. Dus, dan hebben we tequila. Of tequila. Die tweede, ja. Overeenkomst tussen Counting Crows, Common Linnets en de Flock of Seagulls. En we hebben California. Nou, dan zeg jij heel duidelijk welke band, welke artiest.
3: Van de hoofdstel
0: Californië.
3: Ga ik een beetje
0: vanuit.
3: En dan weet ik het niet. Blackoutje.
0: Een blackoutje? Oh, wat jammer. Dan gaan we gewoon even iemand anders bellen. Dag, Natasha. Wordt nu druk gebeld voor een andere. En terwijl dat gebeurt, draai ik even muziek van Paolo Nutini.

0: don't need an excuse. Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Hey Ali.
2: Ja?
1: Weet je het zeker?
2: Ja.
1: Oké. Okay.
3: Weer wat wijzers.
1: Nou, het gewoon proberen, beste Ali, want jij denkt het allemaal te weten. Hoe heet het Mexicaanse drankje dat je als shotje kunt nemen met zout en een schijf citroen? Dat was tequila, daar waren we het al over eens. Dan vraagt hij de overeenkomst tussen Counting Crows, de Camelinens en de Flock of Seagulls. Flying werd gezegd, vliegen. Maar ik denk dat jij iets anders hebt voor ons, toch?
2: Vogels!
1: Vogels! En in welke Amerikaanse staat ligt de stad Los Angeles? Dat was...
2: Californië.
1: Nou, dan gooien we even alles bij elkaar. Tequila, vogels, Californië. Ja, zeg maar, Ali.
2: Eagles!
1: Woehoe! Dat is hartstikke goed! Ja, zeker, van tequila, sunrise, vogels, eagles. Nou, dat zijn vogels. En Californië, dat ga ik niet eens uitleggen.
4: En de Daltons horen er ook nog bij.
1: Ja? Oh ja, Desperado, die plaat toch?
4: Ja, zeker. De originele Daltons.
1: Ja. Hé, hey, Ali, gefeliciteerd. Weet je wat je hebt gewonnen eigenlijk?
2: Een klok.
1: Nou ja, zeg. Een klok! Jij weet echt alles, hè, Ali? Het is prettig. Dag, Ali.
2: Doei.

0: Eagles antwoord vandaag op weer wat wijzers en Heartache Tonight. Ja, had je het al gehoord, Nathan, dat er een nieuw album is van Paul McCartney?
1: Ja, dat heb ik gehoord, ja.
0: En had je ook al begrepen dat ik die misschien nu al grijs heb gedraaid?
1: Snap ik.
0: Wat is het toch weer een meesterwerk? Ik vind het wel. Ja, nou goed, ik ben groot McCartney-fan. En één liedje wil ik heel graag aan je laten horen. Het is een heel erg poppy nummer, het meest poppy nummer van de hele plaat. Ik vind eigenlijk dat dit zijn nieuwe single moet zijn.
1: Oké.
0: Okay. Maar ja, hij luistert niet naar mij.
1: Maar hij luistert naar de A-lunch altijd.
0: Dat is wel waar, hij luistert wel naar de A-lunch. Dus misschien dat hij het nu weer gaat doen. Ja. Paul, please put this out as your new single. Ripples in the Pond.

0: nieuwe album van Paul McCartney. Boys of Dungeon Lane. Ripples in the Pond.
1: Verkeer.
0: We gaan naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, hoe staat het ermee?
2: Ja, hartstikke goed onderweg hoor. Er is één file te melden. De A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en een kwartier vertraging vanaf Zevenaar.
0: Dankjewel. Nou, na het nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski.
3: Het vliegverkeer van en naar België zal over een half uur helemaal stilvallen vanwege een plotselinge staking. Er is onrust bij de luchtverkeersleiders. Rond 9 uur vanavond zou er weer gevlogen kunnen worden. Esmee Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder voor Pro in Amsterdam. Lala was de nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bij de afgelopen verkiezingen. Ze kwam in opspraak toen bleek dat ze niet lang daarvoor had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. En een restaurant in het Noord-Hollandse dorpje Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het is aangestoken, want op de muren stonden allerlei racistische teksten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten.
4: Weer.
3: Er trekken flinke buien over het land, mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt vanmiddag 19 tot 23 graden. Morgen nog een enkel buitje en een graad of 21.
0: En de vraag is natuurlijk...
5: Goeie kop.
0: Heb je nog een leuk bericht, Juri, voor een goeie kop?
3: Jazeker, het is een korte. In Leuven is vannacht een flatgebouw ontruimd vanwege verbrande eieren. Een bewoner wilde eitjes bakken, had ze in de pan gedaan... en was ze vervolgens compleet vergeten. Het brandalarm ging af, de brandweer kwam en die hele flat werd dus ontruimd. Het resultaat was veel rook, een slapeloze nacht en een zwart geblakerd pannetje. Zonder ei.
0: Oké, dan moet een goede kop bij. Ja. Dat kan niet anders. Dat is echt zo'n krantartikel voor een kop waar je meteen op gaat klikken. Wat dacht jij zelf aan?
3: Ja, de brandweer kon deze klus natuurlijk niet laten pocheren.
0: Hey, nice. Nice. Oh, die is lastig om overheen te gaan. Nou,
6: ja, ik doe een oudje wat die weer zo goed past. Er zijn gelukkig geen dooiers gevallen.
0: Hey, heel sterk. Doe ik wel de uitsmijter? Hey. Ja. Bewoner heeft nu geschil met de buren. Ja.

0: En in Leuven is vannacht een flatgebouw ontruimd door verbrande eieren. Een bewoner wilde eitjes bakken, had ze in de pan gedaan en was vervolgens helemaal vergeten. Brandalarm ging af en de flat werd ontruimd. En het resultaat was heel veel rook, een slapeloze nacht en zwart geblakerde pan. En geen eitjes. De vraag is wat voor een goede kop kan daar boven staan. En onze eigen Paul Rabbering kwam toch wel met een behoorlijk geniale kop, toch?
1: Zeker, ja. De brandweer moest opschalen.
0: Arjan zegt brandweer gealarmeerd met iPhone. Ja hoor.
2: Keurig.
0: Meer is welkom met de NPO Luisteren. Ach, ken je dat gevoel dat je je de hele dag ergens op verheugt? Dat is het allerlekkerste gevoel dat er is, toch? Ik heb me al de hele dag verheugd op dit nummer. Om dit voor je...

0: Shakira, Shakira en Zoo.
1: Goeie kop.
0: Ja, net een bericht in het nieuws voorgelezen door Jurij Stubenitski. In Leuven is vannacht het flatgebouw ontruimd door verbrande eieren. Bewoner dacht, lekker, late night snack, even wat eitjes bakken. Had ze in de pan gedaan, vervolgens alles vergeten. Brandalarm ging af, flat ontruimd. En nou, het resultaat, heel veel rook, niet geslapen en een zwart geblakerde pan. En geen eitjes, dat is het verhaal. Wat zou een goede kop zijn boven dit bericht? Nou, dat kwam er allemaal binnen. René zegt, ik zit flink te broeden op een kop over eieren. Ja.
2: Erik, die komt met buren zijn flink over de kook.
0: Natasja zegt, breek de dag, fik een eitje.
2: Nou. Chantal, na het bakken zit de schrik er goed in.
0: Oh, want je moet je altijd laten schrikken natuurlijk, ja, de eitjes.
2: Ja, ja, zo, ja. Mooi.
0: Pieter Frank, die zegt, de brandweer was er als de kippen bij.
2: Emma zegt, tussen de bewoners is het inmiddels weer koek en ei.
0: Damir zegt, pannen tijdens eitjes bakken, sterk hoor. Ja, ja. Maar degene die vandaag echt de beste kop heeft, dat is Rutger. Rutger, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Zeg het maar.
3: Gelukkig liep niemand bij de brand omeletsel op.
0: Omeletsel, echt waar. Echt waar. Nou, dit vind ik echt heel goed. Echt waar. Stuur jij even een foto naar ons met je kop? Dan gaan we hem uitprinten en zetten we hem gewoon lekker in de goede kopgalerij, oké?
3: Jo.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Het is NPO Radio 2. Goedemiddag. Het nieuws natuurlijk van de NOS. Met Juri Stubenitski. Goedemiddag.
8: Hey Paul, goedemiddag. In het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo heeft het Openbaar Ministerie 4 keer levenslang geëist. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. De hoofdverdachte, Ridouan Taghi, zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder werd 3 keer levenslang opgelegd. Meer mensen moesten vorig jaar aankloppen bij de voedselbank. De afgelopen jaren waren juist minder mensen afhankelijk van de voedselbank, maar nu dus weer meer. En dat komt doordat allerlei dingen duurder zijn geworden, zegt Voedselbanken Nederland.
9: Als je kijkt naar de kosten van boodschappen, de kosten van energie, de energietoeslag die weggevallen is. En dan zie je toch dat mensen minder overhouden en uiteindelijk dan bij de voedselbank belanden om toch een koelkast te kunnen vullen.
8: Bij een restaurant in Weidenes in Noord-Holland heeft vannacht een grote brand gewoed. Op de muren van het restaurant stonden racistische teksten en de politie gaat dan ook uit van brandstichting. Deze buurman kent de mensen die het restaurant runnen.
10: Net de eigenaar, net restaurant. Dus ja, dat is wel verschrikkelijk.
11: Want ja, als ik zo die leuzen zie op de gevel, denk je bij jezelf van daar is al een keer een discussie over geweest.
10: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ook niks gehoord, nooit wat van gehoord van niemand. Nee. Dus daarom verbaast het eigenlijk, iedereen die hier woont verbaast het wel.
8: Niemand raakte gewond, maar het pand in Weidenes is wel verloren geraakt. En de Rotterdamse Bob gaat binnenkort 24 uur lang windsurfen voor het goede doel. Spieren voor spieren. Het gaat over kinderen met een spierziekte. Bob vertelt hoe hij het 24 uur op een surfplank wil volhouden.
12: Ja, ik val van nature nooit zo snel in slaap. Maar je hebt tegenwoordig wel heel veel legale oppepmiddeltjes. Zoals cafeïne en dat soort... cafeïne is het eigenlijk wel. En voor de rest zal de adrenaline zal me ook wel wakker houden.
8: Over een paar weken gaat Bob 24 uur windsurfen op het Grevelingenmeer tussen Zuid-Holland en Zeeland. Het weer, er trekken buien over het land. Tussendoor is het even droog bij een graad of 20. Maar later trekken er weer buien over. Sommige zijn stevig met kans op onweer. Morgen en de dagen daarna wisselvallig.
13: Het moet toch wel veel waaien ook, wil je 24 uur kunnen windsurfen op het Grevelingenmeer?
8: Jazeker, maar ik denk het is natuurlijk vlakbij de kust dat het op zich wel goed zit met...
13: Ja, dat is waar. Misschien waait het. Is het gewoon een goed meer om te surfen eigenlijk? Het is niet mijn sport, het is wel iets voor jou, toch?
8: Eigenlijk? Windsurfen?
13: Ja?
8: Nee, ik ben bang dat ik wegwaai.
13: Eet nou ook eens even die Twixen op straks.
8: Ja, oké. Ik zal ze even pakken.
13: En nou, wil je nog een keer de vraag stellen of ik Bon Jovi bij me heb?
8: Heb je Bon Jovi bij?
13: Always.
14: Bij TNO. IFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

ze vult het allemaal maar in. En het klinkt gewoon heerlijk. Ik vraag me af of ze dat gewoon misschien in één keer hebben opgenomen. Dat dat niet eens helemaal bedacht is, deze plaat. Je kan het zelf gaan checken. Binnenkort is ze live in Nederland. Shanna Spyro. Ze doet gewoon Rotterdam Ahoy. Nou ja, ja, ze doet Rotterdam Ahoy. Laten we daar niet flauw over doen. Maar wel als onderdeel van North Sea Jazz. Een van de fijnste festivals van Nederland, vind ik. Daar hoort ze natuurlijk ook helemaal thuis. Nieuwe artiest, Shanna Spyro. Het zou kunnen dat je er wel kent, maar dan van deze, denk ik. Ja, misschien moet je er maar gaan checken. Ik denk dat het echt goed is. En ook nog Bon Jovi ervoor. En always, het is dinsdag. Dit is NPO Radio 2. En dit zijn de Smith. Met die heerlijke Big Mouth Strikes Again.

vult het allemaal maar in. En het klinkt gewoon heerlijk. Ik vraag me af of ze dat gewoon misschien in één keer hebben opgenomen. Dat niet eens helemaal bedacht is, deze plaat. Je kan het zelf gaan checken. Binnenkort is ze live in Nederland. Shanna Spyro. Ze doet gewoon Rotterdam Ahoy. Nou ja, ze doet Rotterdam Ahoy. Laten we daar niet flauw over doen. Maar wel als onderdeel van North Sea Jazz. Een van de fijnste festivals van Nederland, vind ik. Daar hoort ze natuurlijk ook helemaal thuis. Nieuwe artiest, Shanna Spyro. Het zou kunnen dat je er wel kent, maar dan van deze, denk ik. Ja, misschien moet je er maar gaan checken. Ik denk dat het echt goed is. En ook nog Bon Jovi ervoor. En always, het is dinsdag. Dit is NPO Radio 2. En dit zijn de Smiths.

thuis. Nieuwe artiest, Shanna Spyro. Het zou kunnen dat je er wel kent, maar dan van deze, denk ik. Ja, misschien moet je er maar gaan checken. Ik denk dat het echt goed is. En ook nog Bon Jovi ervoor. En always, het is dinsdag. Dit is NPO Radio 2. En dit zijn de Smiths.

Shawn Mendes hoor je en Stitches, NPO Radio 2 ook nog, de Smith, Big Mouth Strikes Again. Druk bezig met de voorbereidingen voor de WK. Heb jij dat ook, dat het nu eindelijk een beetje begint te kriebelen? Ik woon in Zeist en daar is afgelopen weekend natuurlijk voor het eerst het Nederlands elftal bij elkaar gekomen. Ik had geen kaartjes, dus kijken bij die wedstrijd, die oefentraining eigenlijk, dat zat er niet in. Maar bij mij zit vandaag een beetje erin sinds een collega Wessel een poll heeft gestuurd. Misschien doe je dat ook al op je werk. De poll invullen en dan kijken hoe goed je bent. Maar het valt niet mee op bij het WK. Dat zijn zoveel wedstrijden. Er zijn 48 landen die meedoen. 72 wedstrijden alleen al in de poolfase. Nou, dat ga ik natuurlijk allemaal niet invullen. Gelukkig kun je gewoon ChatGPT vragen. Wat is de meest voorkomende uitslag van een voetbalwedstrijd op een WK ooit? Dat ga ik invullen. Nou, wat denk je? 1-0. Oh yeah! En daar is ze weer. Lola Young is terug. Nieuwe single. Fantastische plaat. Als zij zometeen de mond opentrekt, gaat bij mij het kippenvel omhoog. In een positieve zin. Wat een nieuwe single. From Down Here. Dit is Lola Young.

0: Breakups, breakups en breakups. Dat is eigenlijk wat Fleetwood Mac was bij elkaar natuurlijk. Prachtige platen schreven ze erover. You Make Loving Fun ging dan ook niet over de relatie tussen John McVie en Christine McVie, maar over Christine McVie en de lichttechnicus. Ja, een goede plaat opgeleverd. Echt veel leuke reacties ook op het nummer. Nou, leuk. En Lola Jong daarvoor, haar nieuwe, die heet From Down Here. In Den Haag. Daar zit Tim met het laatste verkeersnieuws.
1: Hey, Tim. Jazeker. Hey, goedemiddag, Paul. Ja, code geel is het in het noordoostelijke helft van het land. Dus hou daar rekening mee als je de weg op gaat. Hier en daar komen stevige onweersbuien voor. Echt heel veel file daardoor gelukkig nog niet. Wel langzaam rijden op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld. 3 kilometer en 10 minuten. Dan de Westerschelde-tunnel, de N62 richting het zuiden. Een file van 2 kilometer en 15 minuten. En iets lokaler de N211, hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Kwinshul en Den Haag-Wateringseveld 3 kilometer en 20 minuten, waarschijnlijk door wegwerkzaamheden.
0: Tim, dankjewel. En Jordi, met het nieuws. Dit ligt helemaal aan mij.
2: Doet dit? Ja.
0: Ja, nee, doe
2: maar. Daar is hij. Goedemiddag, Paul. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een spontane staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die stiekem honderden jongetjes filmde in kleedkamers is veroordeeld tot 5 jaar cel. Ook mag de man 10 jaar lang geen werk doen waarbij hij met minderjarigen moet werken. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij doet dat na de Russische aanvallen op Oekraïne van afgelopen nacht. Daarbij vielen zeker 16 doden. En mensen met een scootmobiel of een rollator kunnen die vandaag in Almere Haven laten schoonmaken. Daar gaat een speciale car wash open voor hulpmiddelen die normaal gesproken moeilijk zijn te reinigen, vertelt de bedenker bij Omroep Flevoland.
3: Dus je begint eerst met vegen en dan ga je naar de volgende etappe en dan wordt het wat nat gemaakt en dan wordt het ingesopt en dan wordt het afgespoeld en dan staan ze met 2 bladblazen staan ze om droog te blazen. Nou, dan is het schoon.
2: En dat laten ze doen door 14 leerlingen van een middelbare school in de buurt. Vorig jaar deden ze het ook en maakten ze ongeveer 40 scootmobielen en rollators schoon.
0: Ah, netjes. Wanneer ga jij wel eens naar de wasstraat?
2: Ja, ik vind dat heel erg leuk om te doen. Ja? We hebben zo'n soort van disco-wasstraat in de buurt. Dus dat is echt een feestje. Ja, en jij?
0: Hoe ziet dat er dan uit?
2: Nou, gewoon met allemaal disco-lampen.
0: Gaat er muziek aan dan?
2: Nee, dat moet je zelf regelen.
0: Oh,
2: ja,
0: kan.
2: Ja.
0: En dan kun je even een beetje lekker hard zetten, een raampje open. Echt, dat is het beste gevoel natuurlijk.
2: Even afkoelen inderdaad.
0: Ja. Ja.
2: En jij?
0: Ik heb een kapotte voorlamp. Dus mijn garage zei, je moet even niet meer naar de wasstraat. Want anders gaat die echt stuk. Dus er zit in die plastic kap zit een gaatje.
2: Mm-hmm.
0: Voorlopig even niet.
2: Dus die koplampen ligt nu in een bak met rijst.
0: Nee, ja, dat moet je doen dan inderdaad.
2: Je hebt gewoon een vies autootje eigenlijk.
0: Nou, vies autootje. Nee, er zit gewoon wat. Je kan zien dat hij al een tijdje onder een boom gestaan heeft.
2: Dan moet je met de hand aan de slag. Ja. Hey, weer dan de trekken wat stevige buien over het land. Het kan flink doorplensen en het is een graad of 20. Morgen en de dagen daarna is het ook wisselvallig.
0: Gaat het regenen, ja?
2: Ja.
0: Even mijn auto afdekken. Straks top op 14, terug naar jouw jeugd. Stuur je geboorteraad hem even door via de NPO Luisterapp.

0: De smoorverliefde Alanis. Head over feet hoorde je van haar.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ja, je jeugd. Oh, denk je nog wel eens terug aan vroeger, Rob Bergers?
2: Ja, altijd.
0: Altijd zelfs. En waar denk je dan aan als jij denkt aan jou vroeger?
2: Leuke tijd.
0: Oké. Kun je iets meer vertellen daarover?
2: Ja, leuke tijd. Wij hadden toen in die tijd een café en was het altijd gezellig en druk.
0: Hadden jouw ouders een café?
2: Ja.
0: En mocht jij daar dan komen, zoals kleine jongen?
2: Ja, ik wel, ja.
0: En hoe ging
2: ik
0: dat dan?
2: Ik was daar iedere dag.
0: En wat voor café was dat?
2: Wij woonden boven het café.
0: Oh ja. Ja, god, dan ben je er eigenlijk altijd natuurlijk, Rob. Ja,
2: ja.
0: Maar
2: ja.
0: Echt zo'n stamkroeg, wat voor muziek?
2: Van alles wat. Top 40, Duitsstalig, Engelstalig, alles.
0: Leuk dat je erover begint, want we gaan natuurlijk naar jouw jeugd dat je 14 was. Wanneer ben je geboren?
2: 13-11-1969.
0: We gaan naar 13 november 1983. Jij kwam al lang in de kroeg en ik ben benieuwd of je deze liedjes er ook hoorde.
3: 5.
2: Ja, die hoorde ik zeker.
0: Ja.
2: Ja.
0: Weet je nog hoe die heet?
2: Nee, dat niet.
0: I Like Chopin van Gazebo.
2: Ah, oké. Oké, oké.
3: 4.
2: Gelukt. Ja, die was helemaal super top.
0: Ja, dus dit kan nog steeds op een feestavond, denk ik.
2: Die wordt nog altijd gebruikt op een feestavond.
0: Ja, toch? VO heeft de kunst.
3: 3.
2: Ja.

0: zit er lekker in, hoor. 1.
1: Ja. Ja, die is ook wel goed. Oh, ja. Ze zijn denk ik allemaal wel goeie.
0: Ja, Rob, ik heb wel eens mensen die klagen. Afgelopen week nog, die kon eigenlijk niet kiezen uit verschrikkelijke keuzes. Voor hem dan, hè. Maar voor jou wordt het lastig omdat het veel, te veel moois is.
1: Ja, ja. Ik denk dat ik voor die lekkere reggae plaat ga.
0: Sunshine Reggae?
1: Sunshine Reggae, ja.
0: Kijk eens naar buiten, Rob.
1: Ja, regent.
0: Hier ook. Dan doen we het met de radio hard.

first time. Stefan Stuurt, hey Paul, Chef Special was goed afgelopen zaterdag. Nou, ik vond de Chef Special ook heel goed. Ik was met drie vrienden lunchen. En eigenlijk altijd als ik ga lunchen, vraag ik wel aan de ober van, hey, wat is goed hier? Wat moet ik bestellen? En dan, ja, in dit geval was het nog niet uitgesproken, of de ober zei, salm met avocado. En die vriend, ik was met drie vrienden, één vriend kijkt me aan en zegt, denk jij ook altijd dat als je vraagt naar wat goed is, dat ze gewoon zeggen waar ze veel van hebben ingekocht? Dus we hebben de proef op de som genomen. We hebben alle vier de gerookte zalm met smashed avocado besteld. En die was heel lekker. Dus dat is in dit geval gewoon geslaagd voor dit toprestaurant. Moet gewoon niet meer zo achterdochtig zijn ook altijd. Het is helemaal niet nodig. Kan ik een plaat voor je draaien? Iets bijzonders, iets druilerigs. Zullen we er een hele melancholische dinsdag van maken? Want het is eindelijk weer eens echt rot weer. Hoeft niet, hè? Het is maar een ideetje natuurlijk. Maar soms zijn hele droevige liedjes ook heel mooi en juist hartverwarmend. Als je iets wil aanvragen, dan kan dat via de NPO Luisterapp. Ken je dit nog? Lisa Lou?

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
13: Het is 3 uur geweest. 1:03 zelf. Tijd voor het nieuws van de NOS. Is hier Juri Stubenitski. Goedemiddag.
14: Hey Paul, goedemiddag. 2 mensen die gewond raakten bij de steekpartij gisteren in Heerhugowaard zijn opgepakt. In een bedrijf in de plaats viel een dode. De verdachten zijn 2 mannen van 44 en 65 uit Zaandam en Velsen. Ze zijn in het ziekenhuis aangehouden. Over een motief is nog niets bekendgemaakt. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de avondspits alert te zijn op gevaarlijke situaties en mogelijk lange files. Het KNMI heeft voor vanmiddag flinke onweersbuien voorspeld. Voor die tijd is het nog best zacht, met ruim 20 graden. Zegt onder meer deze weerman van Omroep Gelderland.
15: In de loop van de middag dan volgen weer een reeks nieuwe buien. En dat kunnen best stevige exemplaren zijn, met kans op onweer en veel regenwaard in een korte tijd. Ook hagelstenen en windstoten zijn op lokale schaal niet uitgesloten.
14: De rest van de week blijft het wisselvallig. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisator zijn ze doodgeschoten door de politie. De VS wil Amerikanen die zijn blootgesteld aan ebola in Congo opvangen op een militaire basis in Kenia, om zo te voorkomen dat het virus de VS bereikt. De betogers vinden dat president Trump zich koloniaal gedraagt, zegt correspondent Alice van Gelder.
16: Trump heeft geroepen van ebola komt Amerika niet in. En ze zeggen ja, nu scheep je ons daar dus bij wijze van mee op. En ze zeggen ook van je bouwt dus alleen maar faciliteiten dan voor Amerikanen. Hoe zit het met onze gezondheid? Zijn onze levens dan niet zoveel waard als Amerikaanse levens? Daardoor is er heel veel protest.
14: In Kenia zelf is het ebola-virus nog niet opgedoken. En shorttracker Itzhak de Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De 31-jarige schaatser haalde dit jaar goud met het aflossingsteam op de winterspelen in Milaan. Het was het grootste succes van zijn loopbaan en dus vindt hij het wel prima zo.
0: Ja, wat wil je nog meer? Ik heb het al zo lang, doe ik dit al. Dit zijn mijn derde spelen. Volgens mij heb ik ook altijd al gezegd, 3 keer is scheepsrecht. Nog 1 keer proberen, die derde keer om die medaille te halen. Het is gelukt en ja, de reis is klaar.
14: Hij won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Het weer, er trekken dus wat flinke buien over het land bij ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken, af en toe een buitje en opnieuw een graad of 20.
13: Dankjewel, Juri. Je had het over code geel, Tim, een half uurtje geleden.
8: Ja, zeker. Ja, zowel KNMI als onderweg, want het begint al wel drukker te worden. Sowieso verwachten we ook een drukke spits vanwege die weersomstandigheden. We naderen nu al de 100 kilometer alles bij elkaar. Op de A16 bijvoorbeeld langzaam rijden vanwege de regen richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht, 5 kilometer, 10 minuten. Ook op de A27 al vroeg een dagelijkse file vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Everdingen en Noorderloos, 10 minuten over 7 kilometer. En dan, heel iets anders, door wegwerkzaamheden viel op de N211, Hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Kwinshul en het Wateringse Veld, 3 kilometer, ben je 20 minuten langer onderweg.
13: De 10 minuten takeover komt er zo meteen aan. Als je nog een plaat wil aanvragen, doe dat dan snel via de NPO Luisterapp.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
21: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
23: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
24: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: gehoopt dat deze plaat de top 2000 gaat halen. Nou, Nina, je kan zelf je best ervoor doen. In december is het weer zover. Dan snap ik dat het niet echt lekker weer in Nederland vandaag is. Maar om decembergevoelens naar boven te halen gaat het me nog iets te ver eigenlijk. Ik heb wel Richard gebeld, die in een bepaalde fase van zijn leven zit, Richard. Hi.
1: Ja, hi.
0: Een muzikale fase.
1: Ja, de ene keer luister ik wat meer dat, de andere keer luister ik wat meer dat. En nu heb ik zo'n fase waarin ik heel veel luister naar Karma Police van Radiohead.
0: Oh, specifiek dit nummer van Radiohead?
1: Wel specifiek dit nummer. Nou, en nogal wat meer nummers, maar ik ben een beetje aan het zoeken naar wat meer nummers van hun. Dus ontdekken mag je het noemen. Ja. Herontdekken.
0: Hij is natuurlijk al oud, het is een classic, maar wat voor een, Richard?
1: Daarom.
0: Uiteraard.
1: Ja, mooi.
0: Ja, toch?
1: Hey, fijn dat je hem gaat draaien. En
0: hoeveelste keer deze week wordt het dat je hem hoort?
1: Nou, we zitten nu op dinsdag. Ik denk derde keer of zo. Dat valt nog mee, hè?
0: Ik denk het

0: herontdekken. Herontdekken. Hij ja, is natuurlijk al oud, het is een classic, maar wat voor een, Richard?
1: Ja, daarom. Ja,
0: daarom.
1: Ja.
0: Ja,
1: mooi.
0: Ja, ja, toch?
1: Hey. Fijn dat je hem gaat draaien. En
0: hoeveelste keer deze week wordt het dat je hem hoort?
1: Nou, we zitten nu op dinsdag. Ik denk derde keer of zo. Dat valt nog mee, hè?
0: Ik heb

pijn aan je oren doet dit geluid. En ik denk elke keer weer aan dat modem van vroeger. Weet je nog, dat je dan inbelde, daadwerkelijk, en dan hoorde je je computer, je geluidskaart, dat geluid maken als je verbinding kreeg met het internet. Nou, Hidde maakte verbinding met mij via de studio. En wilde Michael Jackson.

0: Bad. Die was voor Hidde. En de laatste van dit setje gaat de plaat voor Melissa worden. Een hele blije Melissa, denk ik, of niet?
1: Jazeker.
0: Wat is jou gelukt vanochtend?
1: Ik heb kaartjes gekocht voor nog een motief.
0: Oh ja! Yeah. Je gaat ze wanneer zien?
1: Januari.
0: En hoe vind je het nieuwe nummer?
1: Ja, heel leuk.
0: Zullen we die maar draaien om te proosten, te vieren dat jij erheen gaat volgend jaar?
1: Ja.

0: Het prachtige Faded van Alan Walker werkt gebruik ook als, en misschien nog steeds eigenlijk wel, als de tune voor het programma Break Free van BNNVARA. Prachtig. Prachtig programma, aangrijpend. En een heel mooi liedje. Het is inmiddels 4:01. Tim, code geel qua file-druk of vooral qua weer?
1: Ja, qua weer is het code geel, maar qua verkeer zou ik zeggen richting code oranje. Het is al vroeg druk aan het worden. Dat merk je onder andere dus inderdaad door die regenachtige plekken. De A27 Utrecht-Gorkum, een goed voorbeeld daarvan. Tussen Hagenstein en Lexmond, een kwartier. Dat is al een dagelijkse file die al vrij vroeg ten tonele verschijnt. Dan ook een ongeluk bij Deventer op de A1, Apeldoorn-Hengelo. Vanaf Voorst 1/2 uur vertraging. 3 rijstroken zijn er dicht. En in Brabant viel er door een kapotte vrachtwagen bij Drunen op de A59 richting Zierikzee. Komende vanuit Den Bosch een file van 6 km/15, omdat er 1 rijstrook dicht is.
0: Tim, dankjewel. En in de studio is Judy met het laatste NOS-journaal.
2: In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. En daarmee komt het aantal op 15 besmettingen in dat land. In het buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen opgelopen tot 321. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de gevangenis in, omdat hij jarenlang honderden voetballertjes heeft gefilmd in kleedkamers. Het gebeurde bij clubs in heel Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man is ook docent en is ook nog veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. Door heel Utrecht staan vanaf deze week honderden bordjes met de tekst: vanaf 10 juli rijd je hier 30 km/u... Want de maximumsnelheid gaat in Utrecht in veel straten van 50 naar 30. In totaal gaat het om 270 straten. En een opvallend beeld in Taiwan. Meerdere fans van K-pop-sensatie BTS hebben bij een tempel een soort altaar gemaakt en bidden daar om kaartjes te krijgen voor een van de concerten die in november staan gepland.
0: Wow.
2: Er ligt merchandise en eten dat de bandleden lekker vinden. Fans bidden tot de god van de liefde die er nu voor moet zorgen dat ze een kaartje krijgen.
0: Is dit echt?
2: Misschien is het een beetje een grapje, maar die K-pop-fans, dat is toch een zeer toegewijd publiek.
0: Ja, dus ja, en het gaat de hele wereld over. K-pop is waanzinnig populair natuurlijk.
2: En kijk, dat wij het in Nederland nu hebben over een tempel in Taiwan waar die BTS-fans zitten. Misschien bereikt dit ze wel, hè? Je weet het niet. Misschien luisteren ze wel naar Radio 2.
0: Ja, voor mij is K-pop vooral BTS. Ik ken niet heel veel andere artiesten in dat genre eigenlijk. Maar jij wel?
2: Blackpink.
0: Oh ja, Blackpink ook nog inderdaad, ja.
2: Ja, die vind ik wel leuk.
0: Die hebben wel heel energiek. Dat was een fijne track, ja, inderdaad. Ja, dat is
2: het weer, er trekken dus wat zware buien over het land. Morgen minder wisselvallig, een mix van wolken, zon, enkele buien en maximaal 20 graden.
0: Hoe heette dat ene liedje ook weer van Blackpink?
2: Dat Jump?

0: hoorde je in dit geval.
1: De moeilijkste vraag.
0: Misschien niet één van de allersterkste plagieplaten die ik ooit gemaakt heb. Ik was hem eigenlijk al glad vergeten. Maar goed, ik vond hem toch. En maak er vandaag maar een moeilijkste vraag van. Straks Nothing Breaks Like a Heart van Mark Ronson en Miley Cyrus. En daar had ik dus een mixje van gemaakt.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Something Good van Ilse de Lange. NPO Radio 2 Topsong.

0: Ilse de Lange. Deze week topsong, je hoorde Something Good. En ook nog De Dag van Sam. Helemaal gemaakt. Hij stuurt, yeah, talk talk, life's what you make it, hoor je.
1: De moeilijkste vraag.
0: Het was een plagieplaat, een mashup van een tijdje geleden. En Jochem, jij dacht hem wel te herkennen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, ik laat hem nog even een klein stukje horen.
2: Ja.
0: Nou, dat. En jij wist gelijk wat het was?
2: Ja, 100%.
0: Nou, zeg het dan maar.
2: Ja, My Silver Lining van First Aid Kit.
0: Is helemaal goed.
2: Dankjewel.
0: En dan heb je bijna wat gewonnen.
2: Mm-hmm.
0: Mark Ronson, die ik dan zo meteen ga draaien met Miley Cyrus, die is ook wel heel bekend van dit liedje. Het nummer, ja. Valerie.
2: Aha.
0: Welke zangeres was dat?
2: Amy Winehouse.
0: Ja, jij bent goed. Misschien wel te goed voor dit spel, Jochem.
2: Dankjewel.
0: En je hebt mijn memory-spel bij deze gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Geweldig, dankjewel.
0: En wil je dan het liefst die Mark Ronson, Nothing Beats Like a Heart, horen met Miley Cyrus, of zeg je doe maar My Silver Lining? Je mag kiezen eigenlijk.
2: Doe mij maar My Silver Lining.
0: Ja, ik hoopte het al.
2: Niet ten nadele van Amy Winehouse, maar toch.
0: Nee. Dit is gewoon zo'n fijn liedje.
2: Heerlijk.
0: Fijne dag, Jochem.
2: Paul, dankjewel.

0: Je hoort de First Aid Kit. En zo meteen na vier is het tijd voor Ruud. Ik ben benieuwd of hij vandaag weer wat campingvragen heeft eigenlijk. Je kan altijd bellen, Ruud.
1: I want you to want me.

0: Marco Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Minnesom-vakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: En zo werd het een half minuut voor vieren. Dit is NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren nog stil vanwege een plotselinge staking bij de luchtverkeersleiding. Geen enkele vlucht vertrekt de komende uren, ziet een verslaggever van de VRT.
3: Ik sta voor het bord met vertrek, departures. En dat zijn ongeveer alle vluchten gecanceld. Vluchten naar Barcelona, Kopenhagen, Londen, ook Oslo. En die mensen moeten nu bij hun luchtvaartmaatschappijen gaan horen wanneer de volgende vlucht is. Meestal krijgen zij een vlucht aangeboden voor morgen.
2: Luchtverkeersleiders in België maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zullen zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Een poging om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die in Breskens was gevonden, tot ontploffing te brengen, is mislukt. De bom werd in maart in het Zeeuwse dorp gevonden. Vandaag werd de ontsteker eruit gehaald en werd de 500 ponder naar een afgelegen plek vervoerd om daar te laten ontploffen. Maar na twee pogingen bleek dat de bom leeg was. Er zat helemaal geen explosieve stof meer in. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is een onderzoek van NRC. De krant kreeg tips binnen over een discutabel verleden van Donald Pols.
4: Toen zijn er bij ons wat tips binnengekomen over het verleden van Donald Pols. We zijn ernaar gaan kijken, gaan onderzoeken. En zodoende zijn wij erachter gekomen dat hij in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging die onder meer streed tegen de afschaffing van apartheid.
2: Volgens Tata Steel heeft Pols niets gezegd over zijn verleden. Rond de overgang van Pols naar Tata Steel was vorige maand al veel te doen. Hij was jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie, dat zich juist inzet tegen grote milieuvervuilers. En het shirt dat de Braziliaanse voetballegende Pelé droeg in de finale van het WK in 1958 wordt geveild. De toen 17-jarige Pelé scoorde in die wedstrijd en is nog steeds de jongste voetballer ooit die een doelpunt maakte op een WK. Brazilië won toen met 5-2 van Zweden en pakte zijn eerste wereldtitel. Later zou Pelé nog twee WK's winnen en werd hij door de FIFA samen met Maradona uitgeroepen tot speler van de eeuw. Het shirt uit 1958 moet volgens het veilinghuis ruim 5 miljoen euro opbrengen. Het weer, er trekken wat zware buien over het land. Morgen wordt het wisselvallig met een mix van wolken, zon en enkele buien. Het wordt morgen maximaal 20 graden.
1: Juri, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit Tim Schaaf. Tim, is dat wat?
5: Ja, zeker. Het is zeker wat, Ruud. Druk onderweg. Meer dan 400 kilometer al. Drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Mede door de regenbuien uiteraard. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. De langste file van het land met een uur extra. Tussen knooppunt Beekbergen en Deventer. 9 kilometer. Er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Zwolle over de A50, A28 en de N35. Verder een pechgeval, een kapotte vrachtwagen langs de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern een kwartier. En de A59 vanuit Den Bosch staat er ook bij. Voor Drunen 9 kilometer, 30 minuten. Eerder stond daar een pechgeval. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Tot slot nog even naar de N211 Hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Wateringen en het Wateringse Veld. 4 kilometer en 3 kwartier. Het komt daardoor wegwerkzaamheden.
1: Tim, dankjewel. Tot zo weer.
6: Zometeen bij De Wild in de Middag.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
11: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
10: Ja, voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
12: Fans van voordeel.
10: Aldi.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weten van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

weer bij ons op de stoep. En Tata-directeur Pols, die na één dag al weg moest. Een extreem verleden bleek, maar ja, ze hadden het niet gewoest.

0: de illustre muziekjaar 2009. The Blackout Peas en I Got a Feeling. Dames en heren, van hartelijk welkom. Het is, er komt storm aan, denk ik. Want we zijn allemaal heel onrustig. Druk uitgegaan.
1: We zijn heel onrustig.
2: Ja, er komt onrustig echt storm aan.
0: Echt?
2: Ja, voor mij is code geel momenteel.
0: Echt?
2: Ja.
0: Daarom ben ik zo druk.
1: Oh. Dat moet het zijn.
2: Enkele stevige onweersbuien trekken over het land. Ja.
1: Lekker. Ik las een verhaal over iemand die dus echt angst heeft. Angst voor onweer. Dus die kijkt nu heel de dag op zijn app omdat hij bang is dat er onweer komt. En wanneer komt dat dan? En dat het echt een trauma is.
0: Een vrouw,
1: een
0: man?
1: Man.
0: Een man? Volwassen man?
1: Wat, als je 25 bent?
0: Ja, dan ben je een volwassen man. Dan moet je wel helpen, hoor.
2: Wat zeg
0: je? Wat zeg je? Dat is Gijs.
1: Is die volwassen? Nee, ik bedoel, hoe oud ben je?
2: Ik ben niet bang voor onweer, hoor.
1: Nee, maar hij is, of je volwassen bent.
0: Nee, op je 25ste ben je volwassen. Jij bent 30,
2: ja. Nee, ja, dat vind ik wel. Dat je dan mag je niet meer bang zijn voor onweer.
0: Je mag natuurlijk. Dat is altijd iets anders wat er aan tegen grondslag ligt. Dus,
1: zo is het. Ja. Het dus is trauma. Echt een trauma.
0: Trauma.
1: Ja.
0: Trauma.
1: Trauma, ja. Ja. Oh. Maar je wordt er niet mee geboren, maar je leert het. Het ontstaat.
0: Je moet wel een afleider hebben.
1: Oh. Bliksemafleider bedoel jij?
2: Als de bliksem, ja.
0: Jongens, ik zat net.
2: Heb jij die andijvie nog opgegeven gisteren?
0: Oh, daarom doe ik zo gek. Daarom sta ik zo te dansen.
1: Hoe rook het?
0: Prima. Nee, dat is helemaal. Maar ik rijd in een auto, een soort koelkast.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Dus, ik stapte in die auto en dacht, gadver, wat koud. En toen dacht ik, oh nee, wat handig. Dus, nee, was helemaal wat.
2: Je vriesvank open laten staan.
1: Prima.
0: Nee, ja, ik weet niet wat het is, maar die auto die wordt niet warm. Want prima, die blijft lekker cool.
2: Super, dus. Ja.
0: Zeg, ja, nee, super, gewoon echt super.
2: Super.
0: Het is Hilversum, hè? Dus super, Hilversum zeg je niet super, maar super.
2: Echt super, ja.
0: Nee, dan mijn kakkers hier. Goed, ik zat net, kennen jullie het fenomeen doomscrolling?
1: Ja.
0: Wat is dat, Fief? Voor dat mensen buiten de rand staat die geen idee hebben.
1: Nee, kijk, ik als persoon die mij social vrij heeft gehouden, kan alles vertellen over doomscrollen. Want dat is dat je dus op je telefoon gaat zitten en op de social media gewoon het aan je voorbij laat trekken heel de tijd. En blijft scrollen. Zonder dat het echt bevredigend is.
0: Ik krijg dus alleen maar ellende. Ik denk dat ik de hele dag word afgeluisterd door een of andere Chinese kut-app. En dat ze dan al die shit bij elkaar versprokkelen en dan naar mij toesturen.
2: Dat is jouw algoritme.
0: Ja, dat denk ik.
1: Wat zit daarop dan zo al?
0: Luister even.
3: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen te komen. Bij het Wildeweg in Sint-Oedo. In zachtheid, in speelsheid, verbinding en heel veel plezier maken.
0: Oké. En ik denk, dat is een of ander geil feestje. Dat zou mij.
1: Ja, daarom komt het op jouw algoritme.
0: Mijn verdorven geest wil zijn. Zal ik één keer luisteren? Goed, ja. Goed luisteren. Wat denken jullie dat dit is?
1: Ja.
3: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen te komen. Oh. Bij het Wildeweg in Sint-Oedo. In zachtheid, in speelsheid, verbinding.
2: Oh.
3: En heel veel plezier maken. Zingen.
1: Dansen.
3: Ja. En we starten met een rustige flow yoga. En we gaan samen lunchen. Maar ook echt even één op één bodywork geven. Dus dat je echt even je gevoed mag voelen. Dat je echt even mag voelen dat een andere sister jou lekker doet wiegen. Lekker doet aanraken. Mag ontvangen. Dus je mag ontvangen. En het cadeautje ook om te geven. Ja. Het is een hele zachte dag.
1: Het gaat maar door.
2: Eén op één bodywork?
0: Ja, maar wat is dit?
1: Dansen en giechelen.
0: Maar is het mijn bedorven geest dat ik denk dat het om seks gaat?
1: Nee, ze zei samenkomen.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar dat kan natuurlijk meerdere.
2: Elkaar aanraken in zachtheid en speelsheid. Ja,
0: geven en nemen. Top
1: een cadeautje, dit en dat.
2: Maar ik vind het wel heel liefelijk klinken voor een vies feestje.
1: Nou, die lach.
0: Gijs heeft alleen maar hele boze seks. Gijs heeft alleen maar agressief seks. Jij valt zo door de mand. Gijs die denkt, liefde en seks. Liefde, wat? De combinatie liefde en seks?
1: Helemaal in de mannensfeer is Gijs.
0: Alleen maar in de film. Want dus, als je iemand lief vindt, heb je ook seks.
2: Dat zijn dat
0: zonder te vechten. Wie van jouw nieuws?
1: Ja, ik weet niet waar ik nog naartoe moet. Ja, ik wil nog wat vertellen. Weet je wie terecht kwam?
0: Je bent lieve dag. Lieve dag, dag vol zachter.
1: Ik wil gewoon samen deze dag doorkomen.
0: Wie kan me zeggen?
1: Weet je wie Helene de Geest?
0: Nee.
1: Nou. Ja? Nee, niet eens.
0: Op de lieve middag. Wild,
1: maar weet je, dus ik zeg, leuk dit en dat, Ruud de Soleil.
2: Oh!
0: Dus hij zei, wil je opdonderen, wie ben jij?
1: Nee, wat, nee, dus hij zegt, ja, wat leuk dat het weer eraan komt.
0: Oh, wat leuk.
1: Want zij doet natuurlijk dan altijd mooie filmnieuws bij ons.
0: Ja.
1: Dus zij heeft mij al verteld wanneer het Zwarte Zaterdag is.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, 1 augustus.
2: Je hebt voorkennis nu.
0: Ja.
2: Dat is goed.
1: Dus dat wilde ik jullie meegeven. Heerlijk. Jullie krijgen de hartelijke groeten.
0: Ah, wat lief. Gijs, jij nog iets?
2: Ja, wil jij 12 juli misschien met mij naar een heel leuk...
1: Griegelfeest.
0: Is alleen voor vrouwen, toch?
1: Ja.
2: Is het alleen voor vrouwen?
1: Sisterhood.
3: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen...
0: Oh. Ja, vrouwen.
3: Bij het Wilde Werkinstituut.
0: Doe wij voor mannen.
2: Ja, lekker bodywork.
0: Ja.

0: lieve dag. Dag
1: ja,
0: volzachter.
1: Ik wil gewoon samen deze dag doorkomen.
0: Wie kan me tegen?
1: Weet je wie te... nou. Helene de Geest.
0: Nee.
1: Nou. Ja? Nee, niet eens.
0: Op de lieve
1: eens
0: middag.
1: Wild, maar weet je, dus ik zeg leuk dit en dat, Ruud de Soleil.
0: Oh! Dus hij zei, joh, donder, wie ben jij?
1: Nee, wat, nee, dus hij zegt, ja, wat leuk dat het weer eraan komt.
0: Oh, wat leuk.
1: Want zij doet natuurlijk dan altijd mooie vriendennieuws bij ons.
0: Ja. Ja.
1: Dus zij heeft mij al verteld wanneer het Zwarte Zaterdag is.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, 1 augustus.
2: Je hebt voorkennis nu.
0: Ja.
2: Dat is goed.
1: Dus
2: goed.
1: Dat wilde ik jullie even meegeven. Heerlijk. Jullie krijgen de hartelijke groeten.
0: Ah, wat lief. Gijs, jij nog iets?
2: Ja, wil jij 12 juli misschien met mij naar een heel leuk...
1: Griegelfeest.
0: Is alleen voor vrouwen, toch?
1: Ja.
2: Is het alleen voor vrouwen?
1: Sisterhood.
3: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen...
0: Oh, ja, vrouwen.
3: Bij het Wilde Weg in
0: Sint-Oedel. Doe wij het voor mannen.
2: Ja, lekker bodywork.
0: Ja,

0: meegeven. Heerlijk. Jullie krijgen de hartelijke groeten.
1: Ah, wat lief. Gijs, jij nog iets?
2: Ja, wil jij 12 juli misschien met mij naar een heel leuk...
0: Griegelfeest.
1: Is alleen voor vrouwen, toch?
0: Ja.
2: Is het alleen voor vrouwen?
0: Sisterhood.
3: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen op zaterdag.
1: Oh. Ja, vrouwen.
3: Bij het Wilde Werkinstituut.
1: Doe wij het voor mannen.
2: Ja, lekker bodywork.
1: Ja.
4: De Wilde Werkinstituut.

0: vraag is, deze Stevie V iemand met een strafblad? Dat is niet zijn hele achternaam, maar Adventures of Stevie V.
1: Afwachtend op de uitspraak van de rechter nog.
0: Ja, vanaf 1990 al. Dus, in hoge beroep, in hoge beroep, in hoge beroep, in hoge beroep, in hoge beroep.
1: Ja,
0: Adventures of Stevie V dus en Dirty Cash. Ook nog somber met Homewrecker. Die was voor Gijs. Die wil Gijs elke dag horen. Ik weet ook niet waarom.
1: Een mooi nummer vind ik dat.
0: Vind je een mooi nummer?
1: Een mooie plaat, ja.
0: Ik vind dat, ik heb dat met, nou ben ik me even kwijt. Dat duet. Wat wij elke dag ook bij
1: Rain Me.
2: Ja,
1: in.
2: Rain Me.
0: Vandaag Rain On Me, maar Rain Me In.
2: Rain Me In.
0: Ja.
2: Van Olivia Dean.
0: Ja, dat vind ik, nou het is eigenlijk niet van Olivia Dean. Hè. Zij zingt mee met Sam Fender.
2: Oh, nou ja. Het is
0: ja, maar even mee in Leo Blok. Huis even in mij ontwaakt.
2: Doe maar.
0: Was afgelopen zaterdag bij een winkel, wijn kopen.
2: Ja. God.
0: En toen op een gegeven moment zei die man, nou, ik neem je even mee naar een ander land. Ik zei, nou, dat hoeft niet. We blijven hier gewoon in dit land, als in Frankrijk. Nee, ik neem je even mee naar Spanje en Portugal.
1: Oh.
0: Jouw collega. En toen een heel verhaal, heel leuk. En zei die, jouw collega, toen kon hij even niet op de naam komen. Toen zei hij, hij houdt erg van een glas wijn. En zei, hé, of wie heb je het? Geen staan van? Nee, die niet. Ik zei, werkt hij nog bij Radio 2? Ja, zeker. En ook Top 2000? Ja, Top 2000. Hè? Leo Blokhuis. Ja, Leo Blokhuis.
2: Nou ja, zeg.
0: Die maakt altijd selfies namelijk bij zijn voordeur.
2: Ja, met een rosé.
0: En met die wijn was dat dus.
2: Spaanse wijn. Waar ging je naartoe? Welk ander land?
0: Spanje.
1: Maar jij drinkt dus dezelfde wijn als Leo Blokhuis?
2: Nee, hij houdt niet van Spanje.
0: Nee, ik heb het dus wel gedaan. Ook aardig, omdat Leo Blokhuis.
2: Ah, ja.
1: Vandaar die feitjes nu.
0: Leo Blokhuis is zo betrouwbaar. Dan moet wel kloppen.
2: Ja, dus, dat is waar.
0: Ja. En Leo is ook heel gelovig. Dus die wijn van mij gaat nooit meer op. Ik heb twee broden gekocht. Dan hele buurt eet mee met de buurtbarbecues. Dan gaan we door. Dit is de middagshow overigens van 2 juni. We maken ons op. Over 10 dagen is het zover. Dat is 12 juni. Dan hebben wij een speciale mannendag. Geven en nemen.
2: Ja. Oh, ja.
0: Body Works. Gijs en ik presenteren dat.
1: Zeker.
0: Welkom.
1: Ik heb dat even afgekeken bij de dames.
0: Ja, wacht even.
3: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen te komen.
0: Moet er even een kopje?
3: Ik wilde weg eens naartoe doen. In zachtheid, in speelsheid, in verbinding.
0: Schrijf je dat?
1: Ja, ik ben aan het meeschrijven, ja.
3: Zingen.
0: Zachte speeltijd zingen.
1: Ja. Ik heb ook even de pagina erbij gezocht. Mm-hmm. Dat is wel grappig. Zij zorgen voor een heerlijke bedding waarin je kunt landen en ontvangen. Dat moeten wij dus ook zorgen, Ruud.
0: Ja.
1: Wij gaan één op één liefdevol bodywork geven
0: maar wat is
1: en
0: bodywork?
1: Ontvangen.
0: Pief, wat is bodywork? Jij moet het wel weten.
2: Ja, ik probeer erachter te komen wat precies het bodywork is. Maar het is in ieder geval een evenement echt ode aan de Joni.
1: Sorry.
2: Met bodywork.
0: Ode aan de
2: Joni.
0: Joni?
2: Joni.
0: Wie is Joni?
2: Odioni.
0: Odioni.
2: Ode aan de Joni.
0: Ja. Ode aan de Joni.
2: Ja.
1: Wie is
2: en,
1: Joni?
2: Flow yoga.
0: Oh.
2: Je Joni.
0: Wie is Joni?
1: Ja, dus, Joni.
2: Je Joni.
0: Wat is het? Ja,
2: je vrouw zijn. Je vrouw zijn.
0: Oh,
2: waar maak je een floor?
0: Oh,
2: ik zit nog even te kijken waar ik bodywork
0: niet zo snel, we vallen bijna flauw van deze niet-kennis.
2: Oké.
0: Wat is, waar zit je Joni?
2: Combinatie van aardse enthousiasme en een
0: waar
2: goed gevoel.
0: Waar zit je Joni? Geef eens gewoon antwoord.
2: Daar beneden, Ruud. Je Joni. Je Joni.
0: Voorwips.
1: Oh.
0: Ja?
2: Huh? Zei je dit echt hard op?
1: Ja. Ik dacht dat het een gevoel was.
2: Waarom zeg
1: dus
2: je dat nou?
0: Voorwips. Dat is omdat de kinderen luisteren dan.
1: De ode aan de Joni. Ode aan de Joni.
2: Ja, wat zouden jullie doen?
1: Ik zie hier staan, we zullen zingen rond het vuur en we delen. En het kost, dus we gaan geld verdienen, Ruud, €111 per persoon voor de hele dag om de Joni te ode.
2: Om
1: de, nee, wat zei je nou?
2: Te eren.
1: Te eren. Er komen wat vragen binnen trouwens. Niels laat weten via de NPO Luisterapp.
0: Joni.
4: Welcome to your Joni. Right in your Joni. Out to your Joni. 12 juni Joni. 12 Joni.
2: Maar het klinkt wel beter dan Forbips ode, toch?
0: Ja, sorry, ik weet echt niet wat het is.
2: Stormopkomst.
0: Nee, ik weet niet wat het is. Joni, ik weet.
2: De vrouwelijke. Je vrouwelijke. Hè?
0: Is het je vagina?
2: Ja.
0: Waarom zeg je dat dan niet?
2: Nee, maar omdat. Het is meer dan dat. Het is je baarmoeder. Het is gewoon het hele vrouw zijn.
0: Oh, hele footprint. Wat een stom programma.

0: Linkin Park uit het jaar 2000 na Christus. En in the end ook nog Another en 54 Ultra. Dat is een hele bezetting van deze act. En Talk to You. Ik krijg een audio-app.
1: En voor de mannen doe je natuurlijk ode aan je piepeli.
0: Dat heeft natuurlijk met 12 juni te maken. Dan is er een vrouwevent.
2: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen te komen bij het Wilde Weg in St. Oedel. In zachtheid, in speelsheid, verbinding en heel veel plezier.
0: Zachtheid, speelsheid en voorbinding.
3: Dat was een ode aan de... Ode aan de Joni, werd hier gezegd.
0: Ode aan de Joni.
4: Ode aan de Joni.
0: Ja, ik heb net gevraagd of...
4: Jury het kan samenvatten.
0: Jury, ik kan vertellen waar je Joni zit.
5: Ja, dat is het. Ik dacht het vrouwelijke geslacht.
0: Ja, ik zei net voorbeelden om heel netjes te zeggen. Dat vindt Vivi niet kunnen. Die vindt dat een goor woord.
5: Vagina.
4: Ja,
5: vagina.
4: Dat is gewoon het woord. Maar het is meer dan dat.
0: Is het vagina of vagina?
5: Vagina. Ja.
4: Voor jou is het vagina.
0: Ja, ik hoor het ziekenhuis. Heb ik altijd vagina gehoord.
4: Vagina?
0: Ja,
4: yes,
0: yeah. Oh?
4: Vagina.
0: Nee, vagina. Het is wel clitoris. Ik wou het clitoris. Maar goed, hier mogen we het niet over hebben. Want ja, kinderen die luisteren krijgen op ons flikkers.
5: Nou ja, gewoon biologie, woord, toch?
4: Ja, dat mag zo gewoon gezegd. Alleen, het is dus meer dan dat. Het gaat ook over het vrouw zijn, hè? De ode aan de Joni. Dus de ode aan de piepeli, poepeli?
3: Wat is piepeli? Waar zit de piepeli dan?
4: Piepeli.
3: Kom maar, dat zijn ze toch?
0: Wat denk jij dat is dan?
3: Ik weet het niet. Dat is dan waarschijnlijk de ode aan het man zijn.
0: Ja, nee, het is het hele gebied.
3: Ja,
0: het hele
3: prostaat.
0: Je man, ja, nee, precies. Het hele gebied. Gewoon van het hele gebied.
5: Hele piepeli.
0: Ja, hele piepeli. Dus gewoon, zeg maar, een totaal ruptuur.
3: Radio 2 weerbericht. Ook aan het begin van de avond nog enkele stevige onweersbuien. Morgen wolken, wat zon en wat buien. Wordt het een graad of 20.
6: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: En als je weet hoeveel ze per maand overmaken, dan wil je niet. Daar ben je bezig, Tim Schaapse, druk?
7: Ja, het is hartstikke druk, Ruud. Onder andere nog inderdaad vanwege die regenbuien. Met name in het noordoosten van het land is dat het geval. Op de A1 gebeurde een nieuw ongeluk richting Amersfoort bij knooppunt Muiderberg. Je hebt een kwartier vertraging vanaf Diemen. Verder de A1 richting Hengelo. Die is weer vrij bij Twello na een eerder ongeluk. Het is nog wel druk, je staat een uur in de file daar, maar omrijden is niet meer nodig. Lokaal is het daar ook nog druk, bijvoorbeeld op de N344 vanuit Apeldoorn. Reken daar ook nog eens een uur vertraging erbovenop. Dan een kapotte vrachtwagen op de A12, Den Haag-Utrecht. Vanaf Gouda langzaam rijden tot aan de Meern. Ongeveer een half uur lang. Die vrachtwagen heeft een klapband. En op de A325 tenslotte Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Westervoort. 4 kilometer en een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht door een pechgeval.
0: Tim, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30, hier is Juris Stubenitski. Goedemiddag.
8: Erut, goedemiddag. 6 Amsterdammers zijn opgepakt op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze nog verdacht van handel in verdovende middelen. Nederlandse voetbalfans die voor het WK naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken die ze op sociale media hebben gedaan, bijvoorbeeld over pro-Palestijnse protesten. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. Het zijn een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Zelf raakten ze gewond bij die steekpartij. Wie het dode slachtoffer is, dat is nog niet bekendgemaakt. En de burgemeester van New York heeft officieel de kinderbedtijd afgeschaft voor morgenavond. En daar heeft hij een goede reden voor, want het beroemdste basketbalteam van New York, de Knicks, staat voor het eerst in 27 jaar in de finale.

0: van de NBA. Hij tekende het burgemeestersbesluit met tientallen kinderen bij zijn bureau.
1: Here we go. Here is our mayor's order. Repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. All of you can watch the finals.
0: De New York Knicks nemen het in de finale serie op tegen de San Antonio Spurs uit Texas.
2: Oh, wat leuk.
0: Leuk, hè?
2: Leuk nieuws, ja. Mogen ze ook laten opblijven voor soccer? Of niet?
0: Denk het niet.
2: Nee, denk het niet, nee. Bovendien is dat helemaal niet laat, want het is heel vroeg voor Amerikanen natuurlijk.
3: Dat is waar. Gewoon de tijd voor hun natuurlijk.
2: Ik zat even te denken, voor ons is het bijna allemaal toch heel soepel.
3: Acceptabel, toch?
0: Ja, één wedstrijd is volgens mij echt midden in de nacht.
4: Maar is er eentje om 1 uur, ja, eentje om 10 uur en eentje om 7 uur. Ja.
0: Zweden,
3: de eerste is om 10, dat weet ik wel.
0: Ja, Nederland-Zweden is om volgens mij op een zaterdagavond om 7 uur 's avonds. En dan nog eentje inderdaad echt diep in de nacht, midden in de nacht.
2: Tegen wie is dat dan?
0: Volgens mij tegen Tunesië.
3: Want de eerste is Japan, zeker, toch?
0: Ja.
3: Ja.
2: Oké, okay. Maar de Tunesië, kunnen we dat missen? Of is dat heel, heel spannend, Vief?
3: Weet je? Dat weet ik dus niet. Als dat de laatste is in de pool.
2: Oh, dan wel natuurlijk.
3: Ja, daarom. Dus ja, ik weet het
2: dan niet. Dan
3: is het helemaal terug op de bodem. Ja,
0: Tunesië is om 1 uur 's nachts. Ja, precies. 26 juni.
2: Maar dat is de laatste in de groep. Nee,
3: het is heel goed dat je het vraagt. Maar het is wel eigenlijk een beetje chockerend dat we het allemaal nog niet scherp hebben. Terwijl het komt nu wel echt dichterbij. En het is dus nog niet helder. Ik hoorde van de week zelfs Wesley Snijder nog.
2: Maar we gaan zometeen bellen met Suze van Kleef. En die weet het allemaal uit haar hoofd. Dat is geruststellend.
0: Oh ja, het is de laatste, zie ik.
2: Oké. Dames en heren, we zijn druk. Ik heb zo mijn hoofd ontploft namelijk. Want ik zit ineens met een extra event. 12 juni aanstaande natuurlijk.
3: Ja, dat is voor de mannen, hè? Want 12 juli is voor de vrouwen.
2: Oh, is juli?
3: Ja, Oda aan de Joni. Dat is juli, jongens. Maar ik dacht dat jullie het gewoon voor wilden zijn. Even. Jullie Oda aan de Piepeloeres komt gewoon een maandje eerder.
5: Wij organiseren. Zondag 12 juli.
2: Oh, 12 juli. Ja. Ik dacht juni, joh. Nee. Oké, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
3: Als ouders het niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, dan moet het kind niet meer automatisch alleen de naam van de vader krijgen. Dat voorstel van GroenLinks, PvdA en D66 krijgt waarschijnlijk steun van de VVD, CDA en JA21.
4: En daarmee heeft het dus een meerderheid in de Tweede Kamer. Grote kans dat dit gebeurt bij kinderen die helemaal plat gepamperd worden door de moeder. Maar waar herkennen we die dan aan?
2: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat een baby nou een mama's kindje is? Dus hoe weet je dat een baby nou een mama's kindje is? Meedenken heel graag via de gratis app van NPO Luister. Hoe weet je dat je baby een mama's kindje is?
4: Nou, als de baby een mama's kindje is, dan eet hij waarschijnlijk geen krekken met smeerkaas, maar met geurkaas.
2: Oh ja, natuurlijk, ja.
0: In het flesje zit matcha latte.
2: Oh ja, hoe weet je dat een baby een mama's kindje is?
3: Nou, de baby wilde natuurlijk weten hoeveel calorieën er in een fruithapje zitten voordat hij hem opeet.
2: Of er zitten allemaal krassen op de trappenauto. Nou, lachen man. Als je mee wilt doen, dan is dat heel leuk. Aan de top 5 over 5. Hoe weet je dat je baby ook een mama's kindje is? Meedenken via de gratis app van NPO Luister.
6: Er is maar één.
2: Zometeen hier gratis tickets

0: zijn platen voor Ruud de Soleil een beetje aan het samenstellen. En dit is niet per se een zomerplaat, maar in mijn beleving is het altijd een zomerse... ja, het zomerse single.
1: Je krijgt hier een zomers gevoel van. Ja. Ja, dat heb ik ook wel.
0: En toen dacht ik, ik doe dat, ik doe even rugspraak. Hou even rugspraak met... het zit al het programma voor te bereiden aan de overkant. Emily de Wild. En ik zei, heb jij iets met Wham, Wake Me Up? En toen denk ik dat de zomerplaat. Hij is in mei uitgekomen, dus de kans is wel groot dat de zomerhit was.
1: Ja.
0: Nou, dat wil ik even kwijt.
2: Suze van Kleef. Gaan we haar bellen? Ja? Ja! Ja!
0: Bellen met Suze Amuse. In aanloop naar het WK voetbal is alles nieuws. Zo werden vandaag de rugnummers van de spelers bekendgemaakt. Ik dacht, we moeten even onze favoriete sportvrouw even bijpraten. Suze van Kleef. Suze, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Is dat echt een heel ding, die nummers?
3: Nou ja, we zitten er zelf als journalisten natuurlijk een beetje naar te kijken van kunnen we daar nou wat informatie uithalen over wie er bijvoorbeeld in de basis staat, die er belangrijk zijn voor de bondscoach Ronald Koeman. En voor de spelers zelf is het in wisselende mate ook belangrijk. Sommige jongens vinden het gewoon heel fijn om hun eigen vaste nummer te hebben. Daar houden ze een beetje vertrouwen aan. Sommigen hebben er een speciaal gevoel bij of doen het ter nagedachtenis van iemand. Dus het is altijd wel een beetje een moment.
0: Ja. Tot hoeveel, hoe gaat de nummering?
3: Ja, in interlandvoetbal 1 tot en met 26. Want ze mogen 26 spelers meenemen. Maar bij de club dan gaat het van 1 tot en met 99. Want 3 cijfers, dat past niet op het
0: oog. Oh, jammer. Ja. Dus je kunt niet zo'n 0,20 of zo'n 0,10. Dat kan allemaal niet.
3: Okay. Nee.
0: Zeg, maar heeft iemand zoals 99 gehad?
3: Jawel hoor, dat zie je wel eens in het clubvoetbal. Dat ze echt wel wat vreemde hele hoge nummers gebruiken. Dus dat is vrij normaal. Als ze daar een gevoel bij hebben. Maar dat mag dus niet van de FIFA. Dan
0: nee,
3: is het
0: van de 26. Okay. Hoe gaat het eigenlijk normaal gesproken met nummering? Is dan iemand die zegt, we trekken een nummer voor loten?
3: Nee, ja, kijk, in internationaal voetbal gaat het eigenlijk dat de bondscoach bepaalt. Dus Ronald Koeman zou in deze bepalen. Maar die zei net in de persconferentie die hij belegde, wel iets interessants. Die zei, weet je, ik heb gewoon een lijst van 1 tot en met 26 aan de aanvoerder gegeven, aan Virgil van Dijk. En ik heb gezegd, zoeken jullie het zelf maar
0: uit. Oh, wow.
3: Die nummers maar gewoon. En als jullie er niet uitkomen, als jullie ruzie krijgen, kom dan maar bij me terug en dan doe ik het zelf wel. Nou, ze kregen er geen ruzie over, dus ze hebben helemaal met elkaar weten te overleggen wie wat krijgt.
0: Ja. Is dit een leuk clubje, als je het team zo bekijkt?
3: Ja, dat denk ik wel, ja. En dat hoor je ze zelf ook zeggen, dat ze zelf ook in het verleden ook wel andersoortige Nederlandse elftallen hebben meegemaakt. Vooral de oudere spelers die zeggen van ja, wij moesten ons wel echt een beetje erin vechten. En we werden ook wel een beetje behandeld als de nieuweling. En zeggen nu eigenlijk de jongere spelers, zeggen nou, we worden met open armen ontvangen. Ik voel me meteen op mijn gemak. Dus ze spreken vaak over het feit dat ze zelf in ieder geval vinden dat ze een hele fijne groep hebben. En ik vind het ook altijd wel mooi om te zien dat er zijn altijd van die filmpjes van de KNVB, als ze dan in Zeist komen, bij zo'n trainingskamp aankomen, van hoe ze elkaar begroeten. Nou, je kan een beetje spelen, maar lichaamstaal verraadt ook wel wat. En dan zie je gewoon dat ze het echt wel leuk vinden om weer elkaar te zien.
1: Maar hoe komt dat dan? Wie zorgt er voor die goede band onderling? Is dat alleen de aanvoerder? Is dat omdat ze elkaar kennen van andere clubs? Waar komt dat door?
3: Nou ja, er is dus altijd een beetje een soort cultuur die gecreëerd wordt. En door de oudere spelers nu, dus dat is bijvoorbeeld Virgil van Dijk, maar dat is ook Memphis Depay, Frenkie de Jong, wordt er dus een cultuur gecreëerd waarin je, nou ja, jezelf mag zijn, waarin je welkom wordt gevoeld. Je hoort dan ook dan weer vandaag Memphis Depay zeggen van ja, Summerfield, die heb ik al een paar keer gesproken, gewoon WhatsApp, et cetera. En dan voel ik wel een klik. Dus je ziet ook dat zij dan weer die nieuwe jongens er helemaal bij betrekken.
0: Wat leuk!
1: Ze zijn gewoon relaxed. De
3: cultuur dragen. Ja, ja.
0: Het doet geloof ik ook iets.
3: Wat zei je? Sorry.
0: Doet geloof, religie ook iets?
3: Religie. Ik dacht dat je nog je zin niet af had gemaakt.
0: Nee. Kan bij mij ook.
3: Nou, dat is wel een interessante vraag. Er is een hele actieve, ja, soort, ze noemden het in het vorige week een bijbelgroep. Dus een groep jongens die onder leiding onder andere van Cody Gakpo over het geloof praten en ook met elkaar in gebed gaat. Dus ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk ook wel een band schept. Als je dat dus belangrijk vindt en met elkaar kunt delen.
0: Weet je, ik weet niet zo heel veel van voetbal. Zoals je weet, maar de laatste keer, of tenminste het laatste toernooi, heb ik zitten kijken en daar zag ik zoiets gebeuren. En dus ik dacht, nou, dat leeft het dan ook. En ik hoor nu, want iedereen zit hier met gefronste wenkbrauwen. Want stel je nou voor rare vraag, maar zo raar is het dus niet, jongens.
3: Nee, dat is echt wel een issue wat in dit Nederlands zelf zo in ieder geval heel belangrijk wordt gevonden.
0: Ja. Zeg, volgens mij, als ik goed heb opgelet, zag ik Engeland al in een vlucht naar Amerika gaan.
3: Dat zou best kunnen, ja. Best veel ploegen vertrekken.
0: Maar waarom Nederland dan nog niet? Acclimatiseren?
3: Nederland heeft besloten om dus eerst morgen nog een oefenwedstrijd, we noemen dat dan een uitzwaaiwedstrijd, ja, met een feestwedstrijd te houden tegen Algerije in de Kuip, om ook de supporters nog een kans te geven om Nederland te zien. En om dus die wedstrijd ook te spelen, want Algerije is ook een WK-tegenstander, dus dat is een serieuze wedstrijd, dus dat kwam in de planning dan goed uit. En dan vertrekt donderdag Nederlands elftal naar New York. Daar hebben ze een heel kort trainingskamp om ook, het is qua klimaat dan een beetje tussen in wat ze krijgen bij de eerste wedstrijd in het Nederlands elftal nu heeft in Nederland. Dus een soort van wen, klein trainingskampje. Daar spelen ze nog tegen Oezbekistan. En dan gaan ze door naar Houston voor de eerste wedstrijd.
0: Okay.
3: Om helemaal te klimatiseren.
1: En dat is dus op die zondag. Dan is onze eerste wedstrijd. Wij waren net helemaal in conclaaf erover. Klopt het nou? Hebben we gelijk? Dat is de eerste wedstrijd om 10:00 s'avonds tegen Japan.
3: Ja, dat klopt. Jullie vonden het onduidelijk gecommuniceerd? Of wat was
1: het? Het geeft gewoon een beetje aan. We zitten er nog niet helemaal lekker in.
0: Het is gewoon heel handig. Nee, maar jij bent onze Rolodex.
3: Jongens, dit klopt helemaal. Dus 10:00 s'avonds is nog wel een redelijke tijd. Ja. We hebben ook een wedstrijd om 1:00 s'nachts.
0: Ja, maar is die belangrijk? Want is dat aan het einde? Moeten we die kijken?
3: Uiteindelijk, we spelen 3 groepswedstrijden. En ik denk dat die wel alle 3, om maar eventjes een typisch voetbalantwoord te geven, dat die alle 3 belangrijk zijn.
0: Oké.
1: Ja, precies, ja.
0: Laat opleven. Goed, volgens mij zijn we helemaal. Oh ja, met wie vliegen ze? Gaan ze gewoon met KLM? Of is het gehuurd allemaal?
3: Ik verwacht dat ze gewoon met een privévliegtuig de kant op gaan. Ja, want dit is wel. Je moet een hoop jongens in een eerste klas business class.
0: Natuurlijk. Dat gaat allemaal.
3: Ze moeten gewoon slapen, rusten. Dit gaat natuurlijk uiteindelijk over heel veel geld, heel grote belangen. Dus dan worden ze heen en weer gevlogen door allerlei privévliegtuigen.
0: Goed.
3: Verwacht ik. Als de KNVB nu heel boos wordt, dan mogen ze me bellen. Maar dit is wat ik denk.
0: Zometeen jouw telefoonnummer. Suze van Kleef, dankjewel, te snel weer.
4: Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: Eagle-Eye Cherry. Familie van. Gijs, kijk bij glazen gaan.
1: Nee, dit heb jij ooit verteld.
0: Oh, dit is niet blijven hangen dus.
1: Nee, de Cherry.
0: Nee, de Cherry. Oh,
2: goed zo, Gijs.
0: Lekker. 1998, Eagle-Eye Cherry. En ze heeft tonight ook nog Susanna Freek en halverwege.
3: Was het toevallig vanochtend Eagle-Eye Cherry dag bij jou? Dat jij weer op Spotify weer de playlist van Eagle Eye Cherry tegenkwam.
2: Nee, okay, familie Cherry.
0: Ik zou je wat vertellen. Ik heb ooit een interview moeten doen met Nene Cherry. Dat was het enige, eerste en laatste interview waar ik echt niks. Ik zag die vrouw, keek er in de ogen en ik wist niks meer.
3: Hoezo niet? Heb je blackout?
0: Ik was totaal, ik weet niet, overdonderd. En ik heb ook nog nooit zo'n lieve, leuke, innemende vrouw dat was ik helemaal, weet je wel. En ik was daardoor zo de weg kwijt dat ik helemaal niks meer wist.
2: Je hebt geen vraag gesteld.
0: Geen vraag. En de grap is, dus heeft zij allemaal antwoorden gegeven op vragen die ik niet heb gesteld.
3: Wauw.
0: Dat toch nog een leuk interview.
3: Dus ze gaf van alles.
0: Ja. Dus het doet me een beetje denken aan 12 juni.
3: Oh ja. Als wij ons event gaan organiseren. Ja,
0: 12 juli is dit in ieder geval. Dan een geef en neem heb je dan.
2: Ja, geef en neem.
4: Voor de mannen. Doe je.
0: Oh nee, wacht even. Dat is niet...
3: Ja, eigenlijk is dat ook voor de mannen dan natuurlijk.
0: Ja, voor de mannen precies.
5: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen te komen. Bij het Wilde Weg in Sint-Toedel. In zachtheid, in speelsheid, verbinding.
0: Ja, dat bedoel ik. Ik had toen zachtheid, speelsheid en verbinding met Nene Cherry.
2: Je had in ieder geval verbinding, dat kunnen we duidelijk stellen.
0: En dat was heel mooi. Dus, ja, maar het grappige, voor de rest van mijn leven kan ze dus nooit meer stuk.
2: Nee, doet ze nog iets?
0: Ja, een kookprogramma geloof ik, zoiets.
2: Wat zeg je nou?
0: Een kookprogramma, zoiets.
2: Ja, dat ze gaat koken op televisie, ik snap dat, maar...
0: Dames en heren, we hebben zometeen een nieuwe top 5 over 5. Hebben we daar nog tijd voor of moeten we al de weg?
2: Ik weet het niet.
3: Even lekker snel.
2: Oh, lekker snel. Ja, als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt een kind in de toekomst niet meer automatisch de achternaam van de vader. In de motie waarover vandaag wordt gestemd staat dat de regel vervangen moet worden door een regeling die uitgaat van de gelijkwaardigheid van de ouders.
3: En met het toevoegen van de naam van de moeder zou er dus meer gelijkwaardigheid komen, gaan en zijn. Maar dan zijn er een heleboel mensen die meteen bang zijn dat die kinderen ook moederskindjes worden.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe weet je dat je een baby... of hoe weet je dat je... Nou, zo gaan we zo lekker met de tijd. Hoe weet je dat een baby een mama's kindje is?
3: Ja. Nou, hoe weet je dat een baby een mama's kindje is? Volgens Bente, de baby heeft niks om aan te trekken 's ochtends.
0: Hoe weet je dat je baby een mama's kindje is? Alles welkom via de gratis app van NPO Luister. Chantal, dankjewel voor het meedenken. Er zit stelt in de drinkbeker.
2: En Arjan stuurt als papa op de bank slaapt.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Minuut na 5 uur, tijd voor de NPO Radio 2 en NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. In het hoger beroep van het liquidatieproces Marengo heeft justitie 4 keer levenslang geëist. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. De eisen vallen hoger uit dan die de rechtbank eerder had opgelegd.
6: Als we kijken naar Marengo, dan is het een periode geweest van ongeveer 1,5 jaar... Hè, waarbij er 6 moorden zijn gepleegd en ook tal van liquidaties en aanslagen zijn voorbereid. Dat is echt ongekend zwaar geweld. Ja, en daar passen wat het OM betreft ook hele zware straffen bij. Dus 4 keer levenslang. En tegen een deel van de andere verdachten ook hogere straffen dan destijds opgelegd bij de rechtbank.
5: Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Het proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder werd 3 keer levenslang opgelegd. Volkswagen hoeft in Nederland toch geen boete te betalen voor het dieselschandaal. Volkswagen kreeg in Duitsland al een boete van €1 miljard... en de rechter zegt dat een tweede boete voor hetzelfde feit niet kan. 10 jaar geleden kwam het dieselschandaal naar buiten. Met verboden software werden uitstootcijfers van de motor gemanipuleerd. Het gaat goed met de grootste roofvogel van Nederland, de zeearend. Elk jaar komen er tientallen bij. De jonkies worden zoveel mogelijk geringd om ze beter te kunnen volgen en meer informatie te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen worden ze uit metershoge nesten getakeld.
7: Oh, ik schat in toch wel 25, 30 meter hoog. Enorme nest van bijna 600 tot 800 kilo. Hè? Dat is ongelooflijk. Een gezinsauto, kleintje, die hangt er over in die boom. Ja, zo'n boom moet dat wel kunnen dragen.
5: En van nest naar mest, want in Bunnen in Drenthe hangt een smerig luchtje. De provinciale weg zit onder de mest, want een tankwagen die mest vervoerde is gekanteld en de mest is eruit gespoten. De weg is afgesloten en de chauffeur is ongedeerd. Het weer, ook vanavond nog wat stevige regen- en onweersbuien. Vanaf middernacht is het rustiger. Morgen enkele buitjes, af en toe zon en maximaal 20 graden.
4: Jordi, dankjewel. Dat is alweer Tim Schaap bij de ANWB. Hoe druk?
8: Ja, het is hartstikke druk onderweg, Ruud. Het is met name aansluiten vanwege die regenbuien die in het hele land voorkomen. Met name in het midden en de noordoostelijke helft van het land. Oppassen wanneer je de weg op gaat. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort nog file voor knooppunt Muiderberg. 8 kilometer en 30 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Verder de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Harmelen stond een kapotte vrachtwagen, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Een half uur eerder dan gedacht. Het is nog wel druk, ongeveer 16 kilometer en een half uur vanaf Gouda. Dan een ongeluk op de A15 naar Rotterdam vanaf de Maasvlakte. Bij knooppunt Vaanplein 2 rijstroken minder. En een dagelijkse file die door de regen een stuk langer is dan anders. De A27 Almere Breda. Tussen Utrecht-Noord en Werkendam een onwijs lange file. 38 kilometer en een uur vertraging.
4: Dankjewel, tot zo weer.
9: Zometeen bij De Wild in de Middag.
10: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal.

0: broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition... Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
8: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: 1982. Madness in our house. Dames en heren, welkom in het tweede gedeelte. En in het tweede uur hebben wij, zoals elke dag, een nieuwe top 5 over 5.
1: Inderdaad, en dit gaat over kinderen. Ja, moederskindjes eigenlijk. Als ouders het namelijk niet eens kunnen worden over de achternaam van hun kind, dan moet het kind niet meer automatisch alleen de naam van de vader krijgen. Dat voorstel van GroenLinks, PvdA en D66 krijgt waarschijnlijk steun van VVD, CDA en JA21.
2: En met al die partijen heeft het idee dus een meerderheid in de Tweede Kamer. En dus grote kans dat dit gaat gebeuren bij kinderen die helemaal plat gepamperd worden door hun moeder.
0: Plat gepamperd?
2: Plat gepamperd.
0: Oi.
2: En dan hebben we dus over echte moederskindjes die dat zijn. Maar ja, waar herkennen we die dan aan?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Hoe weet je dat een baby een mama's kindje is?
5: De top 5 over 5.
0: Hoe weet je dat je baby een mama's kindje is?
3: Nummer 5.
0: Sander en Bob, dankjewel. Nou, de baby vraagt, vind je me nou te dik in deze luier?
4: Nummer 4.
1: Hoe weet je dat je baby een mama's kindje is? Wouter Boertje stuurt voor de nummer 4. Als de eerste woordjes zijn, ik heb nu even me-time nodig.
3: Nummer 3.
2: Frank op 3, hoe weet je dat een baby een mama's kindje is? Nou, de kinderwagen wordt overal scheef geparkeerd.
4: Nummer 2.
1: Hoe weet je dat een baby een mama's kindje is? Chantal stuurt wanneer de baby precies zo met zijn ogen draait als mama.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: En Jan, Bob, Roel, dankjewel voor het meedenken. Hoe weet je dat een baby ook een mama's kindje is? Nou, de baby heet Joni.
2: Dankjewel voor het meedenken.
0: En morgen is er weer een.

0: Pief, zou jij outcast zeggen of outcast?
1: Outcast.
0: Outcast? Ga jij zeggen?
2: Outcast.
0: Outcast?
2: Outcast.
0: Ja.
2: Jij?
0: Outcast.
2: Outcast?
0: Nee, outcast.
2: Outcast.
1: Outcast.
0: Oké, zeg een business class of business class?
2: Business class. Business class.
0: Weet ik niet.
1: Business class.
0: Nee.
2: Business class.
0: Business class.
2: Ja.
0: Nee, business class.
1: Clash? Nee. Business clash.
2: Business class.
0: Ja, dus als je in een business class clash zegt, dan krijg je clash. Clash.
2: Ja.
0: Dames en heren, was outcast. Of outcast, wat je wil.
2: Zeg je business class? Business class.
0: Ik zeg business class.
2: Class.
0: Class. Business class.
1: Class.
0: Class. Business class. Business class.
1: Gebleven.
0: Ja, gewoon business class.
2: Zeg je economy of economy?
1: Het was helemaal geen verschil. Doe nog eens.
2: Economy. Economy.
0: Het tweede gedeelte van dit radioprogramma, dames en heren. Het mooie is, het wordt vanzelf 6 uur. Dat, ja, is, dat is een soort van is een mantra in mijn hoofd.
1: Oh. Die klok tikt gewoon door.
2: Het wordt vanzelf 12 juni.
0: 12 juni?
2: Ja. Dan is ons event.
0: Oh ja. En voor mensen die het niet hebben meegekregen, wij werden geïnspireerd door een event.
3: Wij organiseren zondag 12 juli een dag voor vrouwen om samen te komen bij het Wildeweg Instituut. In zachtheid, in speelsheid, verbinding en heel veel plezier maken. Zingen.
1: Dansen.
3: Ja. En we starten met een rustige flow yoga. En we gaan samen lunchen. Maar ook echt even 1-op-1 bodywork geven.
0: Oh, lekker. 12 juli is dat. Gijs en ik hadden zoiets. Dat gaan we 12 juni dan ook doen. 12 juni. Hoe gaan we het eigenlijk noemen?
2: Dat is een goede vraag. Hoe
1: ode
2: noemen we dit?
1: Aan de, dit is ode aan de Joni.
0: Oei, dat vind ik een moeilijke. Denk even mee via de gratis app van NPO Radio 2. Hoe wordt onze dag voor mannen gaan heten dan?
2: Ja.
0: Even lekker tot jezelf komen.
1: Ja, lekker bodywork.
2: 1-op-1 bodywork met mannen.
0: Nee, heerlijk. Goed, heb je op 1-op-1 bodywork. Dat is een klein bruggetje hoor.

0: wat, dat wat ben ik wel nieuwsgierig.
1: Precies, waar denk je aan dan?
2: Ja, nou ja, kijk, laat ik het veilig antwoord geven.
1: Paardenclub.
2: Ik ben de hele dag... ja, nee, Ruud, kom op zich. Nee, natuurlijk niet. Oh. Nee, natuurlijk niet. Dus kom op, we gaan het over dieren allemaal hebben en zo.
1: Oké, goed. Dat moet ik even schakelen. Dat is voor mij een heel grote...
3: Een paardenclub.
1: Ja, een paard, nou goed. Er is een consternatie over de dierenambulance. Ja. Dagelijks komen er tientallen meldingen binnen over jonge vogels. Maar dan hoeven ze helemaal niet gelijk ingegrepen te worden. Door de dierenambulance. Dat kun je gewoon zelf doen. Dus ik dacht, laat ik even bellen met dierendokter Martin. Want er is ophef, tumult, opstootje, gedoe. Wat is eigenlijk aan de hand?
2: Nou ja, er is eigenlijk niet zoveel aan de hand. Maar die dierenambulance die wordt altijd al jarenlang al. In deze tijd van het jaar worden ze overstelpt met allerlei vogeltjes. Goedwillende mensen die zien dan een jong vogeltje op de grond. Die pakken hem op en die laten dan de dierenambulance komen. Maar die dierenambulance, ik heb een zwak voor de mensen van de dierenambulance.
1: Ja, dat zijn terecht ook.
0: Niet.
2: Ja, absoluut hoor. Dat zijn vrijwilligers allemaal. Maar die zijn altijd al heel erg belast. En dan komt nu nog die vogeltjes toestand erbij. Weet je, het is met die vogels zo dat de regel is, die vogels redden zichzelf. Tenzij, als je nou ziet dat er een vogeltje net uit een nest gedonderd is en die is kaal nog en of die is gepakt door een kat, is aangereden, noem maar op. Ja, kijk, dat is een situatie, dan kun je de dierenambulance bellen. Maar een vogeltje met veertjes, jong vogeltje die op de grond zit, maak je geen zorgen. 9 van de 10 keer gaat dat gewoon goed. En laat het beestje. Dat is zeg,
1: vogels helpen vogels elkaar meer dan andere dieren?
2: Nou, eigenlijk nee. Niet zo. Het ligt een beetje aan wat voor vogels je hebt. Maar vogels zijn redelijk individualistisch. Het zijn ook prooidieren. Je moet er voor zichzelf opkomen.
0: Maar jij zegt dat komt wel goed als hij uit zijn nestje is gekukeld. Ik zie me dat dan niet helemaal voor. Maar hoe kan het goed komen dan?
2: Nee, dat zie ik niet. Dat zei ik niet. Als een vogeltje echt
1: goed luister, nood
2: heeft, als een. Ja, vief, dit gaat het om. Nee. Dat is de crux. Als er een kaal vogeltje uit een nestje dondert, ja, dan moet je er wat mee.
1: Ja, maar kaal vogel.
2: Wat
1: onhandig.
2: Ja, dat is heel onhandig.
0: Dat is zielig dus.
1: Ja.
2: Maar als je een vogeltje ziet, een jong vogeltje, gewoon met veertjes en die hupt een beetje op de grond, 9 van de 10 keer moeder in de buurt, hij fladdert weer weg en hij leert ervan, huppakee, laten gaan. Ja.
1: Martin. Over vogels gesproken. Heet een kraanvogel omdat hij op een kraan lijkt, zeg maar een hijskraan? Of heeft het iets met water te maken?
2: Dat is wel weer prachtig. het komt uit Engels, hè? Dus crane. En hoe dat nou weer gaat, ja, dat durf ik eigenlijk niet.
1: Het is wel degelijk een kraan dus, als in een crane die dingen vastpakt.
2: Ja, ik kan, het zijn natuurlijk ook een beetje kraanachtige dingen.
1: Precies.
2: Met zo'n lange nek en zo'n paksysteem.
1: Het lijkt een beetje
2: poten.
1: Op zo'n, ding waar je olie mee op... Goed.
0: Ik wil heel even terug aan dat kleine vogeltje, wat dan dus wel geen veertjes heeft. Een kaal klein vogeltje. Ik heb dat dus pas gehad. Er lag een kaal klein vogeltje. En die zag er heel zielig uit. Dan wist ik niet, mag ik, wat gebeurt als ik hem vastpak? Vindt hij mij, ben ik dan ineens een mama? Gaat het dan niet goed? Moet ik mijn handen heel erg wassen? Nee. Wat is wijsheid?
2: Nou, bij vogels, kijk, grote wijzigingen doen, tenzij die in acuut gevaar is. Dat de kat op de hoek staat, of noem maar op.
0: Ja.
2: Maar 9 van de 10 keer is mama in de buurt en die redt dat wel. Het is niet zo bij vogeltjes zoals bij reejongeren bijvoorbeeld. Als je die aanraakt, een reekalfje, dan houdt de moeder afstand. Dan ruikt die naar mensen.
0: Precies.
2: Dat is bij vogels eigenlijk niet zo.
0: Oh.
2: Maar desniettemin, je moet er vanaf blijven. Het is trouwens nog wat ik ook eventjes erbij wil trekken. Die dierenambulance toch, jongens? Want daar heb ik nou eenmaal een zwak hart voor. Die dierenambulances die zijn regionaal georganiseerd in Nederland. Die leven van giften, van de gaten. Heel veel vrijwilligers doen daar hun best. En ik heb natuurlijk als dierenarts heel vaak met die dierenambulance te maken gehad. Hè. Dan had ik de pest en dat ik de hele nacht werd ik uit mijn bed gebeld en dit en dat. Maar ik kreeg ervoor betaald. En die vrijwilligers van de dierenambulance, die waren de hele nacht bezig met allerlei zielige diertjes. En die deden dat inderdaad vrijwillig. Dus ze waren bij mij altijd van harte welkom.
1: Dames en heren, geef gul aan de dierenambulance bij jou in de buurt.
2: Ja, dat is heel mooi. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Martin, mag je ontzettend bedanken voor jou bijna op alles antwoord willen geven vandaag. Behalve...
2: Ja, dat kost me veel moeite, maar...
1: Behalve...

0: Dierendokter Martin!
1: Martin.
2: Goedemiddag, Ruud.
1: Heb jij wat is van Bodyworks gehoord?
2: Bodyworks. Je komt er alles bij voorstellen, maar nee.
1: Niet.
3: Oh, je kunt je er wel van alles bij voorstellen. Ja,

0: proberen. Behalve Bodyworks. Dus daar bel ik je vanavond al over dan.
1: Doen we.
0: En dit was weer een interview. Kijk, helemaal afgerond.

0: opname van Taylor Swift. Ziekenhuisopname. Opperlight. Ik kijk naar Gijs.
1: En ik kijk naar het weerbericht. Vanavond nog wat stevige regen- en onweersbuien. Vanaf middernacht droger. Morgen weer wat buien. Een heel klein beetje zon, wordt het maximaal 20 graden.
0: Heerlijk. Verkeersinformatie van de Tim Schaap bij de ANWB, hoeveel heb je? 700, 800?
2: Nou, 900 in totaal aangetikt. Ja, echt, het is code rood, code dood en blijf weg. Hang op, klik weg, bel uw bank. Want het is aanbod op veel plekken. De avondspits is in volle gang en het verloopt drukker dan anders. Mede dus door die regenbuien. Veel dagelijks files die daardoor een stuk langer zijn dan anders. Bijvoorbeeld de A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 20 kilometer, 25 minuten. Ook op de A12 Arnhem-Den Haag het geval. Tussen Driebergen en Woerden. 19 kilometer en een half uur. En een onwijs lange file op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Noorderloos. 24 kilometer, waar je bijna

0: drie kwartier langer onderweg bent.
1: Dankjewel, tot zo weer. Nationaal van half zes, hier is Juri Stubinitsky. Goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. Justitie verdenkt 6 mannen uit Amsterdam van witwassen en fraude. In opdracht van criminelen zouden ze 38 miljoen euro hebben witgewassen. Het geld zou afkomstig zijn van drugshandel en fraude met subsidies en zorggeld. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3... Van der Breggen is trots dat ze na haar comeback weer zo goed is geworden.
3: I hope I'm example that you need to keep fighting and then in the end it will come again. Yeah, winning in this way today means really a lot for me.
2: Betekent heel veel voor haar. Van der Breggen start morgen dus in de roze leiderstrui aan de start van de 5e etappe van de Giro d'Italia. In Oude Pekela is een nieuwe woonwijk gebouwd voor inwoners van het dorp en voor statushouders. Ze wonen naast elkaar. En het is de bedoeling dat ze elkaar goed leren kennen.
4: Hoe mooi is het dat we een woonwijk hebben kunnen realiseren waar iedereen gewoon door elkaar leeft. En onze eigen inwoners kunnen uit huis. Maar ook de statushouders zitten niet in een aparte statushouderwijk, maar kunnen gewoon meteen in deze prachtige wijk integreren tussen onze Pekelders.
2: Ook de bewoners vinden het fijn dat ze tussen allerlei culturen kunnen leven. En in Drenthe zijn avondvierdaagses vanavond afgelast vanwege de verwachte onweersbuien. De organisatie durft het niet aan en daarom wordt er niet gewandeld in onder meer Coevorden, Meppel, Borger en Zuidlaren. En ook in Heerenveen is de avondvierdaagse vanavond afgeblazen.
1: Voor mensen die ineens denken, afgeblazen avondvierdaagse, nog één keer, Jori, waar het link is?
2: Coevorden, Meppel, Borger, Zuidlaren en Heerenveen.
1: Wat gebeurt er dan? Komt er allemaal Gerdon of iets?
2: Ik denk het wel, ja. Ja, nee, onweer. En dan wil je niet buiten lopen.
1: Nee, dat wil ik niet.
2: In het veld.
1: Bloed. Dat is bloedling.
5: Mm-hmm. En is er nog wel een avond vierdaagse als er één avond niet doorgaat?
1: Dan is het in ieder geval niet een vierdaagse.
5: Dan wordt het een avond driedaagse.
1: Ja, of een tweedaagse.
2: Krijg je daar nog wel een hele medaille?
6: Ja, op het einde?
1: Krijg je überhaupt een medaille? Voor
2: ja, bij die van ons wel.
6: Of
2: ja.
6: Een vaantje.
2: Vaantje.
1: Vaantje? Ja,
2: dan vaantje. Daar zou ik het niet voor doen.
1: Nee, ik ook niet hoor. Echt,
6: als je met 2 dagen loopt.
1: Tegenwoordig doen kinderen die doen het niet hoor. Lijntje cola en of een lijntje coke en kras pils. Anders komen ze de deur niet uit, toch? Goed, dames en heren. Wat zit er wel? Zeg ik gekke dingen?
5: Ja, ik bleef hangen bij een lijntje cola. Dat ik denk, hoe zou dat eruit zien?
1: Ja. Ik heb nog een hele oude opvoeding. Ik ben een heel ouderwets mannetje hoor.
5: Zo ging dat vroeger.
7: Roots Country Quiz. Weet jij welk liedje dit is?
1: Ja, jongens, snuiven best, maar gewoon cola. Gewoon met de cola blijven. Goed, het is slecht weer. Het regent hier, het regent daar. En de Gijs heeft hier gezet, het regent hier en gitaar.
5: Ja, mooi. Ja, gitaar, country quiz.
1: Oh, mooi. Als je weet wie wij gecountryficeerd hebben... Ja, jezus. 0800-1122. Nou, is het goed.

0: Hallo met Ruud.
1: Hallo met Bart.
0: Bart.
1: Ja, hallo.
0: Heb je enig idee?
1: Ja, volgens mij is Gangnam Style van Psy.
0: Ik ga toch even checken of
1: dat is. Ja, kijk maar even.
2: Op aan Gangnam Style.
3: Ja! Gefeliciteerd, jij wint een echte de wilde de brug fluit om de werkdag mee af te fluiten. Een Ruud du Soleil bumpersticker om het zonnetje in de file te zijn. Een echte de wilde de middag strooikaart om een souvenir aan de buren te geven. En het wordt natuurlijk ook weer een beetje koud en nat. De wilde in de middag sokken, want wat de...
1: Ja!
3: Er
1: is maar één.
0: Ruud de Wild. Ja.
4: NPO Radio 2.

Jacuzzi en de barsong Tipsy, ook nog gemiste missen uit 1986 en Broken Wing. Gisteren deze tijd hebben we gebeld met mijn collega en vriend Paul Rabbering, oftewel de campingfluencer. Paul Rabharing wordt hij ook wel genoemd, omdat hij natuurlijk altijd met caravans in

0: zomers.
1: Zomersnieuws.
2: Ja, heel zomersnieuws. Kijk maar naar buiten. We zijn allemaal toe aan zomersnieuws. Paul, gisteren zijn we blijven steken, want ik had nog 1000 vragen. En ik heb er gisteravond daar nog even over gebogen. Ik ben blijven hangen bij de tennisbal. Dat hoor ik.
3: Ja, dat is Pepijn. Die is aan het eten in de tussentijd.
2: Oh ja. Wat maakt die lawaai dan met eten?
3: Ja.
2: Of heb je dus zo'n trechter waar je... Die propt het erin, zoals je...
3: Nee, dat kan niet meer bij hem. Dat ging vroeger, maar hij wil het nu zelf doen. Dus het is één ontplofte bende hier met... Nou ja, de lawaai zit overal, behalve in zijn mond.
2: Bij mijn kinderen doe ik het met zo'n trechter, zoals je met gans doet. Dat rom ik dan allemaal een beetje.
3: Dit is er ook groot mee geworden.
2: Zeg, dan verkoop je die op een gegeven moment. Maar luister eens, even terug een tennisbal over je... Hou op, Pepijn! Hoe gaat... Ja, ik kan niet...
3: Ja, het is lang geleden bij jou natuurlijk.
2: Mag ik Pepijn even aan de telefoon?
3: Ja, natuurlijk. Pepijn, het is Ruud voor je. Zeg maar hallo, Ruud. Oh, nou, daar wordt hij stil van.
2: Ach, kijk, hij werkt het toch.
1: Tactiekje, hoor.
2: Goed. Gisteren hadden we het over de tennisbal, over de dekhaak. Ja. Waarom is dat?
3: Dat is een goede vraag. Ja, ik heb me dat vaak afgevraagd. Maar de eerste keer dat ik met een trekhaak reed achter mijn auto, nog niet zo lang geleden, en ik maakte een bocht, kwam er echt een afschuwelijk geluid van. Echt een... Ik dacht, wat gebeurt me? Maar dat blijkt dus een soort van roest of zo te zijn wat op die trekhaak zit. Dus ik denk dat mensen dat willen beschermen. Dat ze dan denken van, bescherm die trekhaak maar tegen dat lawaai.
2: Moet je hem dan olieën?
1: Zou ook kunnen, denk je.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet of dat verstandig is. Straks glijdt de caravan eraf.
2: Nee, maar hij zit er helemaal af. Oh, oké. Okay. Oh, ik vind het allemaal wel eng worden, zo'n caravan.
3: Nee, helemaal niet. Nee, joh, dat goed. Is gewoon vooruitrijden.
2: Jij vertelde gisteren dat je een airco in je caravan hebt. Dus is dat heel modern?
3: Nou, ik denk het wel. En het heeft mij in ieder geval wel een beetje getriggerd om ook te gaan kamperen. Want toen ik zag dat je een airco kan doen en een mover onder je caravan kan plaatsen. Dat hij gewoon zelf rijdt met een afstandsbedieningetje.
2: Je caravan moved? Mover rijdt?
3: Ja, dus je hebt gewoon een afstandsbediening. En er zit een motortje tegen de wielen aangedrukt. En dan kun je gewoon met je caravan op afstand
2: rijden. Maar een caravan die zelf rijdt is toch een camper?
3: Ja, nou, hij gaat niet harder dan 5 km per uur. Dus ik denk...
2: En de trage.
1: Oh, dit is als je scheef hebt geparkeerd, kan je hem nog even rechtzetten. Is dat het?
3: Nou ja, meer als dat je...
2: Mag ik Pepijn nog even aan de telefoon?
3: Ja, zeker. Pepijn, Ruud nog een keer. Hier is hij nog een keer.
2: Hallo? Nou,
3: hij pakt nu echt de telefoon.
2: Hi, Pepijn? Pepijn?
3: Je staat op speaker, Ruud. Ja. Je kan alles tegen hem zeggen.
2: Hi, Pepijn.
4: Hey!
2: Ik ben even met papa!
3: Ja. Betaal je ook de kosten voor de psycholoog?
2: Ja. denk je dat kinderen hier een trauma van krijgen?
3: Nou, dat hoor je later wel.
2: Wat hij nog weet. Wanneer hij Ruud aan het telefoon had.
3: Goed. Is de jeugd naar hem geschreeuwd? Maar eigenlijk door niemand, nee. Behalve één keer collega.
2: Heb ik toch nog een MeToo'tje op haar naam. Zeg, maak jij jouw campingplek eigenlijk gezellig met allemaal dingen eromheen? Lampjes.
1: Oh, gezellig, een kleedje.
2: Ja, doe je dat?
3: Nou ja, mijn vrouw Dionne, die is ook helemaal gek op kamperen. Heeft ze ook haar eigen Instagram-pagina, Reis Je Dromen. En die is met lampjes en wat ze allemaal niet neerzet, vlaggetjes en dingetjes. Heel
1: tafelkleedje?
3: Druk, ja.
2: Jullie steken ook aan, dus...
3: Ik denk dat ik meer het technische deel leuk vind. Of zo. Het neerzetten van dat apparaat en zo. En aansluiten met op stroom, water. En dat zijn meer van dat tirelantijntje. Ja.
2: Ben jij eigenlijk zeg maar aan de bovenkant van de kampeerders? Mag ik dat zeggen? Ben jij een camping-elite?
3: Ja. Qua luxe bedoel je?
2: Ja.
3: Nou, ja, dat valt wel mee, denk ik eigenlijk. Want als je ziet wat mensen soms aan een camper uitgeven...
2: Hoe is het met Pepijn nu? Ik maak me toch een beetje zorgen.
3: Dat snap ik. Ik ga even
1: je moet negeren nu, want nu is het stil. Oh ja, daar ga je.
2: Te laat.
1: Ja.
2: Kun je mij nog even op de speaker zetten?
3: Ja, dat is nog een keer. Hij heeft spijs, denk ik.
2: Pepijn? Gijs, die moet niet zo hard schreeuwen.
1: We hebben het tegen hem gezegd. Het komt goed.
2: Ja.
1: Die campingpyramide. Ja, ik ben toch benieuwd. Als je mensen ziet die doen aan glamping. Wat vind je daar dan van?
3: Je bedoelt gewoon dat ze alles neer hebben, dat alles er al
1: staat. Dat de tent er al staat met de lampjes en
2: tafelkleedje. Dat eigenlijk iemand voor jou kampeert, maar jij komt.
1: Ja,
3: Hey, dat is ook heel leuk. Maar kijk, ik vind het heel fijn om dingen van mezelf te hebben. Dat je gewoon je eigen spulletjes allemaal hebt. En dat voelt altijd heel lekker schoon en fris. En dat, ja, je eigen bed ook. En...
2: Snap je? Hoe kijk je naar hotels dan? Dat je, wil ik niet meer?
3: Nou, wel iets anders, ja. Als je realiseert hoeveel andere mensen voor jou op dat bed gelegen hebben... denk ik, nou, zo'n caravan is eigenlijk best wel wat frisser.
1: Hmm. Maar je deelt het sanitair.
2: Ja, je bent ook wel eens, maar Paul, je bent toch ook vrijgezel geweest? Dan koop je toch ook niet elke week een nieuw bed?
3: Wat de verbinding met
1: we stonden nog op de speaker.
3: ik kan het niet meer zo goed horen.
2: Okay, ja, ik hoor het ook niet meer. Paul, dankjewel.
0: Dit is NPO Radio 2.

0: ooit bijna mijn staande opstaande voet ontslag geweest.
1: Deze muziek. Ja, ik zit helemaal bij die video. Ik kan dit niet luisteren zonder gelijk flashbacks te krijgen naar de muziekclip. Maar waarom werd je ontslagen dan?
0: Er kwam zo'n platenpromoter binnen. Op een ander station deed ik een programma. En toen zei hij, ja, dit wordt een enorme hit. Dus ik draaide dat. Toen kwam de Bart van Leeuwen, heet hij, de programmadirecteur, kwam toen binnen. En Bart werkt nu bij Radio 5, dus hij durft toch niks meer te doen. Maar die zei toen tegen me van... ja, dat kan niet, je kan niet zomaar dit soort rare platen draaien. Toen dacht ik, met terugwerkende kracht is deze plaat voor het eerst hoort. Denk ik, een beetje gekke plaat.
1: Ja, maar als je de beelden bij ziet, dan maakt het niet minder vreemd.
2: Bijzonder dat jij het dan wel meteen hoorde en hem ook meteen
0: gebruikte. Ik hoorde het helemaal niet. Die promoters hebben het grote hit. Ik heb een groepsdruk. Ik heb dat helemaal niet hier te horen. Dus. Alain West uit 1997. Ook nog Martin Garrix en Ed Sheeran voor Repeat It. Zometeen Emily de Wild. Emily, wat doe jij op 12 juli?
1: 12 juli? Even kijken.
0: Ik heb een tipje voor je.
1: Wat?
3: Wij organiseren... Zondag 12 juli, een dag voor vrouwen om samen te komen.
1: Oh.
3: Bij het Wildeweg in Sint-Oedel.
1: Bij de wat?
3: Dagtijd, in speelsheid, verbinding en heel veel plezier maken.
1: Ik moet werken. Nee, echt, ik moet echt werken.
0: Ze kijkt in de agenda.
1: Ik kijk in de agenda.
0: Oké.
1: Ik sta open voor dingen, maar ik moet werken.
0: Zou jij de hele week... programma weet je, hoe heet er een body...
2: Oda Anne Joni, 1-op-1 bodywork, samen zingen, samen...
0: Wat is bodyworks?
1: Bodyworks?
0: Bodyworks, wat is dat?
1: Bodyworks? Ja, één op één, hè?
2: 1-op-1 bodyworks.
1: Ik weet niet, maar ik hoorde het woord Joni, dat begrijp ik wel.
0: Ja, Joni is de footprint toch van het...
1: Dat is de punani.
0: Ja, maar de helemaal, toch? Alles,
1: nee,
0: maar
1: dit is alles, het hele...
0: beleving.
1: Hele assortie.
0: Ja, toch? Helemaal de hele Efteling, hele... er alles op en aan, toch? Ja,
1: het vrouw zijn.
0: Ja,
1: juist. Okay.
0: Het vrouw zijn. Deze moet ik wel hebben. Het vrouw zijn.
1: Maar zijn er nog namen voor de 12 juni editie van de man? Ode aan de
2: man zijn. Veel dingen binnengekomen.
1: De man zijn.
2: Pierre zegt bijvoorbeeld de ode aan de odel.
0: Oh ja, mooi.
2: Pauw to the Pipi. Kom Jelle mee. En Max zegt de dag van de vallas. Tot slot John zegt ode aan het zwaard.
0: Oh, mooi. Heel mooi.
1: Ik vind het wel leuk.
0: Emily.
1: Ik vind het leuk om dingen te vieren.
0: Ik ook.
1: Zeker. Je Joni moet
0: dat
1: je vooral
0: niet kan,
1: vieren.
0: Maar, ik had het ook wel leuk gevonden. Met z'n allen. Maar mannen zijn natuurlijk helemaal niet welkom.
1: Nee, dus, het is ook 1-op-1 bodywork.
0: Okay.
1: Ja, 1-op-1 bodyworks.
0: Wat ga je doen?
1: Wij, over vrouwen gesproken. Wij hebben Lady Gaga en de Gouden Slot. Moet je luisteren. Live, hè?
0: Ja, niet normaal. Echt, ik vind het zo bizar wat die vrouw kan.
1: Ja, zij is verschrikkelijk goede zangeres. En wij hebben haar nog nooit behandeld in de Gouden Strot.
0: Zij moet wel behandeld worden, dat denk ik ook.
1: Vind ik ook. Ja. Dus we gaan Bodyworks met Lady Gaga doen.
0: Ja, Lady Gaga.
1: 1-op-1. Ja. Ode aan de Joni van Lady Gaga.
0: Lady Gaga.
1: En de Strot.
0: Ja, lekker de keer. En dan de eerste plaat.
1: Ja. Oh.
2: Just a girl, no doubt.
1: Dat is natuurlijk Gwen Stefani, no doubt.
0: Goed.
1: Mooi.
0: Tot morgen, tot Joni.
1: Doei.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Je spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
16: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
19: Twee over zes, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
20: Hey Emily, goedenavond. In Sudan is steeds minder hulp voor mensen die worden geraakt door de oorlog, die al ruim 3 jaar woedt. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE. Bijna 40% van de zorginstellingen functioneert niet meer, terwijl de zorg hard nodig is, want...
21: In het conflict zien we heel veel seksueel geweld, wat actief wordt ingezet als oorlogswapen. En voor veel van de vrouwen die daar slachtoffer van zijn, en ook van de mannen die daar slachtoffer van zijn, is er geen hulp beschikbaar.
20: Veel ziekenhuizen en klinieken zijn kapotgeschoten. Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na 1 dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC. Daaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika de leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Volgens Tata Steel heeft Pols daar niets over gezegd. Zijn vorige werkgever, Milieudefensie, wist het wel, vertelt een journalist van NRC.
22: Er waren dus mensen in zijn omgeving die wilden niet dat hij daarmee doorging. Dus die zeiden, nou, we weten van jouw verleden, stop met deze zaken, anders gaan we dit naar buiten brengen. Milieudefensie wist dat. Hij heeft hem toch aangehouden als directeur van Milieudefensie.
20: Vanwege die baan bij Milieudefensie was er al veel te doen over zijn overgang naar Tata Steel. 35.000 mensen hebben een petitie getekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Die richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplantjes en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft die petitie aangeboden aan de Tweede Kamer en wil dat de regering optreedt.
23: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
20: En dan nog voetbalnieuws. Mats Wiever staat morgenavond als rechtsback aan de aftrap van de oefenwedstrijd van Oranje tegen Algerije. En Bart Verbrugge staat weer op doel tijdens het WK. Dat maakte bondscoach Koeman vanmiddag bekend. En daar vertelde hij ook aan nu.nl dat hij ook nog een advies kreeg van iemand dichtbij hem.
24: Mijn vrouw gaf me wel een boodschap mee, eerlijk gezegd.
25: Wat dan?
24: Maar even wat leuker zijn. Niet zo... Ga ik proberen.
25: Dus je gaat nu zeggen, we worden wereldkampioen?
24: Ja, nou, dat laat ik aan jullie over.
25: Okay.
20: Die oefenwedstrijd tegen Algerije begint morgenavond om 9:15. Het weer, in het oosten en noorden nog wat onweersbuien. Vannacht klaart het op, morgen wordt het wisselvallig bij een graad of 21.
19: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB. Tim Schaap, hi Tim.
26: Hey, hallo, goedenavond Emily. Ja, door die regenbuien ook een drukke avondspits vandaag. We kwamen van ruim 900 kilometer af. Nu zijn we op onze retour, maar het is allemaal 400 kilometer ongeveer. Dus de kans is groot dat je nog in de file staat. Bijvoorbeeld op de A1, Amsterdam-Amersfoort. Voor knooppunt Muiderberg, 8 kilometer en een kwartier. Deels dagelijks de route, maar elk nog de nasleep van een ongeluk. Dan een nieuw ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Dat gebeurt op de A4 richting Amsterdam. Vanaf Den Hoorn heb je een file van 10 minuten. Hierdoor ook file op de A13 Rotterdam-Den Haag. Vanaf Rotterdam Airport tot aan hetzelfde knooppunt 13 kilometer en 20 minuten. En tot slot de A12 vanuit Arnhem. Tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn, 9 kilometer. Je bent een kwartier langer onderweg.
19: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wel te beginnen met Just a Girl, No Doubt. Kom maar eraan. Ster.
0: Lieslot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: PS5 vakanties.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Oranje.

0: Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro. Bij Burger King.
1: Het oor wil ook wat.
2: Het is weer na zessen, dus het oor wel ook wat. Woehoe! Luister met de hele family.

0: NPO Radio 2.
1: Hey, welkom bij deze nieuwe editie van het Orwel ook wat op deze kletsnatte, maar toch ook wel verfrissende dinsdag 2 juni uit mijn hoofd. Onze tuinen, hè, ja, lekker, die krijgen water. Sterkte als je zo meteen van start moet met die avondvierdaagse als die doorgaat. Code geel. Van ja, nee, geen idee. Hopelijk zijn er allemaal poncho's bij de vleet. Maar zie ons dan ook weer als een soort muzikale poncho. Want die platen van vanavond, die zorgen gewoon weer voor minimale, maar toch aangename bescherming. Precies daar waar het lekt. Precies daar waar je het nodig hebt. Wat dacht je van Lady Gaga in de gouden strot vandaag? Natter wordt het niet. En zometeen bellen we ook nog met ecoloog Rick Middelbos over dit beestje. Ja, dit is dus een Amerikaanse stierkikker die is gespot in Noord-Brabant. En die hoort daar niet te zijn. Wellicht wel het begin van het einde. Zometeen meer daarover. Eerst lekkere muziek. Wat dacht je van Robert Cray? En Right Next Door.

Alex Warren en Fever Dream. Hier op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we Robert Cray Band en Right Next Door. Ja, de regen die doet natuurlijk vandaag behoorlijk hard zijn best. Jan-Willem die laat ook weten, avondvierdaagse. Nou, hier in het Stadskanaal is het voor vanavond alweer afgelast. En andere plekken volgens mij ook. Ja, dat is jammer. Maar misschien helpt het een beetje met bepaalde muziek die ik draai. Ik kwam vandaag ineens, ik weet niet, in een soort rare Britse fuik. En toen kwam ik uit op Cosheen. Ken je nog Cosheen? Dat was een trip-hop band uit Bristol van bijvoorbeeld deze. Hide You van Cosheen. Maar die hadden nog een nummer, Catch. Een beetje, ja, zo'n typisch early zeros, eind jaren 90, melancholie, energie. Ook ontzettend Engels om te horen. Maar ik dacht, oh, best wel leuk.

0: zit jij eigenlijk in je kopstem?
1: Oeh, niet meer zo goed als vroeger.
0: Je zit wel goed in je duiven, Jorie.
1: Ja, dat klopt, ja, ja.
0: Minder in de kopstem.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay. Vooruit. Eagles, One of These Nights. En daarvoor Cosheen en Catch. Ik krijg een appje van Mireille dat ze enorm zin heeft in Bryan Adams en Mel C. Ja, zo simpel kan het zijn. Dan heb je het over deze, toch? Of hebben ze meer gemaakt?
2: Nee.

0: Adams en Mel C. Het is inmiddels 6:45. De NOS Headlines krijg je van Jori.
1: Op meerdere plekken valt de avondvierdaagse in het water vanwege het slechte weer. Door de verwachte onweersbuien lopen kinderen vanavond niet in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. Zeker 100 hotels hebben te maken met een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Gasten worden nu bestookt met e-mailtjes waarin oplichters om geld vragen. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. En in schoolklassen verspreid door het land werd vandaag gekookt met een echte chef-kok. Als kinderen op jonge leeftijd al leren wat gezond eten is, dan zullen ze daar hun hele leven plezier van hebben, is het idee.
2: Ik hoop dat je daardoor jongere volwassenen krijgt die gewoon zelf gezonde keuzes kunnen maken. We weten dat dit soort praktijkervaringen heel belangrijk zijn voor kinderen om iets te weten over gezondheid.
1: En er is goed opgelet, hoorde verslaggever Jeroen de Jager.
3: Wat is gezond te eten, denk
4: je? Gezond eten is eten wat goed voor je is en waardoor je ook sterker kan worden.
3: En wat is goed voor je?
4: Goed voor je is bijvoorbeeld fruit en zo. Niet al te veel chips met suiker en vetten.
1: Een andere leerling leerde een nieuwe groente kennen die hij nog nooit had gehoord. Spitskool.
0: Lekker.
1: Ja. Het weer dan. Rond middernacht klaart het op en blijft het droog. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, Jori. Dan de files. Hoe is het nu op de weg, Tim?
5: Ja, de rust lijkt langzaam maar zeker weer te keren onderweg. Behalve dan op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht en Knoop de Lunette nog ongeveer 10 minuten extra door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is nog dicht. Dan ook nog een paar dagelijkse files. Bijvoorbeeld de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein een kwartiertje. En op de A325 Arnhem-Duitse grens nog file tussen Elst en Lent. 3 kilometer en 10 minuten.
0: Dankjewel. De Amerikaanse stierkikker is een tof exemplaar om te spotten in het wild. Maar hij hoort hier helemaal niet thuis. Heeft gevolgen voor de flora en fauna. Hoor je zo?

0: Dance and the Revolution hier op 2. Ja, maak je borst maar nat, want de Amerikaanse stierkikker, oftewel de bullfrog, die is gesignaleerd in Nederlandse wateren. Klinkt zo. Hij klinkt eigenlijk zoals hij eruit ziet. Maar hoe cool die er ook uitziet, deze bolle Amerikaan die heel veel herrie maakt, moet weg. Want onze flora en fauna die gedijen gewoon niet lekker in zijn aanwezigheid. Er komt alleen maar lelijks van. Docent biologie en liefhebber van alles wat op onze aarde groeit en bloeit is Rick Middelbos. Hi Rick.
1: Hallo.
0: Hallo. Hey, die stierkikker, hè? Qua uiterlijk is hij soort van direct uit een Disney-film gestapt. Met zijn beetje een dikkerd met vlekjes, hè? Maar wat voor amfibie is het eigenlijk? Wat is het verschil met onze Hollandse kikkers?
1: Ja, hij lijkt best wel op onze groene kikker. Ja, we hebben in Nederland best wel wat kikkers en paddensoorten. Maar deze lijkt het meest op de groene kikker. Die kan ook best wel groot worden, maar deze wordt echt nog een heel stuk groter. Dit is wat dat betreft erg Amerikaans, groter en luider. Dus dat is een beetje het verschil. Dus je kunt het aan het verschil horen en je kunt het ook wel zien aan het beest dat hij zo groot is.
0: Ja, maar hoe komt hij dan hier terecht ineens?
1: Ja, dat is typisch. Mensen hebben de neiging om met allerlei dingen van de natuur te slepen. Dus wij halen allemaal exotische planten binnen en allerlei exotische dieren ook. Om in onze tuinen te brengen, maar ook voor voedselproductie. Net als toen met die Amerikaanse rivierkreeften. Mm-hmm. En voor die kikker is ook deels voor de kikkerbilletjes geïmporteerd. En deels konden mensen ze ook bij tuincentra kopen voor in een vijver. En vanuit daar dan wordt het vervolgens weer vrijgelaten in plaats van gedood. Wat dat betreft als mensen er zat van zijn. En dan komt het in de natuur en daar richt het allerlei schade aan. Erger dan veel mensen zich kunnen voorstellen.
0: Wat raar, want mag je gewoon zo'n kikker kopen en moet je dan niet iets tekenen van zorg ervoor dat hij niet paait of niet ergens in de natuur terechtkomt?
1: Nou, nu niet meer. Sinds 2016 is deze soort verboden, omdat die bewezen schadelijk is voor de omgeving.
0: Oh, okay.
1: Maar dat werkt nogal snel zo. Dat zien we ook met heel veel planten. Ze worden verboden op het moment dat er al bewezen is dat die heel schadelijk is. Nee. En dat is het moment dat het al te laat is. Ja. Dus wat dat betreft zijn we altijd heel reactief. Dat geldt ook voor verschillende van die schildpaddensoorten. Nou, de roodwangschildpad blijkt een probleem te zijn in de Nederlandse natuur, omdat die steeds gedumpt wordt. Dan wordt die verboden. En dan vinden handelaren, want kapitalisme vloeit waar het niet gaan kan, wel weer een soort die niet op de lijst staat. Dus dan kun je die wel verkopen. Dus zo wordt dat steeds een beetje gedaan. En dat is een van de uiteindelijke structuuroplossingen van dit soort problemen, is zorgen dat we dus niet pas dingen gaan genezen als het kwaad al gedaan is, maar gewoon echt minder gaan slepen met allerlei van dat soort exotische beesten. Ja. Wat proactiever dan alleen maar de regeltjes zoals ze nu zijn, zeg maar.
0: Want wat doen ze mis, die stierkikkers?
1: Ja, die stier is op zich, en dat je zei al, ik hou van alles wat groeit en bloeit op deze wereld. En ja, dat
0: leuk.
1: Die kikker ook. Ik vind het een hartstikke gaaf. Ik vind het een hartstikke gaaf beest. Ja. Ik zou hem in Amerika ook heel graag een keer zien. Maar ons ecosysteem is er niet helemaal op aangepast. Dus het is een soort die van buiten ons gebied komt. Dus die is niet al duizenden jaren met onze soort samengegroeid. Dus die gaat daar of mee concurreren, of die maakt het dood, of hij heeft geen natuurlijke vijanden. En ze eten alles wat los en vast zit. Dus ook andere amfibieën, andere kikkers, andere beestjes in dat systeem, die eten ze op. En ze zijn resistent voor een aantal schimmels, bijvoorbeeld, waar onze kikkers niet resistent voor zijn. Dus die kunnen ze meenemen, bij zich dragen, wel overdragen, maar dan gaan er zelf niet aan dood, waardoor onze beesten ziek worden wat dat betreft.
0: Jeetje zeg, en hoe worden ze nu bestreden dan?
1: Ja, ze worden deels weggevangen. In België zijn al langer populaties, die worden weggevangen. En in Nederland is dat ook al eerder succesvol gedaan. Dus in het begin van de jaren 10 waren er in Nederland al was er een populatie. Die is dan weggevangen. En het is nu telkens wordt er gemonitord door onder andere RAVON, de reptiele amfibieën vissenonderzoek Nederland. En die monitoren om te kijken of die niet terugkomt over die Belgische grens. En dat is nu aangetoond met DNA-barcoding. Op zich heel interessant. Dan kunnen ze gewoon een schepje water en zo nemen en dan kunnen ze zien welke soorten er zitten. Huh? Daarmee is die weer waargenomen. En nu dient hij dus weer bestreden te worden. Maar we moeten de hele tijd een vinger aan de pols houden dus.
0: Maar ook dus dat je niet de verkeerde kikker doodmaakt.
1: Ja, maar dat doen ze. Dit wordt wel door professionals gedaan.
0: Okay.
1: Die gaan echt niet zomaar. Want voor al die andere amfibieën, dit zijn mensen die houden heel erg van kikkers. Wat dat betreft is het ook het doel heiligt de middelen als het ware. Want niemand vindt het leuk om die exotische kikkers ook te doden. Maar ja, je redt daar wel weer heel veel andere kikkers mee. Dus het is een beetje die afweging. En dit werk wordt wel gedaan door mensen die heel veel hart hebben voor andere amfibieën. Dus die zullen niet zomaar wat dat betreft foutjes maken. Daar zit heel veel zorg
0: maar
1: in.
0: Maar stel je voor, ik loop daar ergens in de moerassen en ik denk er één te zien. Mag ik hem dan meenemen naar huis?
1: Nee, je mag sowieso niet zomaar slepen en vangen van amfibieën. Dat mag je ook niet zomaar doen. Je kunt het wel doorgeven, bijvoorbeeld op waarneming.nl. Daar kun je dingen invoeren, is altijd leuk. Daarmee draag je bij aan burgerwetenschap. Maar ook op het gebied met exoten, kijk op exoten. Zijn er een aantal soorten die via daar erg gemonitord worden. Dat als mensen die waarnemen, dat dan direct wordt doorgegeven. En je mag sowieso nooit zomaar amfibieën vangen en meenemen. En het is al helemaal niet handig om met exotische beesten te gaan slepen.
0: Nee.
1: Want ja, voordat je het weet, verspreid je ze.
0: Dat is niet goed. En we hebben nu, ik noem even een paar exoten, hè, waarvan ja. Ik weet. We hoorden net ook bij de NOS, Jury had het over die Amerikaanse rivierkreeft, dat er nu een petitie voor is. Dat is er één. Die heb je een keer meegenomen in de studio.
1: Ja.
0: De Aziatische hoornaar is er één, toch?
1: Mm-hmm.
0: De Colorado kever.
1: Ja.
0: Ook weer een Amerikaan.
1: Ja, het zijn veel Amerikanen.
0: Dory. De wasbeer, is dat ook een Amerikaan?
1: Ja.
0: Kijk aan. De wasbeerhond? Of is dat gewoon hond?
1: Dat is een Aziat.
0: Okay.
1: Maar dat is eerder een soort vosachtige.
0: Ah, ja. Okay. En de Japanse duizend...
1: geen hond.
0: En de Japanse duizendknoop, joh?
1: De Japanse duizendknoop, ja, ook zoiets. Dus we hebben heel veel exotische, vooral planten waar we heel erg last van hebben en wat van die dieren. En sommige zijn schadelijk voor gewassen. Denk aan de Colorado-kever die de aardappels ingaat. Maar sommige zijn vooral heel schadelijk voor onze inheemse soorten en onze ecosystemen. Mm. En één ding hebben ze altijd gemeenschappelijk. Individueel kunnen ze er niet zo heel veel aan doen, dus dat maakt het heel triest. Maar ze zijn altijd door mensenhanden hier naartoe gesleept en vaak voor de commercie of voor in tuinen en dat soort zaken. Dus we moeten proactief er gewoon voor zorgen dat we inheems tuinieren en niet allerlei beesten en planten verslepen de hele wereld over hier naartoe. Dus dat is het een beetje het akelige. Dat geldt ook voor die rivierkreeften. Als de geest eenmaal uit de fles is het heel moeilijk en duur om er vanaf te komen. Plant in je tuin inheemse plantjes en sleep niet met allerlei gekke aquariumbeesten die je vervolgens weggooit. Want ja, iets is eerst nog, het wordt eerst nog altijd als onschadelijk gezien, totdat het zich echt als invasieve exoot gaat gedragen.
0: Dan wordt het een probleem.
1: Ja, precies. En daar zijn we dan altijd een beetje te laat mee. Dus als je nou denkt, ik ben het zat, mijn aquariumvissen of mijn schildpadje of mijn plantje of mijn dingetje, ik laat het vrij, want dan heeft het een beter leven. Doe het niet, want daar kun je heel wat andere levens mee vernietigen. En dat is een heel groot iets.
0: En als je ze ziet, waarneming.nl.
1: Ja, waarneming.nl, dan kun je het doorgeven. En dan kunnen mensen die er een beetje verstand van hebben, daar dan mee omgaan. Want ook bijvoorbeeld voor die kreeften geldt. Alleen maar die grote mannetjes wegvangen zorgt er juist voor dat er meer jonkies overleven, want het zijn kannibalen. Dus dan kan je juist weer een populatieboom veroorzaken. Dus het moet wel met kennis bestreden worden, want anders kan het averechts werken.
0: Rick Middelbos, ik vond het weer ontzettend leerzaam. Dank je wel weer en tot de volgende.
1: Doeg. Hele fijne dag.
0: Dank je, bye.
2: NPO Radio 2 Topsong.
3: Deze week is Something Good van Ilse de Lange, NPO, Radio 2, Topzone.

0: Backstreet samen met Dr. Dre en No Diggity. En ervoor de topsong Ilse de Lange.
1: The After Dinner.
0: Ja, of het nou een huisgemaakte groentesoep met ballen was of de Mexicane bruine bonenschotel die je had op je bord. Even uitbuiken na de maaltijd, dat doet je gewoon goed. Dacht ik zo. En vandaag dacht ik qua muzikale ondersteuning. Net even wat aangenamer met warme klanken van Chris Rea over zijn dochter Josephine. En je hebt heel veel versies. Onder andere met een hele vieze drum eronder. Maar deze vind ik wel persoonlijk heel mooi. No offense, hè? Als je die andere ook mooi vindt. Maar deze, chef's kiss.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja!
5: Serieus? Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast. Waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en beestjes op, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer, want er moet iets aan gedaan worden volgens de stichting.
16: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden. om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
15: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim een minuut sneller dan de nummers 2 en 3. Van der Breggen start morgen dus in de roze leiderstrui van de vijfde Giro-etappe. Het weer is nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en ook weer enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Clemens. Zometeen in de gauw.

0: de strot Mother Monster, oftewel Lady Gaga's, komt eraan, tot zo. Ster.
1: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: De hete zomer, crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: Het oor wil ook wat.

0: toch een beetje vandaag alsof de hemel helpt, hè, eigenlijk. Ik krijg dus links en rechts via de NPO Luister-app allemaal berichten over alle avondvierdaagses die zijn afgelast. Ach, wat jammer. Ik hoop dat ze snel wel door kunnen gaan en dat het lekker een beetje droog blijft. Hè?
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Steeds fijn dat je erbij bent. Ja, 2 juni is het vandaag. Dat is ook trouwens de dag waarop Queen Elizabeth in 1953 werd gekroond. En dat ging er toen een beetje zo aan toe.
3: Op het moment dat de koningin de kroon ontvangt, zetten ook de edelen hun kroontjes op het hoofd onder het uitroepen van...
0: Long live the queen, inderdaad. Nou ja, dat is niet meer zo, want ze is dood. Maar goed, even om in de koninklijke sferen te blijven. Ik vind het wel tijd voor een wat doet onze Maxima vandaag momentje. Dus bij deze, wat doet Maxima vandaag? Vandaag ontvangt ze 10 Nederlanders op Paleis Noordeinde voor een verdiepend gesprek naar aanleiding van het schrijven van brieven. Wat voor brieven precies? Dat weet ik niet. Dat moet je aan haar vragen of aan de koning. Bijna net zo koninklijk als deze 2 kroontjes is ene Stephanie Joanne Angelina Germanotta, oftewel Lady Gaga, die natuurlijk eind Zero's opkwam als de nieuwe popprinses, de nieuwe Madonna. Later bleek ze ook gewoon een waanzinnige songwriter te zijn en misschien nog wel een betere zangeres dan Madonna. Ja, dan Madonna is natuurlijk logisch, maar wel een betere zangeres dan een hele hoop anderen. Dus die hoor je zo meteen in de Gouden Strot.
4: Het is zomer.
5: Oh, het is zomer.
4: Het is zomer.
5: Het is zomer.
4: Zomer.

0: Direct Won't Fall. We hebben dus een nieuwe reclame met NPO Radio 2. Die is nu op tv te zien. Van, ja. Luister naar ons. En daar zit, Direct zit er ook in met dit nummer. Zit eronder gemonteerd. Vind ik leuk.
1: Lekker een wall of sound.
0: Het is een wall of sound inderdaad. Ja. Weet je wie er ook in zit?
1: Nee.
0: Ruud de Wild.
1: Oh.
0: En ik zit er ook in.
1: Ja, ik heb jou gezien.
0: Ja. Ik zeg, wat zeg ik ook alweer? Van, we binden ons niet vast aan één decennium of zo.
1: Mooie tekst.
0: Ja.
1: Ja. Dat heb jij, hè?
0: Dat, ja. Dat heb je of dat heb je niet. Moet maar in je komen.
2: Een ode.
0: Zeg ik dat? Nee, wat zeg ik nou?
2: Stemmen aller tijden.
0: Kun je nou dan?
2: Please.
0: Binnen ons niet vast aan één decennium, zeg ik volgens mij. En dat is zo. Dat is ook zo. Want we draaien eigenlijk van alle generaties. Zoals de Beach Boys, net, Direct nu en nu. Lady Gaga, want in de Gouden Strot eren we wekelijks de stemmen van zangers en zangeressen die onze oren en ook zielen tot in het diepst hebben bepoteld. Op een goede manier. Vandaag een verrukkelijk theatraal mens. Is een type powerhouse die eigenlijk zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Rasartiest die van een piano, een pruik en een lekker refreintje steeds weer wereldnieuws eigenlijk maakt. Ik heb het over Stephanie Joanne Angeline Germanotta.

0: haar dan gewoon Lady Gaga, genoemd naar Radio Gaga van Queen, een van haar inspiratiebronnen. Ze wordt geboren in 1986 in New York, dat maakt haar nu 40, als oudste dochter in een Siciliaans-Amerikaans gezin. Muziek is niet bepaald een beroep in huize Germanotta, maar wel een passie. Dus op haar 4e begint ze met piano spelen en als tiener schrijft ze haar eigen nummers. En nog voor haar 20e besluit ze dan ook daar in principe gewoon een toekomstplan om te bedenken. Wereldster worden, dat wil ze. Daar werkt ze snoei en snoei hard voor. Jarenlang schrijft ze ook allemaal liedjes voor andere artiesten. Ze speelt in allemaal kleine clubs. Ze treedt op waar ze kan. Ze doet alles. Ze is master in transformaties. Elk album een nieuwe look. Ze wordt geroemd om haar extravagante outfits. Ja, die met veren en stenen en kant of bloed zijn bewerkt. Volgens mij denk jij nu net als ik aan haar iconische vleesjurk. Wist je nog? Met die bijbehorende vleesschoenen. Maar goed, los van haar présence gaat het om ja, gewoon een hard werk.
1: World of Sound. In ja. Weet je wie er ook in zit?
2: Nee.
1: Ruud de Wild.
2: Oh.
1: En ik zit er ook in.
2: Ja, ik heb jou gezien.
1: Ja. Yeah. Ik zeg, wat zeg ik ook alweer? Van, we binden ons niet vast aan één decennium of zo.
2: Mooie tekst.
1: Ja.
2: Ja. Dat heb jij, hè?
1: Dat heb je of dat heb je niet. Moet maar in je komen.
3: Een ode.
1: Zeg
3: aan
1: ik
3: de
1: dat?
3: Nee,
1: wat zeg ik
3: dan? Alle tijden.
1: Please. Binnen ons niet vast aan één decennium, zeg ik volgens mij. En dat is zo. Dat is ook zo, want we draaien eigenlijk van alle generaties, zoals de Beach Boys, net, Direct nu en nu. Lady Gaga, want in de Gouden Strot eren we wekelijks de stemmen van zangers en zangeressen die onze oren en ook zielen tot in het diepst hebben bepoteld, op een goede manier. Vandaag een verrukkelijk theatraal mens is een type powerhouse die eigenlijk zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Rasartiest die van een piano, een pruik en een lekkere refreintje steeds weer wereldnieuws eigenlijk maakt. Ik heb het over Stephanie Joanne Angeline Germanotta.

Lady Gaga, want in de Gouden Strot eren we wekelijks de stemmen van zangers en zangeressen die onze oren en ook zielen tot in het diepst hebben bepoteld, op een goede manier. Vandaag een verrukkelijk theatraal mens, is een type powerhouse die eigenlijk zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Rasartiest die van een piano, een pruik en een lekker refreintje steeds weer wereldnieuws eigenlijk maakt. Ik heb het over Stephanie Joanne Angeline Germanotta.

Maar dan gewoon Lady Gaga, genoemd naar Radio Gaga van Queen, een van haar inspiratiebronnen. Ze wordt geboren in 1986 in New York, dat maakt haar nu 40... als oudste dochter in een Siciliaans-Amerikaans gezin. Muziek is niet bepaald een beroep in huize Germanotta, maar wel een passie. Dus op haar 4e begint ze met piano spelen en als tiener schrijft ze haar eigen nummers. En nog voor haar 20e besluit ze dan ook daar in principe gewoon een toekomstplan om te bedenken. Wereldster worden, dat wil ze. Daar werkt ze snoei en snoeihard voor. Jarenlang schrijft ze ook allemaal liedjes voor andere artiesten. Ze speelt in allemaal kleine clubs. Ze treedt op waar ze kan. Ze doet alles. Ze is master in transformaties. Elk album een nieuwe look. Ze wordt geroemd om haar extravagante outfits. Ja, die met veren en stenen en kant of bloed zijn bewerkt. Volgens mij denk jij nu net als ik aan haar iconische vleesjurk. Wist je nog? Met die bijbehorende vleesschoenen. Maar goed, los van haar présence gaat het om, ja, gewoon een hardwerkende, supergoeie zangeres met uitzonderlijke klasse. Die Lady Gaga die is een krachtige mezzo-sopraan. En ja, makkelijk schakelt zij tussen pop, rock, soul, jazz. Heel hard uithalen, maar ook gewoon heel klein zingen. Dat kan ze ook.

0: Dit is echt maar een kleine greep uit haar hits. Ze heeft zo ontzettend veel muziek gemaakt. En ze danst natuurlijk ook. Ze kan als geen ander dansen met haar, dansers op podium doet ze dat ook. En dan zingt ze ook nog goed ook. Ze kan alles. Een klassieke superster die ook nog eens acteert. Maar vol gas zuiver zingen, dat staat nog steeds bovenaan. Zelfs in een overvol stadion klinkt het gewoon alsof ze rechtstreeks naar jou zingt. Waar ze haar inspiratie vandaan haalt? Nou ja, bijvoorbeeld David Bowie, Freddie Mercury, Madonna. Ex-geliefden ook, kunst ook. En uit haar angsten en tekortkomingen. En waar ze dan ook weer heel erg eerlijk over is.
1: Paranoia, fear, body pain, anxiety.
2: I go from everyone touching me all day and talking at me all day to total silence. And all these people will leave and then I'll be alone.
0: Ja, dus ze vertelt hier eigenlijk over de eenzaamheid en dat ze niet altijd even goed in haar vel zit. Ze komt op voor minderheden. Ze is de queen van de LHBTQ-gemeenschap, behangen met prijzen ook. En ze is zelfs de eerste vrouw die ooit in één jaar tijd een Oscar, een BAFTA, een Golden Globe en een Grammy wist te winnen. Ze is een grootheid. En toch is ze maar 1,55 meter lang, een stem en een karakter van 3,10 meter. Lady Gaga, welkom in de Gouden Strot.

0: Nick Kershaw, ik vind het einde altijd zo goed. Daarom zet ik hem helemaal uit. Ik vind het leuk wat hij daar doet. I got it bad. Denk, oh, leuk stuk. Maar het is mijn keerde fade in is erin gemaakt.
1: En zing je dan fade out.
0: Dat durf ik nou niet meer.
1: Nee, snap ik.
0: Oh, ja. Nee. En voor Lady Gaga, The Edge of Glory. Lady Gaga in de Gouden Strot.
2: De NPO Radio 2... Service.
0: Over Gouden Strot gesproken. Ja, Michael Kiwanuka, die hebben we wel behandeld vorig jaar in de Gouden Strot. Marleen, die appte daarover dat hij op dit moment geen concerten heeft staan. En dat ze hoopt dat hij weer live mag en kan spelen een keer. Ja, het is al een tijdje enorm stil rond Michael Kiwanuka. Afgelopen zomer heeft hij vanwege problemen met zijn gezondheid al zijn optredens afgezegd. En sindsdien heeft hij ook niks gepost op social media. Ik hoop enorm, jij natuurlijk ook Marleen en wij allemaal, dat het beter met hem gaat. En dat hij weer kan gaan toeren of nieuwe muziek kan maken. Maar ik draai I'll Get Along voor je. Zo goed, hè?

Kiwanuka, I'll Get Along, hier op NPO Radio 2. In het oor wel ook wat. Ik heb aardig wat tijd nog wel over voor een lekkere, een beetje een leuke plaat. Iets dat je niet zo vaak hoort. Misschien iets met een vreemde titel. Dat zou ik ook wel grappig vinden. App me maar even met de NPO Luister app. Dan draai ik in de tussentijd Tranen in de Gift Shop. Ja, ik vind dit wel echt gewoon een topsong. Topsong waardig. Heeft Roxanne en Hazes toch wel een hele dikke, vette, leuke hit afgeleverd. Soms is dat gewoon zo. Ik hoop dat hij smaakt.

0: zijn natuurlijk afgelast door het slechte weer in het water gevallen. Heel veel verwachte onweersbuien, dus kinderen lopen niet in Zwolle en in Weesp, en Heerenveen, een Stadskanaal en Coevorden. En Hengelo en Meppel en Franeker en Scherpenzeel en Enschede en Borne. Het gaat allemaal niet door. Het is echt, je zou denken, gaan er nog wel dingen door?
1: Ja, ga lekker wandelen.
0: Ga lekker wandelen, ja.
1: Kan ook in de regen.
0: Maar er gaan er nog wel degelijk een paar door. Lekker die 5 kilometer wandelen vanavond met de kindjes. Ik krijg namelijk een heel leuk appje binnen van de 6-jarige Mia.
2: Hoi Emily. Lopen lekker de avondvierdaagse in Den Bosch en het is heel leuk.
0: Nou, wat goed. Goed zo. You go girl. In Den Bosch dus gaat hij nog wel door, gelukkig. Dus,
1: dan lopen ze droog.
0: Lekker lopen. Lekker droog lopen, hopelijk ook. En anders, ja, wat zei jij nou? Wat zei jouw moeder nou altijd?
1: En de meeste regen valt naast je.
0: De meeste regen valt naast je. Is echt heel mooi.
1: Maar wel waar.
0: Wel waar, inderdaad. Ja. Ik kreeg een appje van Arjan net via de NPO-luister-app. Die zei: Emily, Young Gun, Silver Fox, Stevie en Sly. Leuke titel. Al heel lang niet meer gehoord op Radio 2. Nou, tot nu. Tot nu.

0: Alanis Morissette en Hands Clean. En voor Stevie en Sly van Young Gun, Silver Fox, dankjewel Arjan nog voor je appje. Ja, dit was het oor alweer, zometeen de geweldige Morotel Bakili.
1: Oh, dankjewel, wat een aankondiging, wat een aankondiging. Ja, lekker, eigenlijk wel. We hebben zometeen natuurlijk onze Detox Dinsdag momentje weer, waarbij we dus op zoek gaan naar die ene plaats waarbij je volledig ontspant. Hmm. En dan heb ik al een leuk voorbeeldje van een plaat. Zoek maar op in het systeem.
0: Ja.
1: A Price of It All. Het had zo'n nummer voor een James Bond film kunnen zijn.
0: George Smith.
1: Ja,
0: moet ik hem aanzetten?
1: Ja, zet even aan.
0: Oh. Zij is ook wel een mysterieuze dame.
1: Oh, maar deze
0: heel knap ook.
1: Ja.
0: Even kijken wanneer ze gaat zingen.
1: Nu.
0: Oké. Okay. Oh ja. To die today, I could have chose somebody else. Mooi. Is nieuw.
1: Ja, hij is nu een paar weken oud.
0: Vet.
1: Ja, luister. Give me the gun, I'll take the blame and cover up your darker shade of blood. Gewoon, het is zo poëzie, de tekst. Het is niet zomaar en ik hou van jou liedje.
0: Nee.
1: Hij gaat dieper.
0: En ga je die zo draaien dan?
1: Nou, nee, dit is zeg maar een voorbeeld. Dus als mensen dan volop gaan appen, ja, Mora, dat moet hem gaan worden. Ja, natuurlijk draai ik dan deze. Elke andere Detox Dinsdag plaat is goed voor je. Dus als je ergens anders zin in hebt, appen gewoon.
0: Gewoon appen.
1: Ja.
0: Of je draait ze allebei. Of is dat niet dat is niet de reden?
1: Okay. Zeg maar, het is er één.
0: Het is er één.
1: Heb jij een leuke?
0: Ik zeg altijd Enya, dus daar heb je niks
1: aan. Ah, ja. Elke week weer datzelfde.
0: Elke week weer. Ik ben Orin ook al flow gewoon heel
1: erg. Ja, we nemen het mee.
0: Oké, dankjewel. Heel veel plezier bij volgende dag.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een

0: houdt van.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
4: Medicijn? Het is maar een neusspray.
5: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.

0: praktisch zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Gisteravond is een conducteur in de trein van Hilversum naar Utrecht in zijn gezicht geslagen toen hij iemand de trein uit wilde sturen. De man zou een vrouw seksueel hebben geïntimideerd. Het incident gebeurde bij Hollandse Rading in de voorste wagon van de Sprinter. Nadat de man de conducteur had geslagen, werd hij overmeesterd door een veiligheidsmedewerker en op de grond vastgehouden. Op Utrecht Centraal werd de man overgedragen aan de politie. De verdachte is een man van 23 uit Huizen. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse voor vanavond afgelast vanwege verwacht slecht weer. In onder meer Drenthe en Overijssel durfden de organisaties het niet aan omdat er onweer werd verwacht. De vierdaagse in plaatsen zoals Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel ging niet door. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij honderden voetballers van 10 tot 14 jaar stiekem gefilmd had. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt en heeft dit voor veel onrust gezorgd bij ouders.
6: En als je dan later achterkomt dat dit allemaal is gebeurd door jouw voetbaltrainer, dan kan ik me heel goed voorstellen dat het een deuk heeft gegeven in het vertrouwen. En dat dat ook wel tot heel veel angst en onzekerheid heeft geleid binnen al die gezinnen. Omdat die natuurlijk alleen maar bezig zijn met de vraag, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met dat beeldmateriaal?
5: De man uit Vlissingen heeft alles bekend en hij zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en opnieuw toch weer enkele buien, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Clemens, dankjewel. En dan is er nog een situatie op de snelweg. Erik Evengroen van de ANWB, goedenavond.
8: Hi, mooi, goedenavond. Ja, op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar is net voor afrit Everding nog niet zo lang geleden een ernstig ongeluk gebeurd. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. Er is maar één rijstrook open en de vertraging is inmiddels opgelopen tot ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Gorkum over de A27 en de A15.
7: Dankjewel.
8: Jo.
9: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Lieve Kips, Vega Broodbeleg dan gewoon Vega Broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega Broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
12: We love you, president.
11: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
13: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
14: Medicijn? Het is maar een neusspray.
15: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
16: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
19: Met Morad.
20: Tuesday. The world is still half asleep, but something in the air feels different today. A heartbeat faster, a smile you didn't see coming. That feeling, you know the one, that rises before you even know why. Your radio friend is here. Let it in.
21: I love you, and the public, thank you.

0: Michael Jackson en The Way You Make Me Feel op deze dinsdagavond.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Wordt dan gezocht altijd op de dinsdagavond. Hoe is het trouwens verder met jou? Gaat het flink tekeer daar? Onweer al, want er wordt wat onweer verwacht vanavond. Het zit niet echt mee vandaag, hè? En mocht je net helemaal doorweekt zijn aangekomen thuis, dan heb ik gelukkig dit hele relaxte, ontspannen relax-moment voor jou. Detox Dinsdag. Ik trek je er wel doorheen, maak je niet druk. Ik ga op zoek naar die detoxplaat die ik dan voor je ga draaien hier op Radio 2. Jij mag het zeggen. Jij mag me appen via de NPO Luister app van Morad. Ik heb een hele lekkere voor je. Maar ik vind het altijd leuk om je even te inspireren met een detoxplaat. Iets wat ik heb gehoord, iets wat nieuw is, maar misschien ook wel iets wat 4 jaar oud is. Dat is namelijk de plaat die ik nu voor je klaar heb staan. En waarschijnlijk ga je hem ook wel herkennen, want het is namelijk een remake van een bekende track. Maar in zo'n ontspannen house-jasje gegoten. Dat ik dacht van, ik kwam hem tegen, toevallig in de Spotify-lijst. Omdat ik zeg maar op een zondagochtend een chill automatisch afspeellijstje had geselecteerd. Let op.

je kent hem, hè? Ja, inderdaad, een remake van The Animals, House of the Rising Sun, maar dan geremaked door Nora van Elke. Die produceert dit soort muziek, hele lekkere ontspannen tunes, heeft zij. Zoek het eens op. House of the Rising Sun, Nora van Elke. Maar goed, ik wil weten wat ik voor jou moet draaien. Wat is jouw Detox Dinsdagplaat voor vandaag? En me via de NPO Luister-app. Kijken of ik een mooie selectie kan maken. En dan eentje die ik dan volledig voor je ga draaien. Sienna Spyro, onderweg Material Lover. Dit is Bruce Springsteen met Streets of Philadelphia.

0: Jenna Spyro, Material Lover. Het is nog wel even leuk om te vertellen, want toen ze net doorbrak met Die on this Hill, toen zei iedereen, ja wat, deze meid moet echt een James Bond track gaan maken. Dat kan ze helaas nog niet afvinken van de bucketlist, maar Material Lover mocht ze al wel voor een andere film maken, namelijk The Devil Wears Prada 2. Een enorme eer, maar inspiratie vinden voor de soundtrack, dat vond ze wel lastig. Want zoals Jenna zelf zegt, ik maak vooral zielige muziek. Al was er één stuk uit de film waar ze wel iets mee kon.
1: One of the, themes of the film is that the magazine stops getting printed as much because everything's digital and everything's on social media, and I really relate to that. I'm 20. That's kind of my generation is all online. The song is kind of a comeback in a way that's saying that I'd way rather be materialistic than I guess be fake and have something made by robots.
0: Ja, en toen ze dit idee eenmaal had, stond Material Lover zo op papier. Heb ik nu de Alan Parsons Project voor je. En ook Akda de Munnik hoor je zo meteen op 2.

0: Lenny Ren, Agda en de Munnik. En daarna is het tijd voor ontspanning.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Even lekker niks. Even lekker alleen maar genieten van de tonen die voorbij komen. Geselecteerd door één van de luisteraars. Ik zie een leuk appje binnenkomen op naam van Patrick, zeg het maar.
2: Hoi Morad, wat dacht je van Deadmau5? I remember, lekker relaxed om lekker rustig te worden. Dus leek me wel wat. Groetjes, Patrick.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Oh, deze zag ik niet aankomen. Wat lekker. Deadmau5 en I remember inderdaad. Een keertje een houseplaatje, maar zo relaxed dat hij kan vallen binnen de Detox Dinsdagplaat. Dit is genieten zeg.

Oh yes, The Rolling Stones, I Miss You. Ja, bij dancemuziek denk je misschien meteen aan zweterige clubs, felle lasers, een volle dansvloer. Maar de plek waar die muziek voor het eerst ontstaat is vaak echt een stuk minder spectaculair. Neem bijvoorbeeld Calvin Harris. Die wilde graag een danceplaat maken met Dua Lipa. Dus wat doet hij? Hij nodigt Dua Lipa bij hem thuis uit. Samen drinken ze eerst even een kopje thee op de bank. Niet echt heel erg rock'n'roll, hè. Daarna duiken ze een keertje de thuisstudio in van Calvin. En het liedje wat daar uitrolt, One Kiss, is dus letterlijk een homemade. Een heel groot contrast met een zweterige nachtclub, ik weet het.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

appje wat dan binnenkomt in de NPO Luister van Johannes Sietma. Die zegt, oh ja, Danny, lekker nummer dit. Geeft echt een mooi gevoel. Als dit geen NPO 2 topsong wordt, ja, zou zomaar kunnen, Johannes. Dat gevoel zit er wel in. En ik krijg er ook een happy vibe van. Ik neem je verhaal mee naar de stemming. Aanstaande donderdag, dan wordt altijd de topsong bepaald. Jij mag zo meteen ook mee bepalen over de muziek. De ballen van Morad. Ik trek zo meteen een balletje uit die ballenbak. Balletje bepaalde categorie. En binnen die categorie mag jij je favoriete platen aanvragen. Er zitten nog maar een paar balletjes in het apparaat. Even kijken. 16. 16 categorietjes die nog kunnen vallen vanavond. The Weeknd onderweg. Dit is eerst U2 en The Unforgettable.

0: En save your tears. En dan is het tijd voor...
1: De ballen van Morad.
0: Ja, met nog maar 16 ballen in het apparaat. Dus 16 categorieën. Welke komt er vandaag? Uitgeblazen. Het is balletje 56, Anne.
2: Even kijken.
0: Ja, kijk maar even op het lijstje.
2: Dat is de categorie kleding.
0: Ja.
2: Dan kun je bijvoorbeeld denken aan...
0: Nieuw pair shoes.
2: Ja, Paolo Nutini bijvoorbeeld. Ja. Ik zit even te denken. Je hebt zo'n Spaans liedje. Dat gaat over een zwart t-shirt, maar ik weet even...
0: Mica Vista Negra.
2: Ja,
0: oké. Nee, goed. Kom maar op. Je mag me appen via de NPO luister-app. It's making me spin now, spinning within. Er zit helemaal geen intro in dit jaar. Zit dwars door de tekst heen. Nou ja, ik zit er nou toch doorheen. Liedjes over kleding. Kom maar door via de NPO.

0: is NPO Radio 2.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs,

0: NPO Radio 2.
1: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei is aangehouden in Istanbul. En vandaag landde hij op Rotterdam de Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens het OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden, waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner met meer beveiliging. En Trump heeft gezegd dat hij er ook dan weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij heeft een contract voor 2 seizoenen getekend in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. En dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5.000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
6: De vriendelijke specialist. DA.
7: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
10: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
11: Medicijn? Het is maar een neusspray.
12: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
13: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
14: Hoi, Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

verder gaat het om dat welbekende hoedje. Karin die heeft het over Baby Makes Her Blue Jeans Doll van Dr. Hub. Jacqueline, auto uit de doos. De shorts met Come on, Sava. Ja, leuk. Als je maar terug kan herleiden naar kleding. Zoals Ingeborg dat ook doet, namelijk...

0: categorie is dus kleding. Een muziekje dat gaat over kleding dat je zo meteen wil horen op Radio 2. Nog niet geappt, doe dat dan nog even snel via de NPO Luister-app.
1: Met Morad.

0: Over Detox Dinsdagplaten gesproken. Stel je voor dat je deze had inge... dan had dit ook wel een hele leuke keus geweest, hè? Mr. Props met Waves op NPO Radio 2. We trokken bij de ballen van Morat balletje 56. En balletje 56 vertelt ons dat we op zoek gaan naar een plaat die gaat over kledingstukken. Hallo Dave.
1: Hey, goedenavond.
0: Hi. Een beetje aan het rommelen thuis, begreep ik.
1: Ja, niet zo heel druk. Het is een beetje een relaxte avond. Het is een beetje... Ik woon in de kop van Noord-Holland. Hier is het nog droog, zeg maar. Maar de lucht is wel heel erg vochtig. Dus,
0: ja, gek is dat, hè. Dan voel je... Het kan niet lang meer duren voordat het begint te regenen.
1: Dat is het, denk ik, ja.
0: Ja, nee, maar ik had dat vanmiddag. Dus ik ging hardlopen. Ik dacht, even aan de lucht voelen. Maar dat meen ik echt. Dan denk ik van, oh nee, het blijft een uurtje droog nog. Ik ga rennen. En dan voel ik, ja, maar echt, dan voel ik tijdens het rennen, dan voel ik dat de lucht dus vochtiger wordt. En wat gebeurt er vervolgens een kwartier later?
1: Nou.
0: Regen.
1: Regen. Moest je in de regen rennen?
0: Nee. Dus ik had dat juist goed ingeschat. Eerst was de lucht droog. Toen ben ik gaan rennen. En in het laatste kwartier voelde ik dus, het gaat regenen. Nou, en ik ben altijd, ik ben altijd binnen een uur ben ik alweer thuis. En dan heb ik 10 kilometer gerend. En toen begon het echt maar ook echt met bakken uit de lucht te vallen.
1: Ja, dat is echt. Dat is soms wel lekker hoor. Een lekker zomersgevoel geeft.
0: Ja, maar Nederland heeft het ook nodig. We kunnen niet heel goed tegen de droogte als het lang droog blijft.
1: Net precies dat. Zo goed voor de natuur en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, precies daarom. Daarom niks aan het handje. Een fijne plaat die gaat over kleding. We gaan niet stilzitten, begrijp ik, bij jouw keus.
1: Nee, ik word er altijd heel erg vrolijk van. Dat is altijd een feestje als ik Madness hoor met baggy trousers.
0: Ah.

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all. En dat liedje gaat niet over bedweter die de toekomst kan voorspellen. Nee, er zit stiekem een hele diepgaande gedachte achter. Daddy Swims is namelijk de psychologie ingedoken. Er was de term self-fulfilling prophecy wel eens gehoord. Nou, dat zag Teddy gebeuren in zijn eigen leven. En hij legt jezelf even uit hoe dan, zeg maar, een inspiratiebron was voor zijn nieuwe liedje.
1: I've tried so hard to, like, protect something and keep something from falling apart that maybe it is the reason why, and then also like never fully giving myself to it as well, and that being the reason why it fell apart. And So I just kind of was obsessed with that prophet's dilemma thing, and was like, this would be a cool kind of concept for a tune.
0: Nou, mocht Teddy ooit een carrière switch willen, dan kan hij dus altijd de schoolbank induiken om psycholoog te worden. Tot die tijd genieten we gewoon lekker van zijn liedjes hier op NPO Radio 2. Is het nu tijd om mentaal even terug te gaan naar oudjaarsavond? Want ik heb nu de afsluiter van de top 2000 voor je. Ja, maar ook als het begin juni is, blijft het toch gewoon een hele fijne, lekkere plaat. Het kan gewoon, het kan gewoon. Steek zo meteen wel even een klein rotje af. Gewoon voor de vibe. Bohemian Rhapsody.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En dat liedje gaat niet over bedweter die de toekomst kan voorspellen. Nee, er zit stiekem een hele diepgaande gedachte achter. Teddy Swims is namelijk de psychologie ingedoken. Er was de term self-fulfilling prophecy wel eens gehoord. Nou, dat zag Teddy gebeuren in zijn eigen leven. En hij legt jezelf even uit hoe dan, zeg maar, een inspiratiebron was voor zijn nieuwe liedje.
1: I've tried so hard to, like, protect something and keep something from falling apart that maybe it is the reason why, and then also like never fully giving myself to it as well, and that being the reason why it fell apart. And yeah. So I just kind of was obsessed with that you know, that prophet's dilemma thing, and was like, this would be a cool kind of concept for a tune.
0: Nou, mocht Teddy ooit een carrière switch willen, dan kan hij dus altijd de schoolbank induiken om psycholoog te worden. Tot die tijd genieten we gewoon lekker van zijn liedjes hier op NPO Radio 2. Is het nu tijd om mentaal even terug te gaan naar oudjaarsavond? Want ik heb nu de afsluiter van de top 2000 voor je. Ja, maar ook als het begin juni is, blijft het toch gewoon een hele fijne, lekkere plaat. Het kan gewoon, het kan gewoon. Steek zo meteen wel even een klein rotje af. Gewoon voor de vibe. Bohemian Rhapsody.

0: Daddy Swims, Mr. Know-it-all. En dat liedje gaat niet over bedweter die de toekomst kan voorspellen. Nee, er zit stiekem een hele diepgaande gedachte achter. Daddy Swims is namelijk de psychologie ingedoken. Er was de term self-fulfilling prophecy wel eens gehoord. Nou, dat zag Teddy gebeuren in zijn eigen leven. En hij legt jezelf even uit hoe dan, zeg maar, een inspiratiebron was voor zijn nieuwe liedje.
1: I've tried so

in de categorie lekker vergezocht. Want ik heb twee artiesten voor je die allebei dezelfde initialen hebben. Ja, dan mag het ook, hè. Het is gewoon creatief omdenken. De voor- en achternamen beginnen allebei namelijk met de letter T. En bij optie A krijg je dan een liedje van zang.

Maar valt dat niet helemaal in de smaak bij jou? Dan kun je ook kiezen voor optie B. Dan krijg je muziek van Tina Turner. Maar de keuze is aan jou, hè? Welke zangeres met de initialen TT wil jij graag horen? Ga je voor Tanita Tikaram met Twist in My Sobriety? Dan heb je me optie A. Ga je liever voor Tina Turner met Steamy Windows? Ja, dan heb je me gewoon optie B. Dat stemmen is heel erg makkelijk. Dat doe je via de NPO Luister-app. Het enige wat ik wil weten is dus optie A of optie B. En dan een kleine motivatie als je daar zin in hebt. Hoeft niet, mag wel. Maar stem in ieder geval. Optie A dus of optie B. Zometeen Peter Gabriel, Sledgehammer. Na Jungle, dit is The Wave.

0: Sledgehammer.
1: Pieter Gabriel, je hebt nog maar heel eventjes op te stemmen voor die Morals Most Wanted zometeen. Heb je dat nog niet gedaan? Laat dan nog even snel van je horen. Vandaag hebben we een creatief linkje tussen de twee artiesten. Ze hebben namelijk allebei dezelfde initialen. TT. Dus de grote vraag is, welke zangeres met de initialen TT wil je graag horen? Tanita Tikaram met Twist in My Sobriety is optie A. Daartegenover zetten we een andere grote legende, namelijk Tina Turner met de track Steamy Windows. En dat is dan optie B. Stemmen doe je via de NPO Luister-app.

toch een soort van een klein feestje gewoon op je dinsdagavond op je radio. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Kijk op de klok, nog 6,5 minuten gaan. Oh.

0: Lost in My Sobriety. En daar tegenover zetten we een andere legende, Tina Turner met Stevie Windows. Ja, Tina Turner, eerlijk, Anne, jij en ik hadden eigenlijk allebei dezelfde mening. Ja, het wordt sowieso Tina Turner vandaag.
1: Ja, dat had ik wel echt verwacht eigenlijk.
0: Ja, dat is het gevoel. Maar neem ons even mee naar de appbox.
1: Nou, niets was minder waar. Want vandaag was zo'n dag dat het echt vanaf de allereerste moment was het gewoon duidelijk dat het niet Tina Turner ging worden.
0: Het had ook geen zin om daarna nog een oproepje te doen van hey, Tina Turner heeft eigenlijk wel best wel een klein beetje hulp nodig. Dus als je nog moet stemmen, stem.
1: Ja.
0: Dat had geen zin.
1: Nee, Judith zegt bijvoorbeeld, ja, Twist in My Sobriety, die hoor je te weinig. Prachtige stem. Respect voor Tina, maar ik ga voor optie A. Max zegt, ik ga voor optie A, want dat past goed bij mijn cooldown na ruim een uur lekker doorstappen. En Patrick, die gaat ook voor optie A. Hij zegt, mijn eerste vriendinnetje speelde Hobo, die je ook in het nummer hoort. Zo'n mooi instrument. En dat was zij zelf ook.
0: Ach, wat een goede vergelijking ook.
1: Wat een romantiek.
0: Ja, wat een mooi instrument ben jij, zeg. Lekker.
1: Dus ja, 95% van de stemmen.
0: 95% van de stemmen, duidelijker kan het gewoon
1: niet.
0: Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, is Morad's Most Wanted vandaag.

0: Anita Tikaram, Twist in My Sobriety, met maar liefst 95% van de stemmen. Verslaat gewoon even lekker Tina Turner. Wat? 95% van de stemmen ging naar Anita. Verslaat gewoon even Tina. Hey Tim.
1: Hey Morad.
0: Ja, ik dacht dus samen met Anne, het wordt sowieso Tina Turner vandaag. Wordt het dan uiteindelijk niet, maar wellicht dat ze het alsnog wint in deze finale ronde. Alright!
2: Alright!
3: Tim's finale oordeel.
0: Ja, want we zetten altijd dan in de laatste minuten nog even een aantal grote artiesten tegenover Moras Most Wanted.
1: Yes.
0: Blijft de Most Wanted overeind staan of niet? Als we het hebben over Tanita of...
1: Dat is Tina Turner dus, hè? Ja, nee, dan Tina Turner. Ja,
0: ja, dat dacht ik dus ook. Oké. Tina Turner of...
1: Nee, Tina Turner nog steeds.
0: Oh, ja, ondanks die mooie warme stem van Tracy Chapman.
1: Het is wel mooi, ben ik met je eens, maar toch.
0: Tina Turner of...
1: Mijn name is Lucas. Dus die ga ik zo meteen draaien trouwens. Oh nee, morgen pas.
0: Maar het feit dat je hem selecteert is dus een kans hebben voor dat deze overeind blijft. Tina Turner blijft gewoon.
1: Oh, mooi man. Zo meteen heb ik zelf gezorgd.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook ecovriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
13: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
14: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
4: Dit is NPO Radio 2.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
16: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
15: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het geluid van zomerregen klinkt extra fijn tegen de ramen van Tim's avondslot. Alsof er op de ritme van de muziek wordt meegetrommeld. Kom snel naar binnen, hier zit je droog en de poortwachter van vanavond heeft een glasheldere boodschap voor je, die je zelfs letter voor letter kunt uitspellen wie het is. Hoor je zo meteen.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
18: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: 3 sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
22: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Samjay en Dark Before Dawn.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur? Jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
2: Hey! Ja, de dag wordt langzaam afgebroken. Alleen de contouren die blijven nog over van deze dinsdag 2 juni. En daartussen vinden we soms de rafelranden van de muziek. En dat hoor je hier allemaal in Tim's Avondslot. En daarnaast kreeg ik vandaag maar liefst 3 keer een mail of ik mee wilde doen aan een WK-pool. Het is weer zover. Vandaag heeft heel veel mensen hebben zo'n pool de uitnodiging gekregen. En ik vraag me echt af hoe ik hem moet invullen. Ik vraag het even aan de griffier van het avondslot. Net zo'n groot voetbalfanaat als ik, hè? Toch?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Hoe heb jij het aangepakt? En ik heb geen idee. Doet Koeman nog mee dit jaar?
3: Ik heb gehoord dat hij nog wel meedoet, ja.
2: Staat hij in de spits? Aaron Winter, doet hij mee?
3: Ik vond het een hele dagtaak, moet ik zeggen. Oh, ja? 72 wedstrijden voorspellen,
2: ja,
3: hè?
2: Ja, het is wel veel.
3: Ik ben daar wel even mee bezig geweest.
2: Maar hoe heb je dat aangepakt? Hoe heb je erover nagedacht?
3: Een tip die ik heb is om verdedigers en middenvelders als topscorers te doen. Want die leveren meer punten op.
2: Oh, wat goed. Even koning voetballen bij deze tune. Sommige mensen herkennen dat als Monty Python's Flying Circus. Maar dat is koning voetbal, dus dan lijkt het echt alsof er iets van weten. Sorry, ga verder.
3: Ja, die leveren meer punten op namelijk. Okay, dus ik ben gewoon een beetje... Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van voetbal.
2: Nee, dat had ik al door.
3: Maar ik heb een beetje gekeken naar welke middenvelders en welke verdedigers scoren nog relatief vaak.
2: Ja, oké.
3: En die heb ik uitgekozen als topscorers.
2: Ja.
3: En verder heb ik een beetje nagedacht, Ecuador, veel bergen, ligt hoog. Misschien moeilijk met aanleggen van voetbalvelden, ze zullen wel verliezen.
2: Maar is het ook niet zo, de theorie, dat wanneer je zo weinig mogelijk van voetbal af weet, dat je dan de meeste kans hebt om gewoon echt heel goed te scoren in de WK-pool?
3: Ik win regelmatig deze pooltjes.
2: Ja, omdat je dan op voorhand gekke dingen gaat invullen en de rest niet. Want de rest denkt wel verstand te hebben, en heeft het meestal ook. En die gaan zeg maar voor de meest voor de hand liggende uitslag. En als jij dan iets geks invult, dan heb je meer kans.
3: Je moet een beetje durven, denk ik, gewoon een beetje... Opgevoel.
2: Oké, wat wel een raar fenomeen is trouwens bij het voorspellen in de meest gebruikte app daarvoor. Daar staat dan onder het vakje waar je de voorspelling in moet zetten. Onze suggestie 2-0. Maar dan ga je toch nooit. Je gaat toch nooit een suggestie invullen van zo'n WK-pool.
3: Nee, dan ben ik bang dat iedereen dat al doet.
2: Dat is hartstikke stom. Dat moet je gewoon niet doen. Dus oké, dus Ecuador voetbal slecht omdat ze daar geen voetbalvelden hebben, maar bergen.
3: Ja.
2: Dat is een beetje jouw theorie.
3: Ja.
2: Nou, ga ik dat invullen.
3: Sorry, Ecuador.

even een vraag voor je. Stel voor, hè? Stel voor, ik draai jouw favoriete albumtrack van een artiest. Een albumtrack die je normaal nooit op de radio hoort. Dat kan. Aanstaande donderdag, dan spelen we weer hier een popquiz. En dan strijd je voor die albumtrack. Stel je dan 3 vragen over jouw favoriete band. En heb je ze alle 3 goed, dan draai ik de albumtrack. Heb je het niet goed, ja, dan draai ik de hit. Dus je wordt eigenlijk al...

0: even een vraag voor je. Stel voor, hè? Stel voor, ik draai jouw favoriete albumtrack van een artiest. Een albumtrack die je normaal nooit op de radio hoort. Dat kan. Aanstaande donderdag, dan spelen we weer hier een popquiz. En dan strijd je voor die albumtrack. Stel je dan 3 vragen over jouw favoriete band. En heb je ze alle 3 goed, dan draai ik de albumtrack. Heb je het niet goed, ja, dan draai ik de hit. Dus je wordt eigenlijk altijd gestraft met de hit als je het niet goed hebt. Nou, dat is eigenlijk ook lekker. Je krijgt hoe dan ook muziek te horen van je favoriete band. Wil je eraan meedoen aan deze popquiz? Even na 11 uur, aanstaande donderdag. App dan eventjes naar de NPO Luister-app. En zeg dan even welke band, welk liedje. En dan gaan we je gewoon terugbellen. En dan komt het goed.
1: NPO Radio 2. Topsong.
2: Deze week is Something Good van Ilse de Lange.

0: Radio 2, dit is Tim's Avondslot. We hadden het net over het invullen van een WK-pool. Ik heb echt de ballen. Oink, oink, verstand van voetbal. Dus hoe ga je nou zoiets invullen? Ik heb een tip van Dave, dat is altijd fijn. Dave, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Daarvoor moet ik wel naar de UK vertellen. Wat is daar aan de hand?
1: Het zou ook wel Nederland zijn, maar in Engeland is het nog veel groter. Ja. Daar heb je heel veel van die gokken-sites. Die hebben er letterlijk hun werk van gemaakt om te zien wie de favoriet is in welke wedstrijd. Dus je kan het opzoeken op internet. Je hebt heel veel van die goksites. Je hebt ook een oddchecker, die checkt ze allemaal.
0: Oddchecker zeg je? Ja, dat zijn wel eens typisch Engels, hè. Die wedden op alles. Het kan niet zo gek genoeg zijn, maar ze wedden op alles. Wanneer de koningin doodgaat, het maakt allemaal niet uit. Ze leggen gewoon geld in.
1: Songfestival.
0: Voor kerstliedjes die op nummer 1 terechtkomen rond de kersttijd.
1: Ja, echt, lekker. Ja. Kun je echt gokken inderdaad. Ja,
0: dat is misschien een beter idee dan te redeneren. Er zijn heel veel bergen in Ecuador. Daar zullen ze wel geen voetbalveld hebben, toch?
1: Ja, er schijnt er niks tegen in te brengen. Dus,
0: dat toch. Dus die is waterdicht, begrijp ik. Vul ik dat even in. Ja. Dave, mag ik je heel erg bedanken voor deze tip. Opchecker. Ik ga het even proberen zo meteen.

Step Surrenders. Denk je wellicht, nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Nou, ik durf te wedden van wel. Jij kent hem. Jij kent Step Surrenders. Wie het is, hoor je zo meteen. Na muziek van Muse, dit is Supermassive.

0: talking. Steph Surrender, sorry, late night talking. Wat? Ja, ze noemt hij zichzelf tenminste. Als hij de marathon loopt, dan moet hij een beetje verstopt moet hij dat doen. En geruchten gingen dat hij de marathon van Utrecht afgelopen zondag heeft gelopen. Of dat waar is, dat weet ik niet.
1: Tim's Character Track. Luister naar de echo van je ziel.
0: In Tim's Character Track heb ik een gesprek met iemand. En aan de hand daarvan draai ik gewoon een persoonlijke plaat. Een liedje dat helemaal bij die persoon past. En vandaag doen we dat met Jerry. Jerry, goeie avond.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ook goed. Waarom zeg jij nou goedemiddag eigenlijk?
2: Dat komt een beetje van mijn oude werkgever.
0: Oh.
2: Dan moet ik altijd rond 12 uur straks beginnen.
0: Ja.
2: En volgens de een moet je dan goedenavond zeggen. Volgens de ander moet je dan de goede nacht zeggen. Of goedemorgen. Dus dan ben ik wel goedemiddag gaan zeggen. Want dan zit ik sowieso fout.
0: Dat is eigenlijk wel heel slim bedacht. Nou, oké. Okay. Goedemiddag dan, Jerry. Jouw collega's noemen jou de vleermuis. Ik heb al een vaak vermoeden, maar waarom is dat?
2: Dat ik altijd s'nachts werk.
0: Altijd s'nachts?
2: Ja.
0: Wat voor werk doe je eigenlijk, Jerry?
2: Ik ben een nachtchauffeur.
0: Oké. En dan breng je pakketjes rond? Of wat doe je dan precies?
2: Nee, ik ga met de vrachtwagen van distributiecentrum naar distributiecentrum.
0: Oké, check. Waarom werk jij s'nachts en niet overdag zoals alle andere mensen?
2: Een stuk rustiger op de weg. Geen gezeik aan de kop.
0: Oh.
2: Je kan lekker doorrijden. Niemand die op je vingers let.
0: Ah. Hou je er niet zo van als mensen tegen jou praten, Jerry?
2: Dat wel, maar ik hou er niet van als mensen gaan bepalen wat ik moet doen of hoe ik iets moet doen.
0: Ah, dat zegt veel over jouw karakter. Ben je altijd zo geweest?
2: Ja.
0: Ja. En heeft jij dat in het leven veel goeds gebracht of ook de nodige hobbels?
2: Beide.
0: Ja. Kun je een laatste hobbel met mij delen?
2: Bij mijn vorige werkgever had ik een planner. Die vond het nodig om te bepalen hoe ik mijn ritten moest rijden of hoe ik mijn werk moest doen. En dat begon me steeds meer tegen te zitten. Ja, op een gegeven moment heb ik mijn ontslag ook ingediend. En vervolgens had ik 3 maanden werkloos thuis. Maar tot de dag van vandaag heb ik er geen spijt van.
0: Je moet Jerry met rust laten, hè? Je moet Jerry gewoon echt met rust laten. Als hij iets wil, dan wil hij dat punt klaar over en uit.
2: Ja, mensen moeten me gewoon mijn ding laten doen en dan komt alles goed.
0: Dan komt alles goed. Maar dat is het ook, hè? Als ze jou gewoon laten, dan hebben ze ook echt een goeie aan je. Maar alweer, ze zitten jou in de weg, dan kun je een beetje geïrriteerd raken. Kan ik het zo samenvatten?
2: Ja.
0: Ja, is goed. Ik denk dat ik hem al heb. Ik denk dat ik hem... Ja, ik heb volgens mij een recordtempo deze keer. Maar Jerry... Je heet ook echt Jerry, hè? Ik vind het zo'n vette naam gewoon. Jerry. Dat is lekker Amerikaans. Jerry.
2: Ja, dank je.
0: Jerry Cam. Goed. Ik heb volgens mij de plaat gevonden die bij jou past. Dit, Jerry, is jouw karaktertrek.

0: Rihanna en Shut Up and Drive. Speciaal voor Jerry. Want ik zal even uitleggen waarom ik dit nummer heb gekozen. Je bent vrachtwagenchauffeur, je vindt het heerlijk om in de nacht te rijden. Geen gezeur aan je hoofd, lekker rustig. Sterker nog, als een planner zegt, nou Jerry, je moet ook eens een keer overdag, dan zeg je niks ervan. Shut up and drive. Dat is een nummer wat volgens mij heel erg bij jou past. De vraag is natuurlijk, vind jij dat ook, beste Jerry?
1: Absoluut.
0: Absoluut. Dat zijn twee verschillende emoties in een paar seconden. Ik vind het heel fijn. Je moet hem misschien nog een keer terugluisteren. Je kent hem wel, hè, neem ik aan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, precies. Nou, maar begrijp je waarom ik deze heb gekozen voor je?
1: Ja, absoluut. Helemaal. Ik had eerst soms bang dat je aan zou komen met iets van Henk Wijngaard.
0: Oh.
1: Dus ik ben ontiegelijk blij dat je dat niet hebt gekozen.
0: Nee. Dat zou iets te makkelijk zijn ook, Jerry. Zoals het we niet in elkaar. Klopt.
1: Maar dit nummer klopt wel helemaal bij mij, ja,
0: nou,
1: klopt.
0: Kijk, dat is heel fijn. Gefeliciteerd. Je mag het nummer altijd draaien in je auto als je weer over Serenswegen aan crossen bent. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger toegestuurd.
1: Kijk, daar doen we het voor.
2: Tim's karaktertrack.
0: Dat wil je dan toch echt heel graag horen. Zeker de ontwerper van de sleutel. Goed, dit was Tim's karaktertrack. Wil je ook een keer meedoen en een liedje krijgen van mij en een sleutelhanger? Laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Doe gewoon eventjes de appen. Karaktertrack.

of Seagulls, Wishing If I Had a Photograph of You. Fijne New Wave. Ach, ik ben toch zo dol op deze muziek. En morgen is het New Wave woensdag in de Tim's Avondslot. Dan duiken we de kelders in. Dan gaan we op zoek naar de vleermuizen. En die omarmen we dan met hun favoriete New Wave muziek. Dat hoor je dan morgen. Er is ook al een Spotify playlist te vinden. 3 uur lang New Wave muziek. Je kunt het gewoon vinden via de Spotify-account van Radio 2. Daar staat New Wave woensdag. En dan heb je gewoon 3 uur lang New Wave plezier. Als je dan nog niet mistroostig bent,

0: Madonna en Hang Up. Straks in Tim's avondslot. Dan gaan we naar Marv. Marv is een vaste bezoeker van dit avondslot. Dat zeg ik, een vaste bewoner, want hij waakt over de soulmuziek. Hij zoekt voor ons een soulplaatje uit, maar je zou hem kunnen beïnvloeden. Dus welke soulplaat zou jij heel graag willen horen? Straks na 11 uur hoor je meer.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
1: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere

0: andere starters.
1: En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdagkliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
13: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar 6,99.
14: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: En extra, extra grote fans van voordeel?

0: Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.

0: Ik ben gek op soulmuziek. Ik vind die blazers vind ik geweldig. De vocalen, dat rauwe wat erbij zit. Het ding is wel, de soul is een beetje een bedreigde muzieksoort aan het worden. Het wordt niet meer zo heel veel op de radio gedraaid. Maar gelukkig is er wel nog ruimte voor dit genre op Radio 2. Iedere zaterdag, hè, de Soul Night met Corné en met Sai. En hier in het avondslot hebben wij een spookwoner. Zijn naam is Marv. Hij woont en werkt in de kelder van het avondslot. Daar sorteert hij namelijk de soulplaten, bewaakt hij met zijn leven. Maar ik zal hem even aan je introduceren. Marv, wat fijn dat
1: je... Welkom in de 60s en de 70s.
0: Ja, lekker.
1: For eternal ages.
0: Maar heb je ook een fijne plaat nog voor mij? Ja, heb je een fijne soulplaat?
1: Emoties. Vocale.
0: Ja, precies.
1: Maar rhythm.
0: Heb je iets voor me?
1: Soul.
0: Ja, heb je.
1: Dit.
0: Ah, kijk eens.
1: Voor jou.
0: Dankjewel. Oh, het is deze keer Candy Staten. En zij zingt over een wanhopig verlangen van liefde en lust. I'm just a prisoner of your good loving. En daarbij wordt ze begeleid door de Muscle Shoals. Legendarische studiomuzikantengroep die meespeelde op platen van Otis Redding, Aretha Franklin. Zij lieten de liedjes sprankelen en swingen en dan die heerlijke, lekkere, zuidelijke sound. Soul met een dikke rand. Dit is Candy Staten.

Bon Jovi. Altijd zo afkondigen. Bon Jovi en In These Arms. Straks de late night track, oftewel liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En straks een nummer waarvan je eerst denkt van, bij de titel, ken ik helemaal niet. En dan hoor je hem en dan denk je, oh maar, deze.

Bon Jovi. Altijd zo afkondigen. Bon Jovi en In These Arms. Straks de late night track, oftewel liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En straks een nummer waarvan je eerst denkt van, bij de titel, ken ik helemaal niet. En dan hoor je hem en dan denk je, oh maar, deze.

0: One Pilots en Stressed Out.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: In de late night track draaien we muziek die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Waarvan je denkt, hé, wat jammer eigenlijk. En ja, soms zie ik dat op die snackverpakking van de late night track een naam staan. En dan denk ik, ja, het zal wel geen idee wie het is. Maar dan probeer ik het even uit. En dan blijkt het opeens ontzettend bekend te klinken. Als ik zeg Emery, gaat er dan een lampje bij je branden? Het liedje dat ik zo meteen ga draaien kwam tot stand op basis van Dorito-chips en groene thee. Zo hield ze zich op de been, want de opnamesessies voor het nummer dat ik zo meteen ga draaien duurden in totaal 12 uur. Toen liet ze het horen aan de platenmaatschappij en die zei, nah, het is niet commercieel genoeg. Niet commercieel genoeg, meisje. Ugh. En ze werd er helemaal gek van. Ze zei, nou, dikke neus, zo ga ik het uitbrengen, punt. Je bekijkt het maar. En dat heeft ze gedaan. En gelukkig ook maar, want het is echt een R&B-classic geworden uit de Zero's. Nog steeds geen lampje branden? Nou, wacht even, let op, hè.
1: Gebrouwen in

0: You can leave your head on van Joe Cocker.
1: Of heb je me nou?
0: Ach, verzoek je bonzen.
1: Want ik ben bruisig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: ja echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Mag je even voorstellen aan een vaste bewoner van Tim's Avondslot. Het Verzoekie Monster. En daar heeft het echt wel geprobeerd hoor. Sonja Bakker, South Beach, Intermittent Fasting. Maar diëten, dat is gewoon echt helemaal niks voor hem. Het Verzoekie Monster blijft liever rond en pluizig en blauw. En eerlijk gezegd, zo hebben we hem ook het allerliefst. Maar er moet er wel een verzoekje in natuurlijk. Hè? Er moet er wel een verzoekje in voordat de klok straks 12 uur slaat. Dus welk liedje wil je hem voeren? Laat het nu even weten met de NPO Luister-app. Waar heb je zin in? Waarvan denk jij? Nou, de lustverzoekje van Monster ook wel. Dobben nu in de NPO Luister-app en dan hoor je het straks op de radio. Zo simpel is het. Hey, ik heb een nieuw liedje voor je. Echt een geweldig liedje van Roxanne Hazes. Het is zeg maar een nummer dat gaat over haar vader, André. Het gaat over de vakanties van vroeger in Amerika. Ze gingen altijd naar dat land vakantie vieren. En aan het einde van zo'n prachtige vakantie, dan eindigden ze bij de gift shop. En dan kreeg je een koelkastklever als herinnering. Hartstikke leuk. Zeker op de koelkast van André Hazes. Dat is veel te vinden. Het nieuwe album van Roxanne Hazes komt in oktober uit. En ja, ik ken een beetje een Americana-gevoel. Ze zegt zelf, ik heb wat inspiratie gehaald uit Fleetwood Mac en echt de Americana-scene. Oké? Okay? Van Roxanne Hazes. Ik vind het ontzettend mooi. Haar jeugdherinneringen naar

riffs op. Henry die zegt, dit klinkt een beetje als Chris Isaak. Je moet eigenlijk artiesten nooit met elkaar vergelijken, hè. Maar ik snap wel die behoefte. Ik doe dat zelf ook. Ik trap er zelf ook regelmatig in. En je hebt gelijk, Henry. Die vibe, die sfeer is een beetje Blue Hotel. Van Roxanne naar Roxanne. Dus ik moet er ook om lachen.

0: ooit een keer een ongelooflijk stom puberaal spelletje meegespeeld met dit liedje, een drankspelletje. Mijn vriend dronk bij de woorden Roxanne en ik bij Put on the Red Light. Het waren shotjes en het was de live versie. Jezus, zelden zo'n kater daarna. Goed, gewoon nooit doen. Het is de tijd om het verzoekje monster te voeren en dat doen we met Ramon. Ramon, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Heb je een beetje een fijne avond eigenlijk, Ramon? Of zit je hier om te vervelen?
1: Ja, rustig. Ik heb een weekje vrij. Dus,
0: Oké. Hey, en wat wil je graag horen en waarom? En vertel.
1: Nou, ik... Ze zit al nee te schudden.
0: Oh.
1: Ik had Never Tears Apart aangevraagd voor mijn meisje.
0: Oh, en wie is jouw meisje dan?
1: Mijn meisje is Mariska.
0: Wat leuk zeg. En in hoeverre is het jouw meisje? Is het je vriendin, je verkering? Is het je verloofde? Is het je vrouw?
1: Al zeven jaar zijn we samen. Ik heb haar al te huwelijk gevraagd. Maar omdat ik lekker dwars ben alleen in Las Vegas wil trouwen, kan dat nog wel even duren.
0: Maar zij toch ook, mag ik hopen dan, of niet?
1: Ja.
0: Oh, nee, oké, goed zo.
1: Zij is er wel mee eens.
0: Oh, fijn. maar je wil wel een beetje in dat kader wil je wel al iets aanvragen, toch?
1: Ja.
0: Nou, laat me horen. Wat wil je het verzoekje monster voeren?
1: Never Tear Us Apart van Inex.
0: Oh, goed zeg. Nou, volgens mij vindt het monster wel lekker. Open de poort, gooi maar naar binnen.
1: Never Tear Us Apart van Inex.
2: Snack time!
0: Hoppa! Met huid en haar vreet hij hem erop en we gaan ervan genieten. Als je gaat trouwen in Las Vegas, Ramon, laat het eventjes weten, oké?
1: Zeker.
0: Gaan we namelijk mee.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor in Tim's Avondslot. De Golden Earring hoor je regelmatig hier op NPO Radio 2. Dit is misschien wel een van de mooiste. Johnny Make Believe.

Ach, iedereen kent wel zo iemand, zo'n Johnny Make-Believe. Weet je wel, grote verhalen, maar of het echt allemaal waar is. Maakt het niet uit, als het verhaal goed is, is het verhaal goed. Top, Johnny Make-Believe, zo is het ook. NPO Radio 2, Tim's avondslot. We gaan langzaam maar zeker hier het slot sluiten. Maar niet voordat ik iets moois heb gedraaid. Het nieuwe album van McCartney is uit. En ik ben een groot McCartney-fan. En ja, dit album, ik vind het gewoon zijn eigen meesterwerk weer. Ik ben bevooroordeeld, dat weet ik ook wel. Het is een album vol met goede popliedjes. En, oh, ik hoor de nachtuilen al, dus dat betekent dat ik heel zachtjes je mag voorstellen aan een liedje van het album, Boys of Dungeon Lane. Dit is Ripples in a Pond. En het is het meest poppy liedje van het hele album. Paul McCartney. Heb een fijne nacht.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
4: Berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: NPO Radio 2.
11: Middernacht, het begin van woensdag 3 juni. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werd de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid, maar Trump zegt dat hij ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Pulte was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens van over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland uit zee halen. Dat netwerk meet hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook maandagnacht was er een spontane staking. Op meerdere vliegvelden werden vluchten geschrapt of geannuleerd of vertraagd. Ook op verwacht wordt dat het de komende dagen ook nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele bui. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agenten wat wilde vragen, maar dat ze elkaar niet konden verstaan. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was en dat hij anders wel anders had gehandeld. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte vervolgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en dan geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend,